0: Intussen is die storing weer verholpen en komt het treinverkeer geleidelijk weer op gang. Wat precies de oorzaak was van de algemene storing in het communicatienetwerk van Deutsche Bahn, heeft de treinmaatschappij nog niet meegedeeld. In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. In Nikopol, een stad aan de Dnipro, vond een droneaanval plaats. Daarbij stierven 3 mensen en raakten 5 anderen gewond. In Zaporizhia werd de bevolking dan weer getroffen door glijbommen, zegt de gouverneur. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. 2 andere mensen raakten daar gewond. En ook in Kherson kwam 1 iemand om bij een luchtaanval. Op het WK voetbal speelt Panama tegen Kroatië. Bij de rust staat het 0-0. Panama had de beste kansen, maar slaagde er voorlopig niet in om te scoren. Eerder vannacht kwam Engeland niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Ghana. Het weer blijft droog vannacht en ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we dan opnieuw een zwoele en nog warmere dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk hebben 2 bosbranden bijna 100 hectare natuurgebied verwoest. De branden woeden in het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Lot-et-Garonne. De Franse brandweer heeft 80 blusvoertuigen ingezet en 180 brandweerlieden bestrijden er het vuur. Maar omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk bosgebied, is het niet gemakkelijk om het vuur onder controle te krijgen. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn er nog een aantal bosbranden. In grote delen van Frankrijk geldt code rood voor extreme hitte. Gisteren was ook de warmste dag in Frankrijk. De Duitse verzekeraar Allianz schat dat er nog 1150 schepen vastzitten in de Perzische Golf, ondanks de voorlopige overeenkomst tussen Iran en de VS. Volgens de verzekeraar is de situatie nog steeds moeilijk in te schatten. Zo kondigde Iran afgelopen weekend aan de straat van Hormuz weer te zullen sluiten als Israël Libanon blijft aanvallen. Zolang de situatie onzeker is, kunnen rederijen niet uitvaren omdat ze hun schepen niet kunnen verzekeren. De maritieme organisatie van de VN gaat intussen beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. De Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat in Frankrijk naar de begrafenis en zal niet op de bank zitten tijdens de laatste poelenmatch van Frankrijk. Tegen Noorwegen is dat. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken op het WK voorlopig over. En

0: Op dat WK-voetbal heeft Kroatië net gewonnen van Panama. 0-1 werd het in Toronto in Canada. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. Het weer nog, het blijft droog vannacht, ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we straks opnieuw een zwoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken, maximaal tot 36 graden. En er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal mogelijk zelfs tot 39 graden. En ook de nachten zullen dan tropisch warm blijven. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws over het WK kan je live volgen in de app van Sporza.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festival.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten stoppen in het eerste station waar ze kwamen. Na enkele uren was het probleem opgelost en kwam het treinverkeer weer op gang. Wat nu precies de oorzaak was van de storing is niet duidelijk. De maritieme organisatie van de Verenigde Naties gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu er een voorlopig akkoord is tussen de twee landen, kunnen de zeelui worden weggehaald. Intussen wordt voortgewerkt aan een definitief akkoord. Wat alvast niet kan, is tol heffen op schepen die door de straat van Hormuz zullen varen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Iran zou daarop aandringen, maar het kan wettelijk niet, zegt Rubio, want de zeestraat is een internationale waterweg.
3: It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. But that's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us.
2: De Amerikaanse Senaat heeft intussen een resolutie goedgekeurd die president Trump verplicht om de oorlog in Iran te stoppen of om uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden om door te gaan met de oorlog. Het is maar een symbolische tegenslag voor Trump, want hij kan de verklaring gewoon naast zich neerleggen. Maar het toont wel aan dat de tegenstand tegen de oorlog met Iran groeit, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. En sterspeler Cristiano Ronaldo zorgde voor een record. Nicola de Brabander.
4: Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde I'm back.
2: En enkele andere wedstrijden. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Het werd 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Op dit moment is Colombia-Congo bezig. Het staat na de eerste helft nog 0-0. En de Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat naar de begrafenis en zal dus niet op het WK voetbal zijn voor de laatste groepswedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent Guy Stéphan neemt zijn taken voorlopig over. Het weer, het wordt broeierig warm vandaag met temperaturen van 33 graden aan zee en 37 graden in de steden. 'S Avonds kan er lokaal een warmteonweer zijn. Meer op veertienieuws.be.
1: Dit is een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.

0: met Lieven van den Houten.
1: Het nieuws van de dag is toch dat die Japanse supporters op het WK voetbal dat die een stevige preek zullen krijgen als ze terug thuiskomen. Misdragen ze zich? Wel nee, ze ruimen zelfs de tribunes op na elke wedstrijd. Geen beker of papiertje blijft liggen. En precies dat roept vragen op bij het thuisfront. Want, Gilles Wijkmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Op de sociale media maakt een Japanse vrouw zich vrolijk over haar man. Ze schrijft: in het stadion gedraagt hij zich voorbeeldig, maar thuis is hij een varken. Tokkelt de hele tijd op zijn telefoon en ik maar afwassen. En die wasmand naast hem ziet hij niet eens staan. Bericht kreeg al vele tienduizenden likes in Japan. Dus Gilles, moraal van het verhaal?
2: Ja, ruim thuis ook op.
1: Of laat een puinhoop achter in het stadion.
0: En dit zijn de nieuwe feiten.
1: Juri Kortens die gaat vandaag op zoek naar een Dassenburcht. En iets vertelt mij dat hij die Dassenburcht zal vinden. De rector van de Universiteit van Leuven die was tijdens de oorlog een verzetsheld. En er zijn mensen die tegen betaling hun voorhoofd laten tatoeëren. Nieuwe feiten, goedemiddag.

Een frisse bries toch, hè? Deze doobie-doobie-doo van John D. Loudermilk. Milk, the language of love. Nog meer doobie-doobie.

0: Nieuwe feiten.
1: Held van de dag is Honoré van Waaijenberg, die als rector van de Universiteit van Leuven destijds, tijdens de oorlog, in het verzet ging tegen de Duitse bezetter. Wist ik niet, Gilles.
2: Nee, ik ook niet.
1: Dat die rector van Leuven, dat een soort van verzetsheld was. Bert Cornelis, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij bent historicus.
3: Ja.
1: En jij deed 2 jaar onderzoek naar de rector en schreef er een boek over.
3: Ja, klopt.
1: Het boek heet De Rector.
3: Ja.
1: Fantastisch. Het is een beetje verborgen geschiedenis, want ja, wij wisten het niet.
3: Ja, het boek gaat eigenlijk over een aspect van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog dat eigenlijk niet zo bekend is. En dat is het verzet van de academische overheid. Rectoren, alle rectoren van de Belgische universiteiten, professoren en studenten, tegen de invoering van de verplichte tewerkstelling voor eerstejaarsstudenten in februari 1943.
1: In februari 1943 ja. Moesten alle 18-jarigen verplicht, ook mannen en vrouwen?
3: Mannen en vrouwen.
1: Moesten verplicht gaan werken om de bommen te gaan maken.
3: Ja, dus die werden in België in de oorlogsindustrie ingeschakeld. En zij moesten 6 maanden gaan werken eerst alvorens hun studies te mogen beëindigen of examens te doen. Dus
1: universiteiten zagen hun eerstejaars dan eigenlijk verdwijnen?
3: Eigenlijk wel, ja. En door het verzet heeft men eigenlijk geen les meer gegeven aan die eerstejaars. En is heel het eerste jaar eigenlijk stilgevallen.
1: Door het verzet, zeg je.
3: Ja.
1: Maar die studenten, werden die dan naar Duitsland gestuurd? De Leuvense studenten?
3: Zij werden alleen naar Duitsland gestuurd als zij zich niet aanmelden voor die 6 maanden in België verplichte tewerkstelling. Deden zij dat niet, dan konden zij opgepakt worden. En dan konden zij 1 jaar naar Duitsland gevoerd worden. En dat was natuurlijk veel erger dan hier in een Belgisch bedrijf 6 maanden gaan werken.
1: Ja. Maar hoe heeft nu die Leuvense rector zich daartegen verzet?
3: Van in het begin heeft hij een beetje de leiding genomen van dat verzet. Hij was een beetje de woordvoerder van de andere rectoren van Luik en van Gent. En hij heeft een protestbrief naar de Duitse bezetter geschreven, naar Egert Reder. Dat was de chef van militair bestuur in België, openlijk. En dat is het unieke aan dit soort van verzet, dat hij dat openlijk deed. Hij schroomde zich voor niks en hij ging echt in de aanval. Omdat hij vond dat moreel niet kunnen dat je zo'n jonge mensen gewoon van de collegebanken haalt en 6 maanden gaat laten werken.
1: En maakte dat indruk, die brieven?
3: Ik denk het wel. Men is eerst boos geworden op hem natuurlijk. En men heeft hem dan proberen te overtuigen van de lijsten te geven van de studenten met de adressen. Want ja, als je zo'n maatregel invoert, moet je hem ook kunnen controleren. En de Duitsers waren eigenlijk van plan van die studenten gewoon op te sporen, van hun bed te halen als het moest. En daarvoor moest hij natuurlijk lijsten en adressen hebben. En hij heeft die niet willen geven.
1: Aha.
3: En dat was pure sabotage in de ogen van de bezetter. En men heeft hem dan ook gewoon gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles.
1: Maar zijn ze die lijsten ook niet komen zoeken dan?
3: Ze zijn herhaaldelijk bij hem op kantoor geweest in de universiteitszaal in Leuven. En hij weigerde het altijd. En op een bepaald moment zegt hij tegen de Duitse politie van ja, ik heb die lijsten hier ergens ingemetseld in de universiteitszaal.
1: Dat heeft hij bekend?
3: Ja, hij zei dat gewoon open en bloot. En men is dan op zoek gegaan en dat is niet gelukt natuurlijk. Hij had ook
1: had hij gelijk? Had hij het echt gedaan?
3: Ja. Hij heeft dat echt gedaan.
1: En weten we waar? Zijn die ooit ontmetseld?
3: Jawel. Na de oorlog heeft men die er gewoon terug uitgehaald.
1: Ah, dus dat verhaal klopte wel.
3: En die lijsten heeft men nog in het universiteitsarchief uiteraard.
1: Ja. Maar is wel een lef hebben natuurlijk om te zeggen, ik heb ze hier ingemetseld.
3: Ja. Hij zei dat gewoon. En dat heeft men hem natuurlijk heel kwalijk genomen. Er is een proces geweest op het Justitiepaleis in Brussel. En men heeft hem 18 maanden gegeven. Hij heeft dat allemaal niet moeten uitdoen, want ja, toen was de bevrijding er al. Dus hij heeft 3 maanden echt vastgezeten in Sint-Gilles.
1: Ja. Ja. Maar waren ze in Gent dan net iets meegaander, bijvoorbeeld?
3: Ja, Gent was een rijksuniversiteit en Gent had niet een beetje de bescherming die Leuven toch wel had van de Belgische kerk, die heel sterk stond op dat moment in ons land. En het militair bestuur wou hier orde en rust. Als je je land door vreemde militairen laat bezetten, dan willen die gewoon hun gang gaan en de burgers moeten niet te veel daartussenin lopen. En
1: dus die Duitse bezetter die was een beetje bang van de toren van de kerk.
3: Ja, vooral.
1: De kerk was oppermachtig.
3: Ja, ja. Ja.
1: Bij de mensen ook. Had nog een enorme moreel gezag ook.
3: Ja.
1: En daarom lieten ze die Leuvense rector min of meer... Enfin, ze hebben hem uiteindelijk opgesloten.
3: Ja.
1: Maar ja, er zijn er veel minder afgevoerd naar een concentratie.
3: Wel, er lagen plannen klaar om hem naar Dachau te voeren. En de man had een heel slechte gezondheid, had hartproblemen. En hij zat in Sint-Gilles. En hij was daar een beetje aan het wegkwijnen. En men heeft dan ingezien, vooral kardinaal Van Rooy, de kardinaal in Mechelen op dat moment, dat die man daar weg moest. En men heeft dus alles gedaan. Er zijn enorm veel tussenkomsten geweest van de paus, van de kardinaal zelf, van koning Leopold III, van koningin Elisabeth. Heeft eigenlijk, denk ik, de grote hand erin gehad dat hij eigenlijk is vrijgekomen. De man is
1: koningin Elisabeth is eigenlijk degene geweest die
3: haar
1: nek uitgestoken heeft voor hem.
3: Ja, ja, ja. En op een beetje vreemde manier. U weet dat koning Leopold III was krijgsgevangen in het paleis van Laken. Maar zijn moeder woonde daar, ook koningin Elisabeth. Zij woonde daarin. Koning Leopold had niet veel vrijheid. Hij had daar een beetje een waakhond van Hitler naast hem, kolonel Werner Kiewitz. Maar koningin Elisabeth had vrijheid. Zij mocht reizen, zij mocht naar haar dochter in Italië. Koning Leopold niet. En koningin Elisabeth had goede contacten met Kiewitz, maar ook met andere Duitse officieren die op Laken verbleven. En zij heeft daar natuurlijk van gebruik gemaakt om bij de Duitsers te gaan pleiten om de rector vrij te laten.
1: Juist. En dat is eigenlijk een soort van verzet wat we weinig, waar we weinig over weten.
3: Ja.
1: Dat is niet het echte ondergrondse verzet, het gewapende verzet.
3: Nee. Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk, mag ik het vriendelijke verzet noemen?
3: Ja, het was een beetje, we werken niet mee, hè. We voeren die maatregelen niet uit.
1: We saboteren de maatregelen. Een beetje bureaucratisch verzet ook.
3: Ja, vooral bureaucratisch, ja. Je krijgt uw lijsten niet, hè. Dus.
1: Ja. Ja. Had hij ook goede contacten met bepaalde Duitsers, de rector?
3: Ja. In die tijd, in de Tweede Wereldoorlog, waren er drie machten in de stad Leuven. Dat was de stad Leuven zelf. En de universiteit. Maar ook de krijgscommandant. En dat was iemand van Dadden, dat was een protestant. Die kwam heel goed overeen met...
1: Die specifiek verantwoordelijk was voor Leuven.
3: Leuven, dat was een militair bestuur.
1: Juist.
3: Een lokaal militair bestuur. Hij kwam heel goed overeen met Van Weyenberg. En van Dadden, die had ook heel goede contacten met Alexander von Falkenhausen. Dat was eigenlijk de grote chef van het militair bestuur in België.
1: Maar eigenlijk goede contacten, dat klinkt voor mij raar. Die verzetsrector...
3: Ja.
1: Die goede contacten onderhield met de lokale militaire bestuurder.
3: Ja, ja. Maar die lokale militaire bestuurder had ook heel veel problemen met de SS. Dus dat was een beetje concurrentie altijd tussen militairen en SS-mensen. En Van Weyenberg wist dat ook. En dat was een protestant. Hij kon daar over godsdienst spreken.
1: Juist.
3: En dat klikte eigenlijk altijd.
1: Een goed glas wijn, neem ik aan.
3: Ja, absoluut.
1: Dat soort verzet, daar lees je weinig over.
3: Ja.
1: Behalve natuurlijk in jouw gloednieuwe boek.
3: Ja.
1: De rector Bert Cornelis, maak je heel veel succes wensen.
3: Dank je wel.
1: Nog een fijne dag. En bedankt voor je komst. Ja.

0: heb toch de neiging om mee te zingen.
1: Carnaval.
0: We houden ons niet in.
1: Als dit op carnaval gespeeld wordt, dan sta ik achter een praalwagen.
0: John Jones en Hitler has only got one ball, dat is de tekst. Bert Cornelis, zo heet hij dus, de auteur van De Rector.
2: Joeri Buiten. Met Joeri Kortens.
0: Het is nog net te doen, hè? Qua temperatuur, denk ik. Joeri Kortens, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, lieve.
0: Waar zit jij? Ergens waar de vogeltjes kwinkeleren dat het een lieve lust is.
3: Ja, en het zijn andere vogeltjes dan anders.
0: Oei.
3: Want ja, bijvoorbeeld de geelgors, die je af en toe op de achtergrond hoort. Die heb ik niet zo heel veel in de Kempen. Dus ik zit deze keer in Vlaams-Brabant. Meer bepaald het zuiden van Vlaams-Brabant in de omgeving van Bierbeek.
0: Bierbeek. En ja, waar ben jij naar op zoek, Joeri?
3: Wel, ik ben op zoek naar een kasteelheer. Een kasteelheer?
0: De Rode Ridder.
3: Nee, dat is Holsbeek. Nee, dat is een andere regio.
0: Dat is op dezelfde buurt voor mij.
3: Ja. Nee.
0: Welke baron zoek jij?
3: Een burchtheer, een das. Of misschien wel een hele familie dassen. Want hun verblijfplaats, dat noemen ze wel eens een burcht. Omdat die zo heel uitgebreid is. En daar ben ik naar op zoek.
0: Dassen, die zijn er weer, ja. Hè? Met name dan in die provincie. Want ik woon in Oost-Vlaanderen, daar heb je eigenlijk, hoor je nauwelijks iets over dassen.
3: Heel weinig dassen, heel weinig. Dus Oost-West-Vlaanderen, ook provincie Antwerpen, niet zo heel veel hoor. Maar alles sluit een beetje aan op ja, wat men de Ardense populatie noemt en de populatie van Zuid-Limburg en de Voerstreek. En ja, dat stukje van Oost-Brabant, dat sluit daarop aan. En sinds 2013 is er terug een gevestigde dassenburcht. En ja, ondertussen zullen dat mogelijk al wel om en bij de 30 à 40 burchten zijn in de provincie. Dus ja, die das die is inderdaad geleidelijk aan het herstellen.
0: 40 burchten. En ja. Wij zijn op zoek naar één van die 40.
3: Ja, ik ben op zoek. En ja, ik dacht, ik neem jullie mee. En ik heb al iets gevonden wat heel typisch en sprekend is in een landschap voor mensen die gaan kamperen in de Ardennen volgende maanden. Bijvoorbeeld, daar vind je dat ook heel vaak. Dat zijn dassenwissels. En dat zijn de paden die je door de velden ziet. Zij gebruiken altijd diezelfde paden. Dus dat slijt uit. Dat is zo echt. En dat is redelijk breed. En das is zwaar. Hè. Dat
0: kan zijn gewoontedieren.
3: Ja, die gebruiken altijd diezelfde plekken. Okay. En ik heb hier al een eerste spoor gevonden. Oh, dat is super.
0: En hoe weet je dan zeker dat het niet van een hert is? Of van
1: een
0: konijn?
3: Andere dieren gebruiken dat op een duur ook, maar een das is gewoon kort en breed.
0: Ja, ik kan nauwelijks geloven dat die dassen echt bestaan. Hè, als je daar foto's van ziet, ja, dat lijkt ja, van fantaseren dieren. Ze zijn redelijk dik.
3: Ja, en tot 15 kilogram. Hè. Dus dat is echt een serieus zware dier. En dus daarom maken zij ook wel van die duidelijke paden door die
0: landschap. En zo zwart-wit ook, hè?
3: En zwart-wit, dus dat zwart-witte gezicht, dat is waarschijnlijk om andere ja, roofdieren een beetje alert te maken. Van kijk, we zijn hier en weet je wel, wij kunnen ook serieus goed bijten en uithalen, want we hebben scherpe klauwen. Dus een soort van ding, dat is heel contrastrijk ook in het duister.
0: Een soort wasbeer met andere strepen.
3: Ja, en feller gestreept. Hè. Ze zijn over de lengterichting van de kop. En ik heb hier
0: verticaal
3: één haar gevonden, lieve.
0: Een haar.
1: Dit is echt zo'n CSI Vlaams-Brabant.
0: Juist, met vergroot glas, neem ik aan.
3: Ja, je kan dat zelf zo zien, want dat is 5, 6, 7 centimeter misschien wel lang. Dus redelijk lang. Het is typisch een dassenhaar. Die begint met een stukje wit, dan zwart en dan een zilveren tipje op het einde. Dat is ook ja, witachtig. Dus driekleurig, drie dingen. Dat is een patroon dat je misschien herkent. Ik weet niet hoe dat jij jou scheert, lieven, maar de goede borstel, de kwast, de scheerkwast, die
0: juist
3: werd vroeger van dassenhaar gemaakt. Die noemen in het Frans un blaireau. En dat is ook meteen ook de naam van de das in het Frans. Dus
0: het
3: is van dassenhaar gemaakt.
0: Juist, ja.
3: Ja, dus dat is er al eentje. Dus, hier is nog een mooi dingetje. Er is iets gegraven. En ja, dat kan ook een vos soms zijn. Ah, er ligt zelfs een beetje muizennest bij.
0: Muizennest?
3: Dus
0: we hebben een muizennest. Wat betekent dat?
3: Ja, maar dat is uitgegraven. Dus dassen die gaan op zoek naar... Dat zijn roofdieren. Dus die
0: het is een vernield muizennest.
3: Ja, het is helemaal vernield. Het is opengegraven. Nu, vossen die doen dat ook wel eens, maar die doen dat heel netjes. Pootjes dicht bij elkaar en dan mooi achteruit gekamd. Maar die das, dat is een beetje gelijk een bodybuilder met een brede torso die dat in de wasmand aan het zoeken is naar net wat hij nodig heeft en ja, alles dat opzij
0: hij
3: gooit.
0: Nodig heeft.
1: Dus dat ik is, relate ja, dat wel is... met de das eigenlijk.
0: Je hebt ook een soort bodybuilder die op zoek gaat naar een jogstrap in een...
1: Weinig secuur op zoek gaan naar dingen. Past, okay. Ja.
0: Laten we verder gaan. Dus
3: maar het is dus een roofdier. En just. Ja, die muizen, af en toe is een kikker of dat soort van dingen. Maar ze eten vooral, en dat zal misschien veel mensen verbazen, ze eten heel veel regenwormen. Dus dit weer is niet echt ideaal. Want die regenwormen die kruipen net veel te diep in de bodems, omdat het zo droog wordt van boven. Just. Dus die dassen die zullen profiteren van een goede onweersbui vanavond.
0: Hoe groot is de kans dat we er eentje te zien krijgen vandaag?
3: Die kans is heel klein, want dassen zijn specifieke nachtdieren. Maar ik ben nu op dit moment in zo'n hele mooie plek aan het wandelen. Het is een holle weg. Met steile wanden. Echt eeuwenoude lijkt het wel van die dikke bomen met van die knoestige wortels daarin. En een klein beetje verder zie ik daar inderdaad... Ja, ik ben bijna daar. Dit is een...
0: We naderen de burcht. Ik voel het.
3: Ja, dit is een burcht. Ja. Dit is een burcht. En ja, dat is een ongelooflijk uitgegraven hoop zand met dan een opening. En die opening die is een beetje als een liggende hoofdletter D. En ja. Dus van onder is
0: maar
3: dat
0: dus
3: vlak.
0: Maar die burcht herken je dan ook aan een bergzand?
3: Ja, dat is als je in de woestijn...
0: Dat is bouwafval eigenlijk.
3: Dan kom je dat heel veel tegen. Ja, dat zijn kubieke meters zand dat die eruit halen. En als ik nu... Ik ga een beetje dichter, maar niet te dicht, maar hier... dat is ook wel tof. Ja, een pootafdruk. Een pootafdruk van de das, dat is... Ja, soms moet je het doen met sporen, lieve. Want,
0: ja, jij bent erkend sporenkenner, gediplomeerd sporenkenner. Ja, dus jij herkent de poot van een das...
3: Wel, iedereen zou dat herkennen, want het heeft een beetje weg van een berenpoot. En dan bedoel ik niet de frituursnack, maar een poot van een beer met van die hele lange klauwen vooraan. Want dassen die graven, en die graven honderden meters gangen in dat gangenstelsel ondergronds. En die burchten, die worden generatie na generatie worden die terug opnieuw gebruikt. Ja. Als die ook een tijdje daar verdwijnen, om een of andere reden, en er komt een nieuwe das aan, dan zegt hij, dat lijkt hier wel leuk, dat is een goede plek om mij te vestigen. En die vestigen zich meestal in oude burchten van voorgangers, in oude ruïnes.
0: En hebben we nu een burcht gevonden? Want je zei dat je een D-vormig gat had gevonden. Ja. En dat is een gat in de wand van die holle weg.
3: Ja, in die steile wand. En dan zie je daar dingen. En dan ligt daar een storthoop voor van zand. Ook een soort van bochtje, want die komen niet meteen recht toe, recht uit naar buiten. Dus als die buiten komen, maken die een soort van bocht, een zwenking naar rechts. En dat is ook uitgesleten in die storthoop. En ik zie zelfs, dat is super tof. Kleine dassenpootjes.
4: Baby's.
0: Dus er zijn baby's.
3: Ja. Dit is het moment van het jaar. Dat is daarom ook dat ik misschien dacht van misschien moeten we dat deze periode doen. Want deze periode komen jonge dassen s'avonds, in de avondschemering komen die naar buiten. En dan spelen die ook letterlijk
0: als jij vanavond terugkeert, dan ga je ze wel zien.
3: Dat zou kunnen, maar wat ik dan wel zou moeten doen, en ik zal dat ook doen, dat is echt een serieuze afstand houden. Want dassen die kunnen wel eens opgeschrikt geraken. Nu, deze is al lang gevestigd langs een wandelpad, dus op zich kan die dat wel aan dat daar mensen passeren, maar niet om te lang te blijven hangen. Dus, maar als je inderdaad dan op, ik zeg maar 50 meter, goed postvat, verrekijker erbij, zien dat de wind niet in jouw rug staat, maar
0: stil
3: dat de wind van de das... Ja, stil zijn, want ze horen heel goed. Zien, dat doen ze echt bijna niet. Ze hebben een heel slecht zicht. Ja. En het is dan ook maar handig dat hun collega's ook een zwart-wit koppatroon hebben, zodat ze toch iets zien.
0: Dat zien ze nou wel. Ze ruiken namelijk ook heel goed, neem ik aan. Als ze dan zo slecht zijn, is dat vaak het geval. Hè? Dus niet Chanel nummer 5 opspuiten en dat soort dingen.
3: Nee. Maar anderzijds, van dat gezweet van deze dagen, dat is misschien ook een weggever. Vooral de postvatten op een plekje windafwaarts van
0: en dan komen ze buiten spelen, letterlijk.
3: Ja, die hebben zo van die speellocaties. Ik ga er ook niet op
0: kijken, want
3: dat is, je mag dat niet betreden. Maar heel vaak heb je zo een beetje in de buurt van dat nest een boom waar dat die dan tikkertje rondspelen en achter elkaar hollen. En dat zijn vaak ook van die plekken die helemaal uitgesleten zijn.
0: Ja, maar je mag het niet betreden, zeg je.
3: Nee, je mag dat niet betreden.
0: Je mag niet op het dak van de burcht.
3: Nee, gaan we niet doen. Want anders dan erin zakken, dat zal misschien wel veel zijn. Maar ze zijn echt wel gevoelig aan verstoring. Dus dat is...
0: Ze voelen voetstappen op het dak. En zo'n burcht, dat, hoe groot kan dat worden?
3: Dat kan honderden meters zijn. En ik heb hier nog iets geweldig tof gevonden. Hier is een tweede uitgang. En hier ligt de was buiten.
0: De was.
1: Een was. Een das doet de was.
3: Ja, ik moet dat even nader verklaren. Dassen die gaan nestmateriaal binnenhalen. Vossen doen dat bijvoorbeeld niet. Vossen die slapen gewoon op de grond. Dassen die halen een beetje stro uit de omgeving. Een beetje droog gras of varens. Maar als dat dan ondergrond zit, dan wordt dat vochtig. En dus er zijn zo van die momenten dat die zeggen... Ah, dan leggen we dat even buiten om te laten drogen. En dan pakken we dat morgen vroeg terug mee naar binnen.
0: Echt waar?
3: Ja, ze
0: wonen met z'n velen... Want dat is een complex van gangen en kamertjes. Dat is echt een ondergronds dorp.
3: Ja, ze wonen eigenlijk in een uitgebreide familie, zou je kunnen zeggen. Men noemt dat een dassenklan. Dat is vader, moeder met kinderen, soms wat aangetrouwden daarbij. Dus die samenstelling kan een beetje veranderen. Dat kunnen 4 tot 6 zijn, maar dat kunnen er meer dan 20 zijn, ook in sommige gevallen. Maar in dat geval, dat wil zeggen dat er heel veel dicht bij elkaar zitten, dat ze wel goed kunnen overleven. Maar dan is er maar 1 paardje dat zich voortplant in die groep.
1: Zijn ze ook niet, als je zegt clans, territoriaal, vechten ze oorlogen uit... Met de buren?
3: Dat valt best mee. Ze zijn niet zo strikt territoriaal. Het kan ook gewoon zijn dat ze zeggen van... Ah ja, daar mag iemand passeren. Maar in sommige gevallen, bij voedselschaarste en wat beperkingen... Maar ze adverteren eigenlijk heel vaak aan de randen met latrines. Dat zijn putjes waar dat ze hun uitwerpsel inleggen. Daar hangen geuren rond die met klieren geproduceerd zijn. En waardoor anderen ook al wel weten wat de toestand is. Is er een huwbare dochter? Met hoeveel zijn ze hier? Dat soort van informatie, waardoor dat zij zelf kunnen beslissen van, gaan we hier nu doorgaan of gaan we toch maar een ommetje nemen? Het is een beetje variabel. Ze kunnen territoriaal zijn, maar eigenlijk niet al te strikt.
0: We laten ze in vrede rusten, want ze slapen nu. Hè.
1: Ik heb geleerd dat dassen de was doen en hun huwbare dochters adverteren.
0: Dat is toch prachtig. Juri, nog veel plezier en heb een fijne zomer.
3: Dankjewel. Dat moet wel lukken. De zomer is altijd fijn, lieve. Voor jullie ook. En misschien tot volgend seizoen.
0: Zeker.
3: Oké, afgesproken.
5: Petit blaireau toute la nuit avec tes petits frères. Autour de l'arbre, tu courais en t'amusant.

0: petit du blaireau qui se frotte le dos. Car aujourd'hui, il ira visiter sa cousine. Petit blaireau, il faut te faire beau, car tu le devines. Quand les blaireaux se rencontrent, ils se frottent le dos.
1: Ik heb er wel zin in om vanavond bij valavond, wanneer is dat? Ja, dat is al na 10 uur. Hè. Ja. Om 10 uur, 10 uur, 10:30. In de duisternis als de dassen naar buiten komen. En dan die kleintjes die spelen, zeg. Die petit blaireaux. Jackie Galou.
2: Nieuwe feiten.
1: Wist jij, Gilles, dat menstruatiebloed vol informatie zit over je gezondheid?
3: Dat wist ik niet, maar het verbaast me dan ook weer niet dat dat zo is. Alleen lijkt het mij iets wat de medische wereld dan weer veel te lang genegeerd heeft.
1: Dat zou kunnen, dat vragen we aan Renate van der Molen. Goedemiddag, Renate.
4: Hallo, hoi.
1: Met Renate. Ja. Jij bent immunoloog aan de Radboud Universiteit in Nederland. Ja, vertelt menstruatiebloed mij meer dan gewoon bloed?
4: Jazeker. Menstruatiebloed is eigenlijk een soort van afspiegeling van de baarmoederwand. Het endometrium, zeg maar. Het baarmoederslijmvlies ook wel.
1: Ja.
4: En daar zitten een heleboel cellen in. Die, ja, dus je kijkt eigenlijk naar weefsel. En als je dat opvangt, dan zitten daar dus inderdaad afweercellen in. Maar er zitten ook stamcellen in. En er zit ook gewoon bloed in. Maar over het algemeen is het echt een goede afspiegeling van de baarmoederwand. En dat hebben we dus al best wel geruime tijd geleden. In 2011 zijn we er eigenlijk al mee gestart. Om te kijken of het een goede vervanging zou kunnen zijn voor biopten die je van het baarmoederslijmvlies kan nemen.
1: En dat is echt pionierswerk geweest van jullie?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus daarvoor is er eigenlijk weinig onderzoek gedaan naar de cellen die zich daar in het baarmoederslijmvlies of in het menstruatiebloed bevinden.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon bloed. Hetzelfde bloed als je zou prikken. Krijg je, dus ook die informatie heb je. Maar over welke aandoeningen zou je dan informatie kunnen krijgen in dat menstruatiebloed?
4: Je hebt dus een afspiegeling van wat er zich plaatsvindt in het baarmoederslijmvlies. En je kunt dus bijvoorbeeld kijken naar patiënten die problemen hebben, zoals endometriose of herhaalde miskramen. Daar hebben we veel onderzoek naar gedaan. Dus patiënten die dus elke keer een miskraam krijgen zonder verklaarbare oorzaak.
1: Oké. En als je daar via de klassieke methode onderzoek zou willen doen, dan moet je echt een biopsie nemen van die baarmoeder. En eigenlijk dezelfde informatie zit ook in het menstruatiebloed.
4: Ja.
1: En welke oorzaak zou dat dan kunnen zijn van herhaalde miskramen?
4: Ja, dat weten we toch nog niet helemaal precies. Omdat de onderzoeken zijn nog, we zijn er nog mee bezig. Maar wat we wel hebben gezien in een wat kleinere studie is dat patiënten met herhaalde miskramen vaak wat minder van de natural killer cellen in hun menstruatiebloed lijken te hebben.
3: Klinkt niet heel positief, hè? Natural killer cellen.
4: Ja, klinkt niet heel positief. Nou, dat komt omdat als je het gewone bloed, als je gewoon perifere bloed, zoals dat dan heet, afneemt, dan zitten dus ook natural killer cellen in. Maar die zijn echt specifiek om bijvoorbeeld kankercellen of virusgeïnfecteerde cellen op te ruimen. Dus daarom heten ze zo. Maar in het baarmoederslijmvlies hebben die cellen, zien ze er iets anders uit en hebben ze ook een andere functie. Die cellen die zitten daar om ervoor te zorgen dat het baarmoederslijmvlies zich voorbereidt op een mogelijke zwangerschap. Dus die zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld bloedvatvorming plaatsvindt en uiteindelijk ook een placenta wordt gevormd. Dus het lijkt alsof die patiënten met herhaalde miskramen of vrouwen met herhaalde miskramen, want die zijn eigenlijk geen patiënten, want ze zijn niet ziek. Ze hebben alleen problemen om een zwangerschap succesvol uit te dragen. Die vrouwen die hebben dus inderdaad ofwel minder NK-cellen in hun menstruatiebloed, of er zijn mogelijk problemen meer met de stolling, of misschien is er toch een infectie. Dus we zagen eigenlijk een beetje een gemixt beeld bij de meeste vrouwen. Ja.
1: En je zou dan ook kunnen helpen. Je kan die problemen verhelpen dan, eenmaal je weet wat het is.
4: Ja, precies. Ja. Als je weet wat er exact aan de hand is, zou je een meer getargete therapie kunnen toepassen. Dus echt gericht op bijvoorbeeld die NK-cellen. Of als het een infectie is, zou je dat kunnen behandelen.
1: Ja. En dat menstruatiebloed, dat is makkelijk op te vangen natuurlijk.
4: Ja, dat is hartstikke makkelijk op te vangen. We vragen de vrouwen om een cup te gebruiken. Een zogenaamde menstruatiecup. Ja, die breng je in alsof het een tampon is. Je kunt je dubbel vouwen en dan breng je hem in. Wij vragen dan de vrouwen 12 uur lang die cup in te houden. En na 12 uur het menstruatiebloed over te gieten in een buisje. En we vragen dat dan 3 keer achter elkaar. Dus we vangen in totaal 36 uur op. En dan gaan we vervolgens de materialen onderzoeken in het laboratorium. We vragen ze om het materiaal op te sturen per post. Ja. Of naar het laboratorium te brengen.
1: Zo simpel kan het zijn. Waarom weten we dat nu pas? Is het zoals Gilles zei, de wetenschap die daar lange tijd eigenlijk van wegkeek, van menstruatiebloed?
4: Ja, het is eigenlijk wel een soort van taboe, hè? Vrouwen praten niet graag over de menstruatie. Het lijkt wel alsof het een beetje verandert. Maar het is nog steeds wel een onderwerp wat niet echt op de agenda staat.
1: Alsof het iets gênants is.
4: Ja, maar ja, zo werd het vroeger ook gezien, hè? Onrein eigenlijk. En als je menstrueerde, dan werd je een soort van... Als je naar de oude tijd kijkt, zeg maar... een soort van weggezet in een hoekje.
1: Maar de volksmond daar allerlei ideeën over heeft... dat zou ik nog kunnen begrijpen. Maar hooggeleerde mensen... dat die ook eigenlijk een beetje wegkijken van dat menstruatiebloed... dat verbaast me dan weer.
4: Ja, het is wel zo dat... het onderzoek natuurlijk, als je kijkt naar menstruatiebloed... dan is dat aan het einde van de cyclus. Dus je kijkt eigenlijk naar afgestoten materiaal. Dus er werd eigenlijk altijd gedacht, het is dood materiaal... je kunt er niks mee, die cellen leven niet meer, het is afgestoten. En het is ook niet het moment van implantatie waar je naar kijkt. Dus als je een biopt kan je natuurlijk nemen op elk moment in de cyclus. Dus bijvoorbeeld op het moment van implantatie kun je... of wanneer dat zou moeten plaatsvinden, zou je een biopt kunnen nemen. Dat zegt iets over of het endometrium op dat moment rijp is voor implantatie. Of dat er iets is wat niet helemaal correct is.
1: Wat bedoel je met implantatie?
4: Nou, dat een bevruchte eicel zich implanteert innestelt in het baarmoederslijmvlies. Ja.
1: En de wetenschap dacht altijd, dat is het moment waarop we moeten informatie winnen. Maar dat kan eigenlijk ook op het einde van de cyclus.
4: Ja.
1: Menstruatiebloed zit boordevol informatie over van alles en nog wat. En zeker ook over de gezondheid. Renate van der Molen, mag ik je heel veel succes wensen.
4: Ja, dank u wel.
1: Nog een fijne dag.
4: Dank u wel.

0: Je zou toch echt zweren, dit is Dolly Parton.
1: Ja, ik dacht dat eerst ook toen ik het hoorde.
0: Het is Stella Parton.
2: Ah.
0: Familie, zus van.
1: Zus, ja.
0: Ja, zus van, maar de stem is identiek. Het lichaam niet.
1: Ik denk dat er ook geen twee Dolly Partons kunnen bestaan.
0: Inderdaad, maar ze heeft onafhankelijk van haar zus carrière gemaakt.
1: Wauw, die genen moeten bewaard worden.
0: Die genen moeten inderdaad bewaard worden. In de jaren 70 was dat Stella Parton en Power in the Blood.
3: Nieuwe feiten.
0: Een Indiër die gaat viraal met een video waarin hij tegen betaling de naam van een cryptomunt op zijn voorhoofd laat tatoeëren. En dan is de vraag natuurlijk tegenwoordig, is het echt of is het AI?
4: De nieuwe feitenchecker.
0: Als er iemand is die het antwoord op die vraag weet, dan is het onze nieuwe feitenchecker Rien Emmerie. Goedemiddag, Rien.
5: Hoi, goedemiddag.
0: Jij hebt de video bekeken. Wat is er op te zien op die video?
5: Wel, je ziet inderdaad een man. Arivu is zijn naam. En hij had ook een account op X en zo zelf. Op sociale media. En je ziet hem zitten in een tattoo shop in India. En er wordt op zijn voorhoofd, in relatief grote letters, echt zo halverwege, het woord bounty work.
0: Bounty work. En bounty work, dat zou dan een cryptomunt moeten zijn.
5: Het is een cryptomunt. Alleen was eigenlijk niet bounty work dat erop stond, maar bounty work. Dus de N was vergeten. Dus er zat een spelfout in de naam.
0: Erg. Dat is een tattoo, dus dat is redelijk definitief.
5: Het kost veel om dat te verwijderen. Maar hij heeft wel een beetje geld gekregen om dat te laten doen.
0: Maar wacht eens even, zeg je nu dat het echt is?
5: Ja, het is absoluut echt. Het is absoluut echt. Er bestaat sinds kort een bepaald platform, dat heet PumpFunGo. PumpFun bestond al langer. Dat is een soort markt voor cryptomunten, meestal van die meme coins, zo van die heel obscure dingen. Iedereen kan een virtuele munt oprichten als men dat wil, bij gelijk welke actualiteitsissue of bij gelijk welke meme die bestaat op internet, kan je een munt daarvan maken. En als er dan mensen zo dwaas zijn om erin te investeren, kan je heel veel geld verdienen. Meestal blijven die maar een fractie van een cent waard, maar sommige worden soms miljoenen ingestopt. En bounty work is ook zo'n memecoin. En op PumpFunGo, het platform waar die memecoins verhandeld worden, kan je vanaf sinds enkele weken, gelijk wie over heel de wereld, betalen om reclame te maken voor jouw cryptomunt. En dat heeft men gedaan met die Arivu. Men heeft gezegd van, kijk, ik geef $2,500 aan iemand die de naam van mijn cryptomunt op zijn voorhoofd laat tatoeëren. En die man in India heeft dat gedaan.
0: Waardoor de hele wereld de naam van die munt kent.
5: Wel, eigenlijk dus de verkeerd gespelde naam van die munt.
0: De verkeerd gespelde naam, weliswaar.
5: Er was dan een relletje overigens, omdat de opdrachtgever hem niet wou uitbetalen omdat de naam niet klopte.
0: Hij heeft zijn geld niet gekregen.
5: Ja, toch wel, uiteindelijk wel. Men heeft een nieuwe munt opgericht die dan Bounty Work heette, zonder N. En daar heeft men dan Arivu een stukje geld van gegeven.
0: En hoeveel heeft hij nu gekregen eigenlijk? Weten we dat?
5: Wel, normaal gezien, men is verplicht geweest om die $2,500 te krijgen en heeft wel enkele duizenden dollars er bovenop verdiend met het maken van die nieuwe munt. En ook zijn gezicht voor gebruikt en zo verder. Dus hij heeft er wel iets aan verdiend, maar dat klinkt allemaal grappig, maar eigenlijk is dat natuurlijk een heel tragische zaak.
0: Schrijnend gewoon.
5: Ja, het is gewoon heel erg. En als je, ik weet niet, heb je ooit Black Mirror gezien, lieven?
0: Jazeker. Maar niet helemaal, niet alles.
5: Er is daar één aflevering van waar exact hetzelfde gebeurt. Iemand die in geldproblemen zit en allerlei vernederende stunts uitvoert, op het internet zich laat filmen en dan geld daarmee verdient. Maar dit gebeurt nu echt. En dat bedrijf, PumpFun, die dus dat platform PumpFunGo heeft gelanceerd, maakt ook reclame daarvoor met een zeer verontrustend filmpje toch, waarbij de opdrachten en de bounties die ze vooraf spiegelen in dat filmpje, echt soms illegaal zijn. Het gaat dan om het gaan wildplakken van politieke affiches in het straatbeeld. Het gaat om graffiti spuiten op de piramides van Gizeh. Je verkleden als cartoonfiguren en aan elkaar met baseballbats beginnen bewerken. Dus er wordt wel op een vreemde manier reclame voor gemaakt. Al zeggen de kleine lettertjes eigenlijk dat er geen illegale opdrachten mogen op het platform gezet worden. Maar het opent wel een deur voor wat men noemt zo wegwerpagenten.
0: Wegwerpagenten?
5: Ja, dus de rapporten van de staatsveiligheid de laatste jaren in elk West-Europese land waarschuwen de hele tijd voor van die wegwerpagenten. Zijn er gewoon mensen die ingehuurd worden via het internet, meestal vroeger via Telegram of Darknet of gelijkwaar, maar nu dus eventueel via zo'n platform als Pump & Go, om opdrachten uit te voeren in West-Europese landen. Dat kan dan gaan van brandstichting, graffiti aanbrengen. Er zijn zo heel veel zaken geweest de voorbije maanden, waarschijnlijk op aanstoken van een Russische actor. Waarbij dan ja, inderdaad zo anti-Oekraïnse graffiti, doodskisten op de Champs-Élysées gaan zetten, varkenskoppen voor moskeeën gaan leggen. Zo van die dingen, ja, als je iemand daarvoor inhuurt en die betaalt daar een paar honderden euro's voor, gaat dat dus.
0: Ja, en vroeger was dat eigenlijk het werk van ondergrondse netwerken, maar nu gaat dat gewoon over de hele wereld. Met zo'n platform.
5: Die vroeger had je James Bond nodig en andere spionnen met aktetasjes. Nu kan je gewoon iemand inhuren via het internet om hetzelfde te doen. En het gebeurt nu al. En het wordt nu een beetje geofficialiseerd via van die platformen. Als beweert men dus dat van, ja, we gaan dat niet uitbetalen, we gaan de illegale zaken eruit halen. Nu, er bestaan ook nog andere platformen dan Pump & Go, hè. Er zijn er nog. Het is gewoon de toekomst, vrees ik. Waarbij dat de geheime agent of de spion niet meer nodig is en gewoon door een freelancer wordt vervangen.
0: Ja, in de grijze zone toch, hè, van legaal en illegaal.
5: Ja, sowieso, als het gaat over die wegwerpagenten, die doen meestal zwaar illegale dingen.
0: Dan is het zeker illegaal. Maar zo, ja, iemand een beloning uitloven voor iemand die reclame op zijn kop laat tatoeëren, dat vind ik toch echt... Ja, schrijnend.
5: Het gebeurt al. En het is een platform dat in Amerika zit. Dus we moeten niet echt verwachten dat daar iets gaat tegen ondernomen worden. Nee.
0: Zo zit het in elkaar tegenwoordig. Dankjewel, Rien en Marie. Nog een fijne dag.
5: Ciao.
0: En heb een fijne zomer natuurlijk. Vooral ook.
5: Ja, jij ook, lieve.

0: Ja, wat was er zo goed aan de goede oude tijd? Ja, heb je 5 minuten om dat uit te leggen.
1: Tuberculose.
0: Nico Dijkshoorn was er niet, bijvoorbeeld.
2: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, omdat het buiten moordend heet is, heb ik besloten om u eens te vertellen wat mijn vader allemaal deed om gelijkmatig bruin te worden. Het was een obsessie. Mijn vader was eigenlijk een leven lang bezig met het vinden van de juiste manier om te zonnen. In de winter, herfst en lente, dan hoorde je hem niet. Maar 2 dagen voordat het officieel zomer werd, dan scharrelde mijn vader opeens onrustig door het huis. Wij, mijn broers en mijn moeder, wisten wat dit betekende. Hij zou ons vertellen wat hij dit jaar als de ideale bruiningsmethode zag. En zo zaten wij ergens in de vorige eeuw om hem heen. En wij luisterden naar zijn nieuwste methode. Hij zei, je koopt een zo goedkoop mogelijke olijfolie. Van die 5 liter blikken uit Polen. 1 stuk of 8. Die gooi je in je badkuip. Dan doe je een badmuts op. En daarna 1/2 uur in die olie gaan liggen. Niet afdrogen. Laat het in je lichaam trekken en daarna lekker de zon in en gewoon in 1 keer over je hele lichaam goed verbranden. Dan heb je een basis. Wij keken achter het raam hoe hij langzaam maar zeker in een geroosterde sardine veranderde. Hij heeft die zomer daarna voornamelijk in een verduisterde kamer doorgebracht. 1 zomer later was hij in de weer met allemaal rollen aluminiumfolie. Die moest je om je hele lijf heen wikkelen en dan het lichaam langzaam als een kip in een oven laten wennen aan de nieuwe situatie. En luisteraars, zo ging dat maar door, ieder jaar weer. Ik herinner mij iets met citroenen en pijnboompitten, iets met een autoband, een cape van palmbladeren en het laatste experiment dat ik meemaakte, vlak voordat ik het ouderlijk huis verliet, dat was iets met een hele kleine sproeiinstallatie die hij van een voetbalvereniging had overgenomen. En die spoot onafgebroken iets met factor 53 over zijn lichaam. Luisteraars, ik was vandaag in een drogisterij en ik keek naar alle minuscule flesjes zonnebrand, allemaal ruikend naar vruchten die ik helemaal niet ken. Ik weet zeker dat mijn vader er zijn neus voor zou hebben opgehaald.
0: Ja, soms verlang ik naar zo'n vader.
1: Iemand die zich smeert met olijfolie.
0: Soms ook niet. Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal. Waarvoor zeer veel dank.
2: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Straks om 12 uur is er een nieuwe aflevering.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Goedemorgen, het is 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust, dat meldt het KMI. Het wordt broeierig warm straks met temperaturen tot 37 graden en de alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra die hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
3: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
2: Het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie goedgekeurd die president Trump verplicht om de oorlog in Iran te stoppen of om uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden om door te gaan met de gevechten. Het is een tegenslag voor Trump, al is die toch vooral symbolisch, want de president kan de verklaring gewoon naast zich neerleggen. Maar het toont wel aan dat de tegenstand tegen de oorlog met Iran groeit, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde in wat de laatste wedstrijd van de tweede speeldag was. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat Portugal gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg Ronaldo veel kritiek, maar hij heeft dus geantwoord op het veld. En achteraf kreeg hij veel lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
4: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
2: Door terug te vechten en hard te werken heeft Ronaldo zo'n lange carrière, aldus Martinez. Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In diezelfde groep klopte Kroatië Panama met 1-0. Panama is zo al uitgeschakeld. Engeland en Ghana hebben elk 4 punten, Kroatië heeft er 3. En tot slot nog nieuws uit het eigen VRT-huis, want Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven de Leijer neemt de fakkel van hem over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn televisiecarrière als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon. Een maxima tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er ook kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmteonweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen dan, maar het weer blijft wel onstabiel met buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
5: Welkom op het koelste moment van de dag, al wordt dat allemaal een beetje relatief. Maar de temperaturen die breken dus records en de stroomprijzen nu ook. Daarover hebben we het vanmorgen. Onder meer, een hele goede morgen.

0: The Man Who Sold the World van David Bowie. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent er nog, niet gesmolten?
1: Nee, net niet.
0: En kranten zijn ook nog niet uitgelopen. Die voorpagina's, wat zien we vandaag?
1: Het laatste nieuws, stroomprijs breekt alle records en dat heeft natuurlijk met die hitte te maken. De morgen, Belgische marine pakt uit met hoogtechnologische mijnenjager. De tijd kopt dan weer. Vlaanderen neemt omstreden subsidies voor regionale luchthavens in het vizier. Het belang van Limburg pakjesdienst UPS schrapt 525 jobs in België. De Standaard volgens het ethische comité gaat Van den Broeke te snel met afschaffing donoranonimiteit, waarmee ze voor de langste krantenkop van de week gaan. Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen houden het dan weer kort maar krachtig en het wordt nog warmer. Dat is hun titel. En het is woensdag dus een nieuwe knak. Het is te dom voor woorden wat de vijanden van Amerika kunnen leren van het debacle in Iran.
0: Heel gevarieerd dus die voorpagina's. Maar het is ook het einde van een tijdperk. Dat is voor zometeen.

0: Gabriel Rios en Las Calaveras. Het einde van een tijdperk had ik aangekondigd.
1: Absoluut,
0: Jeroen. Ik ga het een beetje nuanceren. Het is in televisieland, maar Ben Krabbé gaat stoppen met blokken.
1: We gaan het nog eens zeggen. Ben Krabbé gaat stoppen met blokken. Nog één seizoen van de populaire quiz en daarna zit het erop. Ik ga er wat cijfers bij halen, Leen. 33 seizoenen, 7000 afleveringen, 8900 kandidaten, 240.000 quizvragen en natuurlijk het belangrijke, 395.000 gevallen blokjes. Dus je kan toch wel echt spreken van het einde van een tijdperk. En er even bij vertellen, Ben heeft geen enkele aflevering gemist in die periode. Nou. Moet je toch ook maar doen. Maar het is op 5 september 1994, toen werd de eerste aflevering van blokken uitgezonden. Om 6:30 ook toen al. En het klonk toen zo op toen nog TV1.
2: Goedenavond en welkom in uw gloednieuw spelprogramma Blokken. Jawel, vanaf vandaag, elke maandag tot en met vrijdag om 6:30, uw vertrouwde tijdstip op TV1, is dit het nieuwe spelprogramma Blokken. En wat is Blokken? Blokken is een soort van weetquiz gecombineerd met een heel plezierig computerspel.
1: Een computerspel, toen dat echt nog iets bijzonder was. Heel plezierig, zegt hij. Maar eigenlijk kan hij dat niet weten, Leen.
0: Hoezo?
1: Want in al die jaren heeft hij zelf nooit Tetris gespeeld. Maar. Nee, dat heeft hij hier ooit verteld een tijdje terug bij Radio 1 in de wereld van Sophie.
3: Ik heb dat nog nooit gespeeld en ik heb ook de ambitie om dat zo te houden. Want ik ben totaal geen computerspelletjesmaniak. Ik speel dat nooit of nooit of nooit. Ik ben er zelfs nog nooit gaan zitten. Ik heb nog nooit, omdat het interesseert mij niet, om dat te kunnen. Hè. Het interesseert mij wel om dat te zien, hoe die mensen dat doen. Ik ga het programma hier niet afvallen, ik zou wel gek zijn. Maar ik zou ook trouwens niet goed zijn daarin.
0: Misschien kan hij het proberen als hij gestopt is, want dat is niet voor meteen als ik het goed heb.
1: Nee, er komt dus nog een seizoen en daarna komt er een nieuwe presentator, Sven de Leijer. Die ken je misschien van programma's als Vrede op Aarde en Hotel Romantiek. En hij begon zijn tv-carrière trouwens als publieksopwarmer bij Blokken. En hij werd toen trouwens ook meteen op de proef gesteld door diezelfde Ben Krabbé.
4: Ik was stront nerveus. Ik wist niet wie dat wat deed. Ja, Ben Krabbé, die kende ik van tv. Dat was echt wel een test. Dus ik was aan het opwarmen. Rob had mij gezegd, dat is zo 10 minuutjes, een kwartierke. Ik doe mijn ding. Ik ben klaar. We kunnen beginnen. Ja, nee. Zolang dat een presentator er is, doe jij voort.
5: Oh, nee.
4: En Ben Krabbé die zat in zijn loge met zijn intercom, zijn geluidsversterking aan, te luisteren hoe dat de nieuwe zijn plan ging trekken. 3 kwartier.
1: Kijk.
0: Ik denk dat hij zijn plan wel kan trekken, die Sven de Leijer.
1: Intussen wel, hè. Maar dus nog één seizoen. Pas in september 2027 neemt hij de fakkel over van Ben Krabbé.

0: Back and Ride Lonesome. Weinig verkeer vanmorgen. Wel opletten op de N16 naar Willebroek. Een kwartier file rijden daar aan de werken in Tempse.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Het was zondagnacht, die eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran. En sindsdien komt er dus meer beweging in de straat van Hormuz. Begin deze week zijn er op één dag tijd zeker 36 schepen doorgevaren. En dat zegt misschien niet zoveel, dus gaan we te raden bij Loïc van Staaij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. U heeft daar ongetwijfeld beter zicht op. Bijvoorbeeld of dat het hoofd...

0: te raden bij Loïc van Staaij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. U heeft daar ongetwijfeld beter zicht op. Bijvoorbeeld of dat het hoogste aantal is sinds het begin van de oorlog. Of heeft dat al hoger te raden bij Loïc van Staaij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. U heeft daar ongetwijfeld beter zicht op. Bijvoorbeeld of dat het hoogste aantal is sinds het begin van de oorlog. Of heeft dat al hoger te raden bij Loïc van Staaij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. U heeft daar ongetwijfeld beter zicht op. Bijvoorbeeld of dat het hoogste aantal is sinds het begin van de oorlog. Of heeft dat al hoger...

0: te raden bij Loïc van Staaij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. U heeft daar ongetwijfeld beter zicht op. Bijvoorbeeld of dat het hoogste aantal is sinds het begin van de oorlog, of heeft dat al hoger gelegen?
1: Het aantal doorvaarten fluctueert de laatste tijd nog wel redelijk veel. We hebben op donderdag waren er zelfs 60.
2: Dat gaat niet, maar het gaat wel deugd doen.

0: j'ai crié. Het is ook het nieuws dat de Blokkenshow, dat die overgenomen wordt door Sven De Leijer. Ben Krabbe stopt na 30 jaar. Christine Boekaert laat nog weten, misschien kan Ben na 30 jaar eens een nieuwe vest kopen. Is al nu toch wel versleten? Goedemorgen. Bon, we zullen wel zien, hè.
1: Ja.
0: Dit is Teddy Swims, The Door. Goedemorgen.

0: Ja, ja, Monique, die gaat Ben Krabbe ook wel missen. Kijk elke avond, maar heeft ook recht op pensioen, dat is waar. Hij is nog niet met pensioen, hè. Het is nog een jaar, Monique. Teddy Swims the Door, het is 6:55. Straks al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Ben Krabbe stopt dus als presentator van Blokken op VRT1. Hij zal nog 1 seizoen presenteren. En eind juni 2027 neemt hij afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven De Leijer wordt de nieuwe presentator.
2: Ik kan hem niet tegen!
1: En op het WK-voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. En Portugal heeft zijn tweede groepswedstrijd gewonnen van Oezbekistan met 5-0. Engeland-Ghana werd 0-0. Kroatië won met 0-1 van Panama.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Els Brandt. Het festival Live is Live op Linkeroever in Antwerpen geraakt niet uitverkocht. Nochtans staan er wereldsterren als Robbie Williams, Nick Cave en Iron Maiden op de affiche. Er zijn nog veel tickets te koop en ook op de tweedehandsmarkt kan je heel wat goedkopere kaartjes kopen. Een van de redenen is dat er een overaanbod aan festivals is in ons land. Daardoor kopen muziekliefhebbers steeds later tickets, zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte.
5: Blijkbaar zijn we met z'n allen na corona trager in reserveren of nemen we veel meer last minute beslissingen. Heeft ook te maken met een ander gedrag van reserveren bij een jonger publiek waar je dan met dit soort festivals toch op mikt. Jongere mensen beslissen later over de besteding van hun vrije tijd. Behalve als het dan echt over die hele grote festivals gaat, de Pukkelpop, de Werchters, want daar zie je dan wel dat dat redelijk snel uitverkoopt.
4: Live is Live vindt dit weekend plaats aan Park Middenvijver van zaterdag tot en met maandag. Afval intercommunale Ivarem rond Mechelen en Lier vraagt om tijdens de hittegolf niet meer naar de recyclageparken te komen na 2:00 middags, omdat het dan te warm is. Ook de afvalophalers starten al om 6:00, zodat ze het zwaarste werk in de koelere uren kunnen doen. En ook de stadsarbeiders in Herentals mogen de komende 3 dagen al om 6:00 ochtends beginnen in plaats van om 7:00. De stad neemt die maatregel omdat het deze week dus bijzonder heet wordt. En zo kunnen de arbeiders het warmste deel van de dag vermijden. Burgemeester Jan Bertels.
6: We zoeken een goed evenwicht tussen de werkbaarheid voor de arbeiders die in deze hitte moeten werken en de volksgezondheid. We gaan ervan uit dat het met reden en verstand wordt toegepast. En het is niet de bedoeling dat men morgens om 6:00 gaat beginnen boren vlakbij een woon- en zorgcentrum of vlakbij een grote woonwijk. Het is wel de bedoeling dat onze mensen in comfortabele situaties kunnen werken.
4: En in Antwerpen kun je deze week ook morgen en overmorgen een frisse duik nemen in het Bonaparte-dok aan het Mas. Normaal kan je daar alleen in het weekend terecht, maar door de hittegolf opent de stad het zwemdok enkele dagen extra, net als afgelopen maandag. Nu donderdag en vrijdag is de dok open van 2:00 tot 7:30. Schepen van sport, Stijn de Rooster.
7: Het zijn specifiek uren waarin we toch goed gekeken hebben naar maandag, wanneer dat de meeste zwemmers zijn gekomen. We merken dat heel veel mensen beslissen om na het werk nog een frisse duik te komen nemen. Dus daarom dat we ook die mensen die een afterwork zwemmetje willen doen aan het mes, om die toch de kans te geven om te komen. Dus telkens van 2 tot 7:30.
4: Ook volgende maandag is er opnieuw een extra zwemdag. Het wordt dus snik heet vandaag met veel zon en maxima van 37 graden in de steden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Kom maar binnen.
8: Ja, de N16 naar Willebroek, daar 20 minuten file rijden intussen aan de werken in Temse. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertraging. Dat is voorlopig alles, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, zeg.
9: Goedemorgen.
0: Ja, wat een nieuws, jongen. Wat een bom.
4: Maar ja, echt wel, hè. Ben Krabbe, die stopt bij Blokken.
0: Dat is nog een jaar. Gaat nog een jaar doorgaan. En Sven De Leijer, die neemt de zaak over dan na een jaar. Komt een heer pertinente vraag binnen van Eddy Verkoelen uit Antwerpen. Eddy, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, wat is je vraag?
10: Ja, dit is toch een prachtig duo te samen, hè? Dus waarom zouden ze elkaar niet vergezellen in Blokken? Meneer Peumans is nog altijd vitaal, hè?
0: Wie zou je zeggen?
10: Meneer Jan Peumans is toch nog altijd een vitale man.
0: Zou je Jan Peumans dan in Blokken steken? Wat een goed idee, zeg. Ja. Als jurylid.
10: Ja, ik zou dat best... zou dat best leuk vinden, ja.
0: Ja, we nemen het mee. Zeg maar, je bent vandaag jarig, Eddie Verkoelen, hoor ik hier net.
10: Ja.
0: Ja, ik moet het toch even vragen. Hoe ga jij jezelf verkoelen?
10: Vandaag gaan we dat proberen door een airco te plaatsen bij onze vriendin.
0: Kijk, echt, wat is, er is nieuws over die airco's. Hoor je straks. Dankjewel, Eddie.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een tom gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.

0: Ja, ja, het nieuws van de dag natuurlijk. Ben Krabbe stopt over een jaar met blokken. Sven de Leijer neemt over op ERT1, maar er is nog nieuws hoor. Maar ja, het is warm.
1: Ja.
0: En het blijft alleen maar warm. Er is zoveel over te vertellen.
1: Ja.
0: Neem ons mee.
1: Het blijft het nieuws helemaal beheersen. Het weerbericht en het feit dat het vandaag boven de 35 graden wordt. Of rond de 35 graden. Maar... En dat blijft zo zeker nog tot en met het weekend. Er is ook code oranje in het land. Iedereen is daarmee bezig. Er zijn hitteplannen overal. De verkoopcijfers van airco's die gaan de hoogte in. Tweedehands modellen, nieuwe modellen. Ja, er is schaarste op de markt. Ventilatoren, je vindt ze niet meer. En op scholen zijn ze er ook heel hard mee bezig. Leerlingen zien ook af van de hitte. Sommigen hebben nog examens. En dan is het moeilijk om je te concentreren natuurlijk. Dus scholen zijn creatief. Bijvoorbeeld in Tervuren in Vlaams-Brabant heb je de Mariaschool. En daar mogen de leerlingen examens doen in de Sint-Jan Evangelistkerk.
0: Daar is het
1: kerk
0: nog koud.
1: Is, ja,
0: ja,
1: toch wel frisser dan dat het buiten is. Dan de Keimolen in Kruisem. Dat is een basisschool in Oost-Vlaanderen. Die lieten een bouwcontainer omvormen tot een zwembad. Die staat nu in het midden van de speelplaats.
0: Zo.
1: En daar kun je gaan zwemmen. Heel creatief, heel fijn idee. Maar dus ja, de tips die ook gegeven worden... ook ja, door het crisisberaad van de regering, om het zo te zeggen... en je moet genoeg verkoeling zoeken, opletten. Geen zware bewegingen doen, geen inspanningen. Je kan bijvoorbeeld ook een ijsje gaan eten natuurlijk.
0: Top.
1: Of heel veel douchen onder het water gaan staan. Maar dus een ijsje. Dat kan bij IJsjesbar Surprise in de Westhoek in West-Vlaanderen. Die hebben zelfs een eigen hitteplan.
0: IJsjesbar Surprise.
1: Surprise.
0: Klinkt zo goed, zeg.
1: Ja.
0: Goedemorgen, we gaan even live over naar IJsjesbar. Christophe Toré van IJsjesbar Surprise. Goedemorgen, Christophe.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Een hitteplan voor een IJsjesbar. Ja, leg eens uit. Hoe gaan jullie dat concreet aanpakken?
2: Wel, we hebben beslist om ons ijssalon of onze verschillende vestigingen pas open te doen vanaf 18 uur en niet in de namiddag.
0: Oké.
2: Omdat we merken, ja, de mensen komen niet op de baan, dat het zo warm is. Afgelopen weekend zijn de verkoopcijfers al gezakt. Toen was het 30 graden, we gaan boven de 35. Dus we hebben beslist om gewoon de openingsuren wat te verschuiven.
0: Wow.
2: En in plaats van 14 uur open te gaan, pas om 18 uur open te gaan en tot laat in de avond open te blijven.
0: Dus er is een bepaalde temperatuur waarop mensen stoppen met ijs te eten omdat het te warm is. Goed is
2: jawel,
0: dit, man.
2: Toch dat de koop slabakt bij te warm weer. We zitten ook met een van onze vestigingen op de Rodeberg, een wandelgebied. En ja, de wandelaars, we zitten naast de manege, de ruiters, die laten het ook afweten dat het warm wordt. Vandaar dat het best om 's avonds open.
0: Maar jullie verkopen ook warme dranken en pannenkoeken. Is dat nog een ding? Wordt dat nog verkocht dan?
2: Wel, in ons hitteplan staat dat wij met temperaturen boven de 35 graden eigenlijk geen warme specialiteiten maken. Wij gaan de keuken niet onnodig opwarmen met onze wafelijzers of pannenkoekplaten.
0: Ja.
2: Wij maken het ook een beetje ludiek aan. Wij serveren geen warme chocolademelk, want jawel, er zijn altijd klanten die vragen naar warme chocolademelk.
0: Ja. Ik heb er zo eentje thuis wonen. Mijn zoon heeft van het weekend zo warme chocolademelk met slagroom en marshmallows. Hij vond het heerlijk. Ja, ze zijn zot, zeg ik u. Zeg, wat zijn de populaire smaken dan vanaf 6 uur?
2: De populaire smaken vandaag zijn limoncello, Aperol Spritz sorbet.
0: Dessert
1: en aperitief in één.
0: Ja, wat ik me nog afvraag, Christophe Toré van IJsjesbar Surprise. Die koeling, moet die dan nog lager gezet worden?
2: Nee, de ijsvitrine staat gewoon op scheptemperatuur, dat is min 14 graden.
0: Toch.
2: Maar
0: okay.
2: Ja, de groepen die buiten staan, die de koeling aansturen, die zien natuurlijk veel meer af bij temperaturen boven 30 graden. Die moeten nu ook regelmatig uitblazen of nakijken, dat het niet vol zit. Met pluisjes of met andere vuil. Zodat je optimaal kunnen koelen natuurlijk.
0: Wat een waanzinnig ding. Dus ik heb ontdekt dat er een bepaalde temperatuur, dat mensen geen ijs meer eten, dat je het moet laten afkoelen. Vanaf 6 uur dus. IJsjesbar Surprise daar in West-Vlaanderen. Geniet van de dag. Veel succes, hè.
2: Ja. Dankjewel.
0: Kandidaatje zomerhit. Sam Goris.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: ook wel reacties binnen op dat nieuws van Ben Krabbe, die stopt over jaar met blokken, ja. Vervangen wordt door Sven de Leijer. Ja. Lieve Hoekman, ja, de camera's hoeven niet aangepast worden voor de grootte van Sven de Leijer. Zou die ook
1: zijn? Ik denk dat Ben Krabbe toch een beetje kleiner is. Toch?
0: Dat weet ik niet.
1: Sorry, Ben.
0: Ja, we kunnen Sven nog Ben bellen, dus ja. we gaan het niet weten. Ja. Als iemand dat antwoord weet. Zeg, maar het wordt nog leuker hoor vandaag.
2: 4.
3: De vakantie.
0: Natuurlijk wel, met al die warmte wil je misschien toch gewoon ergens naar een plek waar het nog warmer is dan hier. Luister deze week goed, want je kan op reis naar een bestemming vanop Brussels Airport. Met een vakantiebudget van €500. Als je dat wint, kan je dat budget ook nog eens verviervoudigen. Nu vrijdag, live op Brussels Airport. Moet je wel vrij zijn natuurlijk. Maar hoe win je dat reisbudget? Zoek de vliegbestemming van de dag. Elke ochtend krijg je 4 tips die je hoort in onze ochtendshow. En dit is de eerste tip. Luister even goed wat dit zou kunnen zijn.
4: Welk 7-letterwoord betekent vuurspuwende berg?
0: Ja, dat dat met Ben Krabbe te maken heeft, dat weet ik niet. Dat is echt puur toeval.
1: Ja.
0: Die ging heel snel, hè. Zal ik nog even laten horen? Dus dit is de tip, de eerste tip voor de vliegbestemming.
4: Welk 7-letterwoord betekent vuurspuwende berg?
0: Ziezo. En de kandidaat had het juist of niet juist, dat weet je niet. Spaar de tips. Rond 8:30 deel je de juiste locatie in de app van Radio 2. En dit is Harry Styles.

0: No, no, Enola Gay van Orchestra Manoeuvres in the Dark. Het is waanzin waar mensen zich mee bezighouden. Het is Anne Huilenbroek uit Antwerpen. Heeft hij even opgezocht voor ons. In verband met de Blokkenschuil.
1: Ja.
0: Over een jaar stopt Ben Grabé. Ja. En Sven De Leijer neemt over. En iemand had er nog over van, ja, waarschijnlijk had hij gewoon dat opstapje van Ben Grabé kunnen gebruiken. Moeten de camera's niet worden aangepast. Anne Huilenbroek heeft het opgezocht. Volgens het internet is Ben Grabé 1,72 meter en Sven De Leijer 1,76 meter.
2: Oh my god.
0: Ja, zo klein is dat nu toch ook niet?
1: Nee, niet, hè. 1,72 meter valt best mee, toch?
0: Maar natuurlijk, maar iedereen doet daar altijd over. Maar het is geen kabouter, hè, man.
1: Nee, hij houdt het ook zelf een beetje in stand, natuurlijk.
0: Ja, ja. Die woont niet in een paddenstoel of zo ergens. Nee, jongens. Punto, punto. Punto, punto. Ja, het spel dat bijna even lang loopt als blokken is Punto Punto. Hij kan het meespelen. Het is heel eenvoudig.
2: Geloof zo ook.
0: Dan deel je de woorden Punto Punto in de app van Radio 2. Zet er je telefoon weer bij en speel mee over een dik half uur. Dan weet je die exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen ook. Punto Punto. En je telefoonnummer, al wat je nodig hebt. Nu in de app van Radio 2. I woke up with a fear this morning. Straks winnen.

0: Zeg, we zijn één bevolkingsgroep aan het vergeten met al die hitte.
1: Oei.
0: Ja, hoor je straks allemaal.
2: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
3: Wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
4: Ja, of nu voor je studenten thuis? En hoe kan je als leraar het verschil maken?
3: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
2: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
7: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
6: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
7: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
8: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
6: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
9: Wij allemaal.
6: Een ziekenfonds nodig?
9: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, welke bevolkingsgroepen zijn we aan het vergeten met al die maatregelen tegen de warmte en de hitte? Je komt het zo meteen te weten zien na 7 uur.

0: Maakt Engeland niet verder dan gelijkspel tegen Ghana. Congo verliest van Colombia. Vanaf vandaag geldt dus in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust, dat meldt het KMI. Het wordt zeer warm, met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ook ingegaan. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hitteplannen, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
1: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
0: De hitte is onder meer ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. Daar kan er amper verkoeld worden en in combinatie met overbevolkte cellen is dat niet evident, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
2: Als een cel begint te stinken omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit, terwijl dat er eigenlijk plaats is voor 1, en er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen, en dat moet ik het u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel. En je hebt personeelsleden die niet bij machten zijn om daar in deze omstandigheden een oplossing voor te vinden.
0: In ons land zitten op dit moment meer dan 13.600 mensen in de gevangenis, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor zo'n 11.000. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 jobs schrappen. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers het werk verliezen. Volgens de vakbond ACV wil de directie van UPS vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar niet zo erg volgens het ACV om nu zoveel mensen te ontslaan. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen.
3: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
0: En deze bekende intro zal in de toekomst een beetje anders klinken, want Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen presenteren. Eind juni 2027 neemt hij afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven de Leijer wordt dan de nieuwe presentator. En hij is al zijn hele leven een grote fan van Blokken op VRT1. En hij begon zijn tv-carrière als publieksopwarmer bij het programma. Op het WK voetbal dan heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal vocht op 2 punten van Colombia nadat Portugal gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg hij veel kritiek, maar hij antwoordde dus op het veld en kreeg achteraf lof van zijn bondscoach Roberto Martinez. Door terug te vechten en hard te werken heeft Ronaldo zo'n lange carrière, zegt hij.
4: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
0: Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In diezelfde groep klopte Kroatië Panama met 1-0 en Panama is zo al uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in de VS. Hij was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij weer aan bij de Belgische selectie in de voorbereiding op de 3e groepsmatch. En die is dus zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
5: Het festival Live is Live in Antwerpen geraakt maar niet uitverkocht, ondanks wereldsterren als Robbie Williams en Iron Maiden op de affiche. Ook op de tweedehandsmarkt zijn er veel goedkopere tickets beschikbaar. En in de regio rond Mechelen en Lier vraagt Ivarem niet meer na 2 uur 's middags naar de recyclageparken te gaan, omdat het dan te warm is. Het wordt dus snikheet met veel zon en temperaturen tot 37 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
6: Als je nu moet aanschrijven in de hitte, vertel eens, Hajo.
7: Dus even kijken, op D40 naar de kust wordt er gewerkt. Even voorbij Wetteren, dus een rijstrook dicht. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Voor de rest naar Antwerpen, weinig aan de hand. Wel kwartier bumperen van voor Kruibeke op de E17. De N16 naar Willebroek, daar sta je 20 minuten in de file aan de werken in Temse. Naar Brussel.

files van zo'n 10 minuten vanaf Afligem op de E40, ook bij Halle op de E429. En op de E19 vanuit Frankrijk naar Brussel 25 minuten vertragen in Senef. Dat is eventjes voor Nijvel, komt door een ongeval daar. De binnenring rond Brussel een kwartier erbij tellen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

En wie staat er vanmorgen achter onze Goeiemorgen Morgendeur? Zie ik daar stiekem al een paar blonde haren piepen bij iemand die net terug is van reis. Ja, gaat het leuk vinden. Goedemorgen.

0: dag begint.
1: Het is vandaag 24 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het los 35 graden wordt en misschien meer. Weerman Bram, die praat je straks bij. Maar vooral, we zijn een paar bevolkingsgroepen aan het vergeten.
2: Maar ja, Rick stuurt ons, we moeten ook denken aan de daklozen deze dagen bij de hitte. En waar ik ongelooflijk veel respect voor heb, dat zijn de vuilnismensen op dit moment. Maar echt waar, die moeten daar al lopen sleuren. En dan moeten die ook nog al dat vuilnis dat door die hitte nog extra begint te stinken, niet normaal. Ik passeerde langs een reeks vuilniszakken vanmorgen en daar kwam zo echt een geur uit van rotkipfilet. Ah. En daar liep zo wat frietvet uit. En echt waar, goor. Maar die moeten het wel allemaal opruimen voor ons.
1: Chris Tegerink uit Roeselaar, die wou er nog eentje aanvullen. Chris, goedemorgen.
3: Goedemorgen Peter, goedemorgen.
1: Ja, welke bevolkingsgroep zijn we aan het vergeten?
3: De bewoners uit een zorgcentrum en uit patiënten uit ziekenhuizen, dacht ik.
1: Oké, leg uit.
3: Ik hoor de afgelopen dagen zo van scholen die sluiten vroeger, kinderopvangen die gaan ook sluiten omdat het te warm is. Mm-hmm. Helaas in een woonzorgcentrum en in een ziekenhuis kunnen wij niet sluiten, want wij kunnen bewoners niet naar huis sturen.
1: Juist. Ja, kijk, ook een belangrijke. Ja, hoe doen jullie het dan wel, Christophe?
3: Samen met onze collega's en de collega's van de logistiek organiseren we natuurlijk extra waterrondes. Delen we ijsjes uit, maar dat is natuurlijk allemaal met dezelfde handen die ook in de zorg staan.
1: Ja, allemaal niet zien zo werk.
3: Mijn idee was dan eigenlijk van als scholen sluiten, als kinderopvang van kinderen sluiten, laat die mensen dan een keer langskomen in ons zorgcentrum als vrijwilliger om het werk van ons ook lichter te maken en om die extra drankrondes en eetjesbedeling te doen.
1: Het is ook een mogelijkheid. Christophe, dankjewel voor je warme oproep bij deze toch wel. En veel goede moed daarin, man. Fijne ochtend.
3: Dankjewel.
1: Ja, pittige verhalen die binnenkomen. Maar dit verhaal moet je ook nog even meemaken. Want wat is de reisbestemming van vandaag? Als je dat kan raden, kan je op reis naar de bestemming van het Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Zoek vanmorgen de vliegbestemming van de dag. Elke ochtend krijg je 4 tips. Die hoort in onze ochtendshow. Daarnet al een tip en nu hoor je er ook eentje. Want luister eens, deze song is heel belangrijk voor de vliegbestemming die we zoeken. Ja, topsong die we gewoon volledig gaan spelen. En er zit iets in verborgen.

0: Ja, maar je broos is een beetje boos. Komt uit Knokke Heist. Laat weten dat niet alle scholen sluiten. Ja, tuurlijk niet. Leerkracht in regio Brugge, daar wordt niet gesloten. Ja, er zijn een paar scholen die,
1: zeker,
0: die dicht doen. Wat te begrijpen is natuurlijk. Hè. Ja, politie, moeten we daar ook geen rekening mee houden? Die hebben het ook heel warm, absoluut. Heel veel mensen die intussen ook al aan het raden zijn wat de reisbestemming zou kunnen zijn. Ja, deze song heeft daar heel veel, maar heel veel mee te maken. Uiteraard heeft het al te maken met het land dat we aan het zoeken zijn. Neem die tip maar letterlijk. Dat. Straks nog een tip. En waarom pak je je biezen? En wat zijn je biezen? We zitten los in de vakantiesfeer. En het is woensdag. Dan leer je altijd iets bij van onze taaltovenaar professor Chris de Wolf. Die is er rond 7:40 live.
1: Aha.
0: Live bij ons, ja. En ben jij vandaag niet de kandidaat voor Punto Punto? Geen zorg. Je kan gezellig meespelen. Ook al kom je niet op de radio. Dat is leuk. Over een half minuutje.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 € per kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
8: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint er vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Davy de Pauw uit Berlaren. Dat weten we uiteraard zijn. Berlaren, Oost-Vlaanderen. Davy, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, ben je een sporter?
9: Vroeger meer. Nu de laatste tijd minder.
0: Ja, maar dit weer toch ook niet?
9: Nee, ik sport al genoeg op mijn werk eigenlijk. Dus,
0: hoezo? Wat doe je dan?
9: Daarbij houden. Ik werk bij Honda in Gent. En dat is de grootste distributiemagazijn. En ja, inkoming en outgoing van goederen over heel Europa.
0: Ja, maar waarom jij sport daar dan toch niet? Je werkt toch vooral, Davy?
9: Het is intensief werk soms.
0: Ah, vandaar, kijk. Maar vooral, de temperaturen gaan we het even niet over hebben. Jij gaat spelen, Davy. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve. Goedemorgen, morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de B, de C, de D, de F. Welke B is de sport waarbij je de keu tegen de speelbal moet stoten?
9: Biljart.
0: Welke C is een Italiaanse kruidenlikeur met een typische rode kleur?
9: Pas.
0: Welke D is een stad in Oost-Vlaanderen waar Margot van de regio woont?
9: Pas.
0: Welke E stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen, Davy?
9: Ezel.
0: Oh, ja, dat nog net. Even overlopen. Welke B noemen we de sport waarbij je de keu tegen de speelbal moet stoten? Biljart. Welke C is een Italiaanse kruidenlikeur met een typische rode kleur? We zochten Campari. Welke D is een stad in Oost-Vlaanderen waar Margot van de regio woont? Dendermonde. Welke E stoot zich geen 2 keer... Nee, het was... Sorry, het is fout. Welke E stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen? Een ezel, dat was juist. Maar, Davy...
10: Punto, punto.
0: Ach, jammer. Je kunt er gelukkig
9: niks aan te doen.
0: Geen probleem. Moet je vandaag naar Honda?
9: Ja, ik ben al onderweg, Peter.
0: Kijk, geniet ervan. Zet Radio 2 daar luid. En geniet van die prachtige muziek zoals van Jeremy Vrielink.

0: Die man, wat een song heeft hij gemaakt. Jeremy Vrielink, Op weg naar mezelf. Die man, die man. Ja, wat een weer heeft hij meegebracht. Herman Brand, ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi.
0: Ho, ho, ho. Ja, heel veel mensen, bijvoorbeeld, het zijn voorbeelden, hè, Bram. Petra bijvoorbeeld, die app nog. Ja, toch een pluspunt. Mijn reumatoïde artritis is veel milder met deze warme temperaturen. Krijg je dat weer?
1: Ja. Ja, oké, maar ja, je moet wel in de zetel blijven zitten omdat het gewoon te warm is om buiten iets te doen vandaag natuurlijk.
0: Ja, de postbodes die nu moeten rondchokken. Ja, we hadden veel succes allemaal. Goed, Bram, wat krijgen we nog?
1: Wel, we krijgen dag 8 van de hittegolf en het was aangekondigd, het wordt een recorddag. Wel, om te beginnen hebben we al de warmste nacht gehad van 3 op 24 juni. Op dit moment liggen de temperaturen zo rond een 21 graden op de meeste plaatsen. En ja, het wordt dus ook de warmste 24ste juni. We gaan het historische record uit 1976 verbreken. Dat bedraagt 32,8 graden en vandaag gaan we daar los over. We gaan naar 35 tot 37 graden. In het binnenland. Ook aan zee, zeer warm. 33 graden daar. Met dan in de namiddag wel een verkoelende zeebries. Weinig wind ook. Dus dat wordt echt wel puffen. En veel zon. Met dan in de loop van de namiddag een paar stapelwolken. De kans op een onweersbui is niet onbestaande. Maar ze is wel heel klein. Nu, als er een bui ontstaat, dan zal het meteen een joekel van een onweer worden. Maar de kans is vandaag klein. Temperaturen voor vannacht. Dan opnieuw zeer warm, recordwarm. Temperaturen liggen tussen 18 en 23 graden. En dan krijgen we morgen dag 9 van de hittegolf. En ook dan recordwarm weer. Met opnieuw tot 37 graden in het binnenland. Met heel veel zon. De piek hebben we dan nog niet eens gehad. Die volgt op vrijdag. 8 of 39 graden dan op heel veel plaatsen in Vlaanderen. Ja. Met in de namiddag wel lokaal onweer. En dan naar het weekend toe wordt het echt druk. De luchtvochtigheid gaat nog wat meer omhoog. En dan gaan we toch wel op vele plaatsen onweer krijgen. Nu, op zaterdag is dat maar hier en daar. Met dus nog temperaturen tot 37 graden. Ook zondag zitten we nog boven die 30 graden. Maar dan gaan er toch echt wel veel onweders gaan ontstaan in onze regio. En dan, ja, dan daarna gaat de afkoeling volgen. Dus maandag bijvoorbeeld zitten we onder die 30 graden. Maar nog altijd zomers warm met nog 27 graden dan.
0: Amai, amai, amai, amai, amai. Maar laat dit allemaal even binnenkomen. Nog mensen die zeggen van, ja, er wordt nooit iets gezegd van de bouwvakkers, dakwerken, baanaanleggers. Ja, ik denk dat iedereen er op dit moment last van heeft.
1: Ja, maar vooral kijk, denk ook aan de dieren. Hè. De dieren geven ze echt wat extra water of zo. Zetten wat waterbakjes buiten voor vogels en dergelijke. Want ook dat gaat nodig zijn. Hè.
0: Bram, jongen, ik zeg bij dit weer maar één ding.
1: Pijpen zonder broek aan.
0: Ja.
1: Een broek zonder pijpen aan vandaag.
0: Geniet ervan. Fijne dag. Dank je wel. Ja, ja, vierde vakantie. Doen we heel de week, hoor. Je kan een heerlijke reisbestemming winnen op die manier. 500 euro vliegbudget. Als je de reisbestemming kan raden vanmorgen. Ja, Doortje vraagt zich nog af. Moet ik nu al die reisbestemming appen? Nee, Doortje, moet je niet doen.
2: Je wachten, hè?
0: 8:30. Want er zijn wel tips, hoor. Een bestemming die vertrekt vanop Brussels Airport. Nog een extra tip. We zoeken niet meteen de stad of het land. Mm-hmm. Wel vooral het natuurfenomeen waar je naartoe kan. Ja, er is een nieuwe tip binnengekomen voor die reisbestemming. Kijk nu even mee in de studio. Als je niet kan kijken, zal ik er misschien even mee rammelen. Ja, daar maak je ook weinig mee natuurlijk, maar het is zo... Zit bijvoorbeeld dit zit er wel op, kan ik wel laten horen. Ja, dat is een heel slecht ding. Dat is een soort, ja, je kan het sluiten.
2: Je kan het sluiten en weer openmaken.
0: Dat, ja. Bekijk het gerust even. Kan via RT Canvas of gewoon via de app van Radio 2. Of VRT Max, dat is ook een ding tegenwoordig blijkbaar. Spaar dus de tips en om 8:30 deel je...

0: Tears for Fears, toch een beetje zonnig ook eigenlijk, hè? Everybody wants to rule the world. Weet je wat het is, hè? Met die warmte vreet je even een andere miserie in de wereld.
1: Dat is waar. Dat wel.
0: Hoe zat dat nu weer al met Ben en Sven? En wel, dat hoor je zien. 1 over half 8. Straks al een nieuws uit je buurt, eerst Charlotte op Radio 2.
1: Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust. Het wordt zeer warm, temperaturen tot 37 graden en de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ingegaan. Het wordt de warmste 24 juni sinds de metingen van het KMI. En op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt, Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal heeft zijn tweede groepswedstrijd gewonnen van Oezbekistan met 5-0. Engeland-Ghana werd 0-0 en Kroatië won met 0-1. Van Panama.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Els Brands. Het festival Live is Live op Linkeroever in Antwerpen geraakt niet uitverkocht. Nochtans staan er wereldsterren als Robbie Williams, Nick Cave en Iron Maiden op de affiche. Er zijn nog veel tickets te kopen en ook op de tweedehandsmarkt kan je heel wat goedkopere kaartjes kopen. Volgens festivalkenner Stijn van de Voorde heeft de line-up een invloed op de ticketverkoop.
4: Een nadeel is voor hen dat ze even heel hard afhangen van headliners. En de headliners nu in dit geval zijn allemaal namen die groot zijn en die ook absolute headliners zijn, maar die niet uniek zijn, waarbij je zeker ook zal weten, die konden ook op Graspop staan, of die konden ook op Werchter staan, of die kunnen ook in sommige gevallen ook op Pukkelpop staan. En als het nu niet is, dan is het volgend jaar wel. En als je dan keuzes gaat moeten maken, dan ga je vooral voor iets kiezen waarbij je toch het gevoel hebt dat je naar iets uniek gaat.
3: Er is een overaanbod aan festivals in ons land en muziekliefhebbers kopen steeds later tickets. Live is Live start overmorgen en eindigt op maandag. De stadsarbeiders in Herentals mogen de komende 3 dagen al om 6 uur 's ochtends beginnen in plaats van om 7 uur. De stad neemt die maatregel omdat het deze week dus bijzonder heet wordt. En zo kunnen de arbeiders het warmste deel van de dag vermijden. Burgemeester Jan Bertels.
5: We zoeken een goed evenwicht tussen de werkbaarheid voor de arbeiders die in deze hitte moeten werken en de volksgezondheid. We gaan ervan uit dat het met reden en verstand wordt toegepast. En het is niet de bedoeling dat men morgens om 6 uur gaat beginnen boren vlakbij een woon- en zorgcentrum of vlakbij een grote woonwijk. Het is wel de bedoeling dat onze mensen in comfortabele situaties kunnen werken.
3: Ook de afvalophalers rond Mechelen en Lier starten al om 6 uur, zodat ze het zwaarste werk in de koelere uren kunnen doen. Afvalintercommunale Ivarem vraagt ook om niet meer naar de recyclageparken te komen na 2 uur 's middags, omdat het dan te heet is. En in Antwerpen kun je deze week ook morgen en overmorgen een frisse duik nemen in het Bonaparte dok aan het Mas. Normaal kan je daar alleen in het weekend terecht, maar door de hittegolf opent de stad zwemdok enkele dagen extra, net als afgelopen maandag. Nu donderdag en vrijdag is het dok open van 2 uur tot 7:30. Schepen van sport Stijn de Rooster.
6: Het zijn specifiek uren waarin dat we toch goed gekeken hebben naar maandag, wanneer dat de meeste zwemmers zijn gekomen. We merken dat heel veel mensen beslissen om na het werk nog een frisse duik te komen nemen. Dus daarom dat we ook die mensen die een afterwork zwemmetje willen doen aan het mes, om die toch de kans te geven om te komen. Dus telkens van 2 tot 7:30.
3: Ook volgende week maandag is er opnieuw een extra zwemdag. Het wordt dus snikheet vandaag met veel zon en temperaturen tot 37 graden in de steden. En ook de volgende dagen wordt het zeer warm en zonnig. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: De problemen dan toch maar.
7: Ja, op de E40 naar de kust opletten. Er wordt gewerkt bij Wetteren. Er staat een kwartier file vanaf Erpenmeren. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is alweer eens een ongeval gebeurd. Net voorbij Lokeren op de linkerrijstrook. 10 minuten aanschuiven daar. Dan naar Antwerpen valt het redelijk mee met een kwartier file van voor Kruibeke op de E17. Een 10-tal minuten vanaf Ranst op de E313. De Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten richting de Kennedy-tunnel. Dan net een telefoontje gehad van de lokale politie in Antwerpen, want de telefoontje, een WhatsAppje.
0: Ja,
7: verkeerslichten zijn defect op het grote kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretuslei. Wees daar voorzichtig als je dat kruispunt nadert. Verder op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Dan naar Brussel file zie ik van een kwartier vanaf Peuty op de E19, ook bij Halle op de E429. De binnenring rond Brussel vertragen zo'n kwartier tussen Groot-Bijl Wijgaarde en Vilvoorde. In Strombeek en in Zellik zijn ongevallen gebeurd blijkbaar. Op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
8: Goedemorgen, morgen.
0: Dankjewel voor een prachtige appje van Christel de Vos uit Edegem. Ja, alle grap is over een lengte terzijde. Sven de Leijer is de perfecte vervanger voor Blokken. Het zal wennen worden zonder Ben als hij stopt over een jaar. Maar als iemand hem kan vervangen, is het Sven wel.
3: Ja, ik denk ook dat dat heel vlotjes gaat verlopen. Mensen gaan hem meteen omarmen.
0: Tuurlijk. Ja, stel je voor dat hij uit die Goeiemorgenmorgen deur staat.
3: Dat zou dat zijn.
0: Ja. Oh, jongens, toch.
9: Oh, yeah. Backstage Bavo.
0: Vriend van de Sterren, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Ja, er staat iemand achter onze Goeiemorgenmorgen deur.
10: Zeker.
0: Ja, een kleine tip.
10: Kroon. Mooie tip.
0: Kroon.
10: Ja, ja. Kroon.
0: Ja, goede tip eigenlijk wel. Kroon. Ja, ik zie al een beetje blond haar wel. In Kroon.
10: Dat zou wel eens hoeken.
0: Straks.
11: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
12: Dat had ik even nodig.
11: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
13: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
14: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
15: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Ja, dat is de goeiemorgen morgen deur die een beetje zenuwachtig.
1: Want er komt nog niemand uit.
0: Nee, straks allemaal. Zoek vooral nog mee naar die bestemming. Kijk even mee naar de studiotafel voor die vliegbestemming van 500 euro. Want reizen, op reis gaan, dan denk je, we pakken even de biezen. Maar waarom pak je de biezen? En wat zijn de biezen? We zitten los in de vakantiesfeer en het is woensdag. Dan leer je altijd iets bij van onze taaltovenaar, professor Chris de Wulf.

0: Chrisje Datje.
1: Niet dat hij even aan het meedansen is met zijn balpen op het liedje. Chris, goedemorgen.
2: Dag Peter, dag Charlotte.
1: Hi. De hele week vieren we de vakantie bij Goedemorgen Morgen. Vrijdag pakken we onze biezen en staan we op Brussels Airport. Ja, huisdialectoloog professor Chris de Wulf is daar niet, maar nu wel bij ons. Ga je op vakantie?
2: Ja, nog een paar weken, want er zijn nog wat examen dingetjes te doen. Ja, maar dan ga ik ook eindelijk eens weg. Ja.
1: Gelukkig. Nu, er zijn veel uitdrukkingen voor op reis gaan of vertrekken, zoals je biezen pakken. Waar komt dat vandaan?
2: Wel, die biezen, dat zijn eigenlijk een soort matten. En je hebt ook een vergelijkbare uitspraak, je mat oprollen, dat gaat ongeveer over hetzelfde. Vroeger had je heel veel rondreizende kunstenaars en acrobaten die dan een mat neerlegden en dan een kunsten lieten zien. Dan rolden ze die weer op, hun biezen ook, en dan waren ze weg. En ja, opkramen is er ook zo eentje. Marktkramers die hun dingen uitstallen, dan weer opkramen en dan zijn ze weg, als het werk erop zit. En zo heb je ook nog opdoeken, dat komt uit de zeevaart van zeelui die na een lange vaart de zeilen opruimen, opdoeken is dat. En dan zijn ze ook klaar en riepen de bie.
1: Allee, weer iets bijgeleerd. Maar, en heeft uit de voeten te maken, dan ook iets te maken met een schoenmaker dan bijvoorbeeld?
2: Nee, maar wel met voetvolk, want dat komt uit de soldatentaal. Het is een verkorte versie van een oudere uitdrukking, zich uit de paardenvoeten maken. En soldaten die ontvluchten vaak het veld, het slagveld, om niet onder de voeten van de paarden te geraken. Dus eigenlijk een beetje deserteren, zou je ook kunnen zeggen. En een andere uitspraak, iets gelijkaardigs uit de soldatentaal, dat is de plaat poetsen. Dat betekent ook wegglippen of vertrekken. En dat verwijst naar de borstplaat, de deel was van de uitdrukking. De uitrusting. Het gaat over de uitdrukkingen van de soldaten. En het excuus was dat ze even hun borstplaat gingen poetsen, maar eigenlijk waren ze dan aan het wegdrukken.
3: Ik denk altijd aan een platenspeler, de plaat poetsen. Maar het is eigenlijk een andere plaat.
1: Heeft er niks mee te maken weer. Ja. Ken je er nog eentje?
2: Je hebt ook met de noorderzon vertrekken. Dat is wel een speciale. De zon kunnen wij natuurlijk nooit op het noorden zien. Maar je moet dat als een soort van beeldspraak zien voor middernacht. Net zoals de zuiderzon middag is. Iemand die met de noorderzon vertrekt, die vertrekt dus in het holst van de nacht. En niemand weet waar die naartoe is.
1: Oh, wauw, jongens. Onwaarschijnlijk. Wat zeg jij dan als je vertrekt?
2: Salut aan de kost.
1: Dat is toch iets? Zeg je dat ook?
3: Salut aan de kost, ja.
1: Is dat Oost-West-Vlaams of is dat echt...
2: Het komt overal voor. Ja, het is ook al heel oud. Ja.
1: Salut de kost, vind ik goed. Hè? En waar komt dat dan weer vandaan, en de kost?
2: Wil je het weten?
1: Ah ja, tuurlijk ja.
2: Ja, wel, vroeger had je van die rondtrekkende bodes die vooruit gingen wanneer een toneelvereniging, rederijkers of zo, ergens gingen optreden en die moesten dat gaan aankondigen. Hè? Dus het programma komt eraan in al die steden. En vaak kregen ze daar dan, werden ze goed ontvangen, kregen ze een beetje eten, dat was dan de kost. En ook een muntstuk, soms wat geld. En dat muntstuk, dat is een naam voor een muntstuk. Een Franse soort munt. De salut, de gouden salut. En dan mochten ze weer vertrekken naar de volgende plaats.
1: Salut, en de kost. Weer iets bijgeleerd. Zalig toch wel. Dankjewel, Chris de Wulf. Ja, dit is de laatste week van Goedemorgen Morgen voor dit radioseizoen. Kom je dan in september terug?
2: Heel graag.
1: Maar de vraag is natuurlijk, komen wij in september terug?
2: Ik hoop het.
1: Ja, natuurlijk wel. Goedemorgen. Dankjewel, Chris.

0: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Het is een prachtige woensdag. Oké, het wordt heel warm, maar vooral leuk hoor. Ben je ook weg door Goeiemorgenmorgen naar een plek waar het misschien nog beter is dan hier? Luister deze week goed, want dan kan je op reis naar een bestemming van op Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Met een beetje geluk kan je ze misschien zelfs heen en terug naar New York in de juiste periode. Verzamel de tips. De tips.
1: Dus de stips.
0: Het waren goede tips, denk ik.
1: Het waren goede tips. Het is dus niet gemakkelijk.
0: Straks nog eentje. Spaar ze en om 8:30 deel je de juiste locatie in de app van Radio 2. We zitten heel goed in de reissfeer en daarom hebben we deze week alleen maar gasten die graag weg zijn. En kijk, zij is net terug van reis met een bekende muzikant. Ze was ooit Miss België en intussen is ze vol in de media gevlogen. Maak die goede morgen deur maar open voor Céline van Oitzel.
2: Ja,
0: Céline. Ja, ja. Neem de koptelefoon en de microfoon nog eens even bij.
2: Amai, zo wil ik elke ochtend wel in Spanje worden.
0: Dat is nog goed eigenlijk, ze straalt ook. Ja. Céline, van ooit zo'n goedemorgen, hoe gaat het?
2: Goedemorgen, heel goed. Ik kom hier echt met de deur in huis gevallen, hè, want ze heeft die een beetje moeten vasthouden. Okay. Anders daar zo op ging.
0: Ja, dat is een hele dure deur, vandaar dat we dat af en toe wel moeten doen. Zeg maar, ja, net echt terug met jouw meteoor van Griekenland. Hoe was het?
2: Oh, het was zalig, maar we hadden hier bijna niet gestaan. Ik overdrijf altijd een beetje, hè, maar toen we terugkwamen, was het heel veel onweer en we hebben nog meer dan een uur in de lucht moeten cirkelen boven z'avond.
0: Nee.
2: Ja. Ja. Eigenlijk viel dat wel mee, maar ik was zo bang dat ik het verhaal altijd een beetje uitvergroot.
0: Was je
2: los bang? Maar Meteor was nog een beetje banger.
0: Is Meteor is echt officieel ook een broekscheiter?
2: Ja, hij kan het nu niet tegenspreken. Hij is wel aan het luisteren, dus ik kan het aan mijn voeten geven. Maar ja, men was wel een beetje bang, ja.
0: Amai, dat wist hij niet. Heeft hij ook hoogtevrees en zo?
2: Dat valt wel mee, denk ik.
0: Dat wel.
2: Maar valt wel mee.
0: Ja, maar het lijkt me toch vervelend dat je moet blijven rondzitten.
1: Maar je weet ook niet wanneer je gaat landen. Dan.
2: Nee, er waren nog 7 vliegtuigen voor ons, dus ik dacht... Oh.
0: Amai.
2: Maar we made it. En
1: voilà.
0: Ja, maar vooral het idee van, wanneer is die kerosine op? Ja, dan vloep naar beneden. Oh, veel vragen over. Maar goed, Griekenland, echt jullie lievelingsland?
2: Nee, gewoon, ja, ik was daar al eens geweest en ik wist dat het daar goed was. Dus ik dacht, kom, we gaan nog eens naar daar. Was heel fijn, maar ik vind het wel tof om verschillende dingen te zien, hoor.
0: Ja, wat is toch iets anders? Je hebt ooit meegedaan met Over de Oceaan.
2: Ja.
0: Ja, een grote botenprogramma op Play, waar je dan... Hoe lang op zo'n boot zit?
2: 21 dagen, om exact te zijn.
0: Is wel veel, zo heftig.
2: Ja, maar ik beschouw dat misschien wel als de allermooiste reis die ik ooit gemaakt heb. Omdat je dat ook... Ja, je doet dat ook maar 1 keer. Dat hoeft ook geen 2e keer, maar dat was heel mooi, hè.
0: En hoor je nog mensen?
2: Ja, zeker. Riaat, daar heb ik nu net nog naar gestuurd, want wij moeten dringend nog eens afspreken. En Steven van Gucht, daar sms ik ook geregeld mee. Dat is een van mijn vrienden.
0: De viroloog. Cool.
2: Ja, de viroloog. Van. Ja,
0: die viroloog dus nu. Klopt het dat hij stylingadvies vraagt?
2: Af en toe krijg ik wel eens een berichtje. Hij heeft onlangs een nieuwe zonnebril gekocht. Een hele mooie, zo die van Odette Lunet. En dan heeft hij foto's gestuurd en mocht ik mee kiezen.
0: Ja.
2: Hij stond met die allemaal even goed.
0: Ja.
2: Dat is een gemakkelijk model, Steven. Maar ik heb toch meegeholpen en hij heeft wel geluisterd.
1: Geweldig.
0: Gemakkelijk model. Nu, hij kan het niet laten. Want heeft opnieuw had hij een belangrijke vraag. We gaan, even live over naar een opgenomen beeld van Steven van Gucht. Luister en kijk even mee.
3: Céline, heel warm deze week. Ik weet dat jij daarvan houdt, ik iets minder. Wat betreft kleren, ja, ik draag dan eigenlijk altijd linnen hemdjes. Ik vind dat geweldig, dus daar heb ik eigenlijk geen vraag over. Wat ik wel een vraag over heb, wat doe ik met mijn kousen? Is het oké als ik bijvoorbeeld naar het werk ga, dat je dan eens geen kousen aandoet? Ik doe normaal altijd kousen aan. Meestal zijn dat mooie kousen met een deftig motiefje.
2: Oh,
3: maar ik heb bijvoorbeeld ook sportkousen. Of van die hele korte kousjes. Is dat oké of niet? Ik zou wel heel graag eens jouw advies daarover horen.
0: Ja, maar advies over de kousen van Steven. Wat zou je aanraden?
2: Hij mag alles. Hij mag alles. Ik zou het niet aanraden om sokken aan te doen in sandalen.
0: Nee. Ja.
2: Dat heb ik op een vakantie ook gezien. Maar ja, Steven staat mij alles. Dus doe gewoon een goesting.
0: Doe je goesting, Steven. Jongens, toch bij ons. Céline van Ooit. Als je ook kledingadvies nodig hebt, is het moment natuurlijk. Hè. En nog een belangrijke vraag trouwens. Want ik zag heel veel foto's, heel veel beelden op jouw Instagram. Straks alles daarover.
2: Oké.
0: Eerst nog Ray Parker Jr. en Ghostbusters.

0: Ghostbusters van Ray Parker Jr.
1: Goedemorgen.
0: En bij onze Celine van Ooitsel. Zeg Celine, over jouw reis met Joris, met Peter Joris, zag ik heel veel beelden en foto's. Vroeg mij dan af, doet Joris dat dan allemaal, die foto's nemen van jou?
2: Nee, nee. Och, arme mensen hadden al medelijden. Die jongen die moet heel de tijd foto's maken. Hij heeft er wel gemaakt, natuurlijk, voor herinneringen. Maar ik had een statief bij.
0: Oh.
2: Je hebt zo, ja, dat lijkt zo'n beetje op een matrak en dan kun je uitplooien. En dan ben ik gewoon zelf op stap gegaan. En dan, ja, ben ik zelf wat foto's van mijn eigen soms gaan maken.
0: Ja, kijk, we hebben nu nog beelden van
2: jezelf. Ah, ja.
0: Die beelden heb je allemaal zelf gemaakt.
2: Ik heb die alle drie zelf gemaakt.
0: Ja, want denk je van, wow. Ja, hoor, is die mensen moeten daar dan... Maar dat is dus echt een job, hè, dit, wat je daar doet. Dus, allee, je kan er niet mee lachen, maar...
2: Ik vind dat ook leuk. Kijk, als ik op vakantie ga, dan maak ik sowieso foto's. Dit zijn echt fashionfoto's, hè. Dat zijn niet de foto's die je aan familie laat zien. Dat is echt voor de kleren. Maar ik vind dat plezant om te doen. Het is goed weer. Soms kijkt eens iemand raar, maar dan hebben die ook weer een goede ochtend gehad. Dus.
0: Goed, hè, zeg. En je straalt, hè. Ik zei het daarnet al.
2: Dank je.
0: Want goed nieuws. Jullie zijn bijna een jaar samen.
2: Ja, dat klopt. De zomer is voor alles goed, hè.
0: Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat Joris wel iets voorzien heeft. En als dat niet zo is, dan heeft hij dat nu gehoord en dan gaat hij wel iets voorzien. We hebben nog niks gepland.
0: Ja, hij is letterlijk aan het luisteren op dit moment. Hij appt nu. Ze ligt, hè. Ik heb alle foto's genomen.
2: Dat is Peter, ik zweer het. Oh, niet waar.
0: De eerste discussie, de eerste kraken in de relatie zijn een feit. Ja, je maakt het hier mee. Goedemorgen, morgen. Nee, hij liet ook nog weten, wauw, mooi volk op jullie radio. Zeg.
2: Allee, dan is het goed.
0: Kusjes van Meteor, Joris. Ja. Allemaal goed. Zometeen een heel helder gedacht van Celine van Ooitsel hier. Maar dus, als je zelf nog stijladvies nodig hebt om op reis te gaan bijvoorbeeld, je mag het altijd laten weten in onze app. Oké, Joris.
3: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
7: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
8: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
8: Ja.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, hè. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Wow.
11: Op sunweb.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En vooral, je hebt nog die ultieme tip nodig om die reisbestemming te vinden en dat budget van €500 binnen te halen. Het gebeurt straks allemaal. Goedemorgen.
13: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Het is 8 uur, WRT Nieuws op Radio 2. Met je lot.
14: Goedemorgen. In bijna heel het land geldt code oranje voor de hitte. Ben Krabbe stopt met blokken en op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan gelijkspel tegen Ghana en Congo verliest van Colombia. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Dat meldt het KMI. Het wordt zeer warm met temperatuur.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando. Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
3: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. Daar kan er amper verkoeld worden. En in combinatie met overbevolkte cellen is dat niet evident, zegt Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond.
4: Als een cel begint te stinken omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit, terwijl dat er eigenlijk plaats is voor 1, en er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen. En dat moet ik het u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel. En je hebt personeelsleden die niet bemachtigd zijn om daar in deze omstandigheden een oplossing voor te vinden.
3: In ons land zitten op dit moment meer dan 13.600 mensen in de gevangenis, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor zo'n 11.000. In Gent is een jongeman gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij in moeilijkheden was gekomen tijdens het zwemmen. Dat gebeurde in een Scheldearm vlakbij een park waar een zwemverbod is. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs is er een nultolerantie, dus ze mogen helemaal niks drinken. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval in Buggenhout toen hij bij een overweg door het rood reed. Hij stierf zelf samen met een begeleidster en 2 kinderen. Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken.
5: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
3: Hij zal nog 1 seizoen presenteren. Eind juni 2027 neemt Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven de Leijer wordt de nieuwe presentator. Hij is al zijn hele leven grote fan van Blokken op VRT1 en begon zijn tv-carrière als publieksopwarmer bij het programma. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat Portugal gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. En Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg hij veel kritiek, maar hij antwoordde op het veld en kreeg achteraf lof van zijn bondscoach Roberto Martinez. Door terug te vechten en hard te werken heeft hij zo'n lange carrière, zegt hij.
6: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
3: Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In diezelfde groep klopte Kroatië Panama met 1-0. En Panama is zo al uitgeschakeld. En de rode duivel Jeremy Doku is terug in de Verenigde Staten. Hij was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij weer aan bij de Belgische selectie in de voorbereiding op de 3e groepswedstrijd. En die is zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
7: 16 zwemmers die na de openingsuren in de zwemvijver van het Boekenbergpark in Deurne zaten, krijgen een gasboete. Zwemmen mag er alleen wanneer er redders zijn. En het festival Life is Life in Antwerpen geraakt maar niet uitverkocht, ondanks grote namen als Robbie Williams en Nick Cave. Ook tweedehands zijn er veel goedkope tickets beschikbaar. Het wordt snikheet vandaag met veel zon en tot 37 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
8: Kan je in de file gaan staan vanmorgen, Hajo?
9: Jazeker, dat kan op de E40 naar de kust. Een kwartier van Erpenmeren tot Wetteren komt door werken daar. Dan op de E17 van Antwerpen naar Gent. Dikke problemen door een ongeval even voorbij Lokeren. Er staat ruim 3 kwartier file intussen vanaf Waasmunster al. Naar Antwerpen zie ik files van maximum een kwartier. Dat is op de E17 van voor Kruibeke en ook vanaf Massenhoven op de E313. Antwerpsring richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In Antwerpen zijn nog steeds de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretus. Lei, heel druk kruispunt, dus verwacht daar hinder. Verder op de N16 naar Willebroek is het een kwartier aanschuiven, ook aan de werken in Temse. Verder naar Brussel, vooral drukte op de E19. 10, 20 minuten bij, of vanaf Zemst liever op de E19.

0: E314 ook een kwartier bij Holsbeek. Komt door een ongeval. Op andere snelwegen ook kleinere vertragingen van maximum een kwartier. De binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan nog eens 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren komt door een aanrijding. Buitenring ook een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En tot slot een waarschuwing uit West-Vlaanderen. In Kuurne is er hinder door een defecte vrachtwagen op de N36, een drukke gewestweg. En dat is ter hoogte van de rotonde met de Kuurnestraat.
1: Dat is hem voorlopig.
0: Jazeker.
1: Ja, het is hem genoeg hoor.
0: Ja.
1: Bon, gelukkig hebben we Céline van Ooitsel hier bij ons. Zeg, Céline, wij hebben hier altijd een dansje, 's morgens vroeg. Het goeiemorgen morgen dansje.
2: Oh.
1: Mensen worden daar zeer vrolijk van. En jij doet mee.
2: Oké.
1: Ja, oh, doe maar mee.
2: En wat moet ik doen?
1: Ja, gewoon meedansen.
2: Oké, ja.
1: Ja, ja. Even Joris kan dat hoor.
2: Choreografie, ja. Dit is een pasje dat ik herken. Oh, dan we draaien rond.
1: Ja.
2: Oké. Oei, maar ik hang zelfs in mijn draad.
1: Ja. Dat zegt Joris ook altijd.
3: Die lacht de hele dag.
1: Ja,
3: die lacht de hele dag.
1: Zie je zo, wat een prachtige ochtend is dit zeg. Woensdagochtend, 35 graden op kop. Nu nog niet, hè. Rustig, stel je voor, man. Maar we kunnen er tegen, hè. Met de Spice Girls. Goedemorgen, Spice Up Your Life.

0: Spice Up Your Life van de Spice Girls. Bieverstraat Straat in het Blankenberg is net wakker, precies. Wat lees ik juist? Ben Krabbe stopt met blokken. Oh nee, ja, het is vandaag 24 juni. En dit is de dag dat je dat hoorde op Radio 2. Gelukkig, Sven de Leijer, die neemt over over een jaar.
1: Een waardige opvolger, hè.
0: Tuurlijk. Ja. Sven van Hooijsel hier bij ons. Wat vind jij van dat nieuws?
2: Ja. Ja, wel, ik wou zeggen, ik vind het heel goed nieuws. Het is natuurlijk jammer dat Ben stopt, maar ik vind het ook echt een hele goede, ja, goede opvolger.
0: Ja, een groot verschil, denk je.
2: In hoe ze presenteren of hoe ze eruit zien? Want ook daar vind ik de perfect match. Ja, dat gaat anders zijn natuurlijk, ja, maar dat vind ik kei fijn. Sven heeft een hele leuke stijl, dus ik ben er zeker van dat kei goed gaat werken.
0: Wordt heel grappig, denk ik. Ja, welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Goed nieuws voor de fans van de podcast Peter van de Veire en de Zandloper. Vanaf morgen een nieuw seizoen, ideaal om mee te nemen in de vakantie. Morgen een heerlijke naam die weinige interviews geeft, Ellen Kallebout.
1: Oh, leuk.
0: Ja, leert haar eindelijk goed kennen. En die zegt iets over Gert Verhoost, dat zie je niet aankomen. Wel goed, hè? Wel goed. Ja, ik vond het echt zalig. Maar dus nu, Celine, bij ons net terug van reis, Griekenland. Hoe hou jij het cool met deze temperaturen?
2: Hier, oh, ik zit best wel veel binnen. Ik ga heel graag wandelen, dus ik probeer heel vroeg of heel laat te gaan wandelen. En daartussen toch binnenverkoeling te zoeken, want buiten gaat het niet vinden.
0: Toch, hè, ja.
2: En water drinken, water, water, water.
0: Veel, veel belangrijk. We zitten in een reissfeertje deze week, dus mag je meediscussiëren met ons in deze sfeer.

0: Ja, jouw gedacht.
1: Als ik op vakantie ga, dan reserveer ik op voorhand mijn restaurants al.
0: Als ik op reis ga, reserveer ik op voorhand de restaurants al. Mm-hmm. Leg uit.
1: Ja, dat heeft wel een beetje context nodig, hè, want ik ben geen controlefreak die zo een heel script uitschrijft. Er is altijd plaats om nog te annuleren en zo, maar ik vind dat heel tof om al uit te kijken naar de vakantie, al dingen op te zoeken. En dat eten is toch een heel belangrijk deel van de reis, dat is genieten.
0: Dat is het enige wat je nodig hebt, ja.
1: En je wilt echt niet ergens zitten waar het op niks trekt, mm-hmm. of waar alles al vol zet zit. Dus ik heb dat allemaal al meegemaakt, dus vanaf nu reserveer ik gewoon op voorhand voor elke dag al een restaurant dat ik helemaal gescreend heb.
0: Top.
1: En als we dan een dag geen goesting hebben, ja, dan annuleren we dat, maar dan hebben we toch een backup.
0: Maar ben je een moeilijke in eten en restaurants?
1: Een moeilijke? Nee, ik lust alles, maar het moet proper zijn. Dat is het belangrijkste. Mm-hmm. En ja, ik vind het toch wel fijn om in een leuke setting te zitten. Dus ik ga wel op zoek op vakantie naar zo'n restaurants aan het water of waar het ergens mooi is om te zitten.
0: En ben je nog nooit in zo van die toeristenvallen getrapt?
1: Zeker wel. Dat is de reden waarom ik dit nu doe. Ik ben daar al ingetrapt. Ik kan me dat nog herinneren. In Italië, dat zag er online heel mooi uit. Nu, ja, kun je online echt gaan kijken in vlogs en zo. En is dat veel eerlijker. Mm-hmm. Wij zaten daar en dat was verschrikkelijk. Ja, dat was... Met een pasta kun je niet veel verkeerd doen, zouden denken. Zelfs ik niet. Daar konden ze dat.
0: Amai.
1: Op niks.
0: Ja, zo één ding ook. Blijf weg van TripAdvisor.
2: Ja.
0: Amai. Ja. Ooit een gedaan. Ja, prachtige zonsondergang. En effectief, was een prachtige zonsondergang. Alleen je zat er met een triljoen mensen op elkaar gepakt. Dus let daar toch mee op. Alles op voorhand reserveren. Goed idee of niet. Deel jouw mening. Dat kan in de app van Radio 2. Ja, ook jij, Joris van Rossum uit Vosselaar, blijft ons bestoken met berichten. Ik zweer het.
1: Ja, stalkgedrag.
0: Ja, dat is een beetje...
1: Ja, weet je wel, liefje.
0: Hou er mee op, man. Schrijf muziek. Goedemorgen, Jelly Roll.

0: Goedemorgen met onze Celine van Ooitsel, onze reisgast voor deze week. En ja, Celine, lees nog even voor. Wat is jouw gedacht?
1: Als ik op reis ga, dan reserveer ik op voorhand al mijn restaurants al.
0: Ja, toch een paar mensen die akkoord gaan, andere mensen die niet akkoord gaan, maar toch.
2: Ja, Francie zegt, ik zoek ook altijd alles op om te gaan eten. Het moet lekker zijn, de sfeer moet goed zijn, de inrichting ook heel belangrijk. En meestal maken we dan toch een topkeuze door een beetje op voorhand te zoeken. Ja. En Arno zegt, als ik op vakantie ga, dan kijk ik wel eerst ook op Google Maps om ook nog eens de locatie te zien, wat er allemaal rond is. Maar reserveren, nee. Dan voel ik mij verplicht om dan toch te gaan die dag. Maar jij doet het en je annuleert heel vlotjes, hè?
1: Ja, ik bel wel. Het is niet no-shows of zo. Ik bel altijd wel, maar dat kan op vakantie. Iedereen wil gaan eten, dus dat zit direct terug vol.
0: Ja, sowieso, ja. En waar zoek je dan, waar zoek je dan je bronnen? Zeg, wat zijn je bronnen?
1: Wel, ja, Google Maps vind ik de goede, want daar staan ook de sterretjes bij, dus daar kijk ik ook bij. En dan, ja, ik zit sinds kort ook echt veel te scrollen op TikTok, want daar zie ik eigenlijk best veel. Daar zit je echt alle beelden en daar zijn ze heel eerlijk. Allee, heel eerlijk. Ik bedoel toch, als het over je views gaat, zeggen ze gewoon hun gedacht. Dat vind ik wel fijn om op af te gaan.
0: Is het ook niet wat overhyped dan, dat je dan op plekken terechtkomt waar werkelijk al die TikTokkers dan
1: met... Dat probeer ik niet te doen, want dat heb ik ook al gezeten, dat je daar dan ergens toe komt en je denkt, oh, heel mooi, en iedereen staat daar aan te schuiven voor een foto. Ja, dat is, daar heb je niks aan.
0: Ah ja, dan sta je dan met je statief.
1: Ja. En dan wil iedereen dat gebruiken. Nee.
0: Trouwens, we moeten nog even over terugkomen, want daarnet zei je van, ik neem al mijn foto's op reis zelf, met mijn statief, want Joris is dan bij jou, die doet dat niet, want jij neemt foto's van hem. We hebben toch een bewijs dat ook hij helpt met jouw foto's, want we hebben hier een beeld waar Joris met jouw statief in de handen staat. Dus kijk.
1: Ja, maar ik heb die er allemaal zelf in geduwd.
0: Ik vind het ook bijzonder dat jouw stem wel heel hoog gaat.
1: Nee, ik sta in mijn waarheid. Ik denk wat je wilt denken.
0: Ja, kijk, we hebben ook nog tips binnengekregen om ergens lekker te gaan eten. Gaan we straks nog even over doen. Nou,

0: I still haven't found what I'm looking for van U2. Met Bono, toch een beetje de Joris van Rossum van Ierland. Toch eigenlijk? Allee, dat is niet waar. Joris,
1: dat zou ik graag horen.
0: Dat is tuurlijk wel, ja. Goedemorgen bij ons, Céline van Oitzel.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Onze reisgast voor vandaag. We zitten volop in die reissfeer. Zometeen ook de laatste tip voor de reisbestemming van vandaag.
3: Spannend, hè?
0: Die €500 vliegbudget. Ja, er staat een rug... Oh, heb ik gezegd een rugzak?
3: Ja, je hebt dat gezegd.
0: Ah, ik heb nu wel gezegd.
3: Ah, kijk, dat was een goede tip.
0: Maar dat is een tip. Het is een tip, ja. Straks nog de ultieme tip. Maar vooral, jouw gedacht van morgen was...
1: Ja, als ik op reis ga, dan reserveer ik op voorhand de restaurants.
0: Hilde Hooijbergs, die snapt het gedacht, maar is niet akkoord. Want als je dan toch geen zin hebt en je hebt gereserveerd dat je dan niet gaat, daar gaan zaken aan kapot. Die plaatsen zijn voorzien en houden ze vrij.
1: Ja, daar zit wel iets in. Ja, nee, daar zit wel iets in. Maar ik bel wel altijd op voorhand. Dus
3: ja, niet dat je niet komt.
1: Nee, het is niet dat ik... Ik bel ook geen uur op voorhand af. Hè. Het is wel de ochtend zeker dat ze nog een hele dag hebben. Maar er zit iets in, jawel. Ik moet misschien... Ja.
0: Klein beetje schuldig blijven.
1: Ja, klein,
0: maar wel,
1: ja.
0: Toch op voorhand reserveren en dan gewoon gaan. Dat is het. Paul Liekens uit Sint-Katelijne-Waver. Die zit op dit moment in Wenen. Paul, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe warm is daar? Paul, hoe warm is daar?
4: Ja, warm. Het is hier ook heel warm.
0: Ja, ik merk het. Je bent is wat platgeslagen. Hoe doen jullie dat daar in Wenen met de restaurants, Paul?
4: Als wij aan het rondwandelen zijn, dan komen wij zo wat restaurants tegen. En wij gaan gewoonlijk dan binnen daar waar de Einheimische zit, de lokale bevolking.
0: Ah ja, op die manier, ja. Die je meestal niet vindt.
4: En reserveren hoeft daar niet, hè. Er zijn niet twee restaurants genoeg.
0: Op die manier. Kijk, op die manier kan je het ook doen natuurlijk. Op zoek gaan naar die ene plek waar de locals zitten. En dan daar reserveren natuurlijk. Nog iemand die laat weten, we hebben nooit in Genua het beste menu ooit gegeten, Fabienne. Het was de laatste avond voor een jaarlijks verlof. En we kregen daar een 7-gangen menu. Alles met truffel voor €25.
1: Oh.
0: Was op aanraden van iemand die daar woonde. Kijk,
1: ja,
0: dat natuurlijk. Hè.
1: Dat is het allerbeste. Dat moet je eigenlijk doen, ja.
0: Kijk, je bent terug van Griekenland. Waar gaat de reis de volgende keer naartoe, Céline?
1: Ik blijf nu in het land. Het is hier heel goed weer. Dus ik ga af en toe nog eens naar de kust gaan. Maar ik heb nog wel een reis gepland. Op het einde van de zomer met mijn mama. En dan gaan we naar Ibiza.
0: Oh,
1: ga ik uitgaan? Dat is niet waar. We gaan niet uitgaan. We gaan echt voor de rust. Ik slaap om 9 uur. Maar naar Ibiza.
0: Daar Ibiza, zeg ik. En Joris mag niet mee.
1: Nee, ik ga met als mama. Ja, af en toe moet je ook nog iets alleen maar doen. En hij moet ook wel hij moet optreden.
0: Maar natuurlijk wel. Iemand moet ook... Ja, af en toe mag hij ook iets...
1: Het is daar.
0: Ik denk het wel. Céline van Oitzel, dank je wel dat je er was.
1: Dank jullie wel.
0: Heel fijne ochtend. En Joris, ze komt eraan, jongen. Blijf berichten sturen, hè.
1: Ja, dat is niet normaal, hè.
0: Oh,
1: en naar mij niks, alleen naar u en naar mij niks.
0: Ja, dat is een ander verhaal dat we op een andere keer moeten vertellen. Goedemorgen.

0: nu even alles stilzetten, want dit is het moment dat je de ultieme tip krijgt. De ultieme tip voor...
1: Vier.
2: De vakantie.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn al heel de ochtend bezig. Ja, beschrijf eens, wat zie je op dit moment, Charlotte, in de studio?
3: Ik zie iets staan met bandjes aan. Je kunt er van alles in stoppen. Je kunt het ook open en dicht doen.
0: Oké, dat is misschien een belangrijke. Ik heb ook gehoord dat Toto ergens een liedje gespeeld heeft hier.
3: Ja.
0: En ik heb nog een ultieme tip. Een tip waarmee je misschien iets meer zou kunnen ontdekken over de locatie. Ik zeg het, we zoeken niet een stad, we zoeken wel een natuurfenomeen waar je naartoe kan. Het is een bestemming die je kan doen vanaf Brussels Airport. En dit is de ultieme tip.
4: Er zijn een paar momenten geweest dat ik ook dacht, maar wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? En vind ik dit eigenlijk wel leuk?
0: Wat was dat? Waarover ging dat? Wanneer is dat allemaal gebeurd? Deel nu die reisbestemming in de app van Radio 2. Over een paar minuten dan bellen we jou. Welke reisbestemming zoeken we vanmorgen? Je kan een vliegbudget winnen van €500. En vrijdag kan je die verviervoudigen.
5: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Iets voor 8:30, zo meteen al in nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte.
3: Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust. Het wordt zeer warm met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ingegaan. Het wordt de warmste 24e juni sinds de metingen van het KMI. En Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken op VRT1. Hij zal nog één seizoen presenteren. Eind juni 27 neemt hij afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven de Leijer wordt de nieuwe presentator.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik ben Els Brand. In het Boekenbergpark in Antwerpen heeft de politie gisteren 16 jongeren betrapt die na sluitingstijd in de zwemvijver aan het zwemmen waren. Ze waren over de hekken geklommen om binnen te geraken. De jongeren krijgen allemaal een gasboete en sommigen riskeren nog meer, want er zijn ook PV's opgemaakt. Het is te gevaarlijk om er na sluitingstijd te zwemmen, zegt Wouter Bruins van de politie.
8: Het is natuurlijk zo dat als er iets gebeurt, dat er niemand is om je te komen redden. Het is afgesloten, ze zijn over de hekken gekropen, door een hek gekropen en dergelijke meer. Dus dat zijn eigenlijk zaken die niet kunnen. Dus ook een wei, daar was het heel gezellig druk en daar is natuurlijk ook geen probleem om daar te liggen. Want dat is openbaar en dat is ook gewoon open. Maar het is wel niet toegelaten om na die sluitingsuren in het zwembad te vertoeven.
7: Er zijn ook nog een aantal zwemmers kunnen wegvluchten voor de politie. De stad Lier schrapt de zomerbraderij van dit weekend door de extreme hitte. Het evenement wordt verplaatst naar een latere datum deze zomer. De beslissing is genomen in overleg met de handelaars, zegt burgemeester Rick Verwaast.
9: Je krijgt natuurlijk eerst signalen van een aantal handelaars die zeggen van kijk, we vrezen dat we heel weinig volk gaan zien met deze temperaturen. We kregen dan ook signalen van onze animatie. Wij huren elk jaar bijvoorbeeld een aantal Studio 100 figuren in. Die zeggen van kijk, bij meer dan 30 graden komen onze figuren niet. Dat overleeft Boemba niet. Dus ja, dan moet je natuurlijk keuzes gaan maken. Dat is een serieuze investering, die braderij voor de stad. En dan wil je dat die centen ook renderen. Dat is voor die handelaars ook heel veel werk.
7: De netensprong, waarbij je al dan niet verkleed in de neten mag springen, gaat zondag wel gewoon door. En het festival Live is Live op Linkeroever in Antwerpen geraakt niet uitverkocht. Nochtans staan er wereldsterren als Robbie Williams, Nick Cave en Iron Maiden op de affiche. Er zijn nog veel tickets te koop. En ook op de tweedehandsmarkt kan je heel wat goedkope kaartjes kopen. Een van de redenen is dat er een overaanbod aan festivals is in ons land. Dat zegt ook festivalkenner en radiopresentator Stijn van de Voorde.
10: De Robbie Williams dag bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, ik ga al naar Werther Boutique, waar ook meer die poppynamen staan, en mensen die naar Nick Cave gaan, of zouden kunnen gaan, ja, die gaan misschien ook naar Gen Jazz, waar ook wel dat type namen staan, of die gaan naar het Cactus Festival, of die pikken een aantal namen van de Locus Feesten eruit, en dan zien ze wel gelijkaardige namen die daar ook zullen spelen. Maar al die dagen kosten geld en dan kom je weer op hetzelfde neer. Dan moet je keuzes maken.
7: Muziekliefhebbers kopen ook steeds later tickets. Live is Live start overmorgen en eindigt op maandag. Het wordt snikheet vandaag met veel zon en temperaturen tot 37 graden in de steden. Ook de volgende dagen wordt het zeer warm en zonnig. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app of op de website van VRT Nieuws.
0: Goh, mannetjes, de files dan maar op een woensdag.
2: Ja, het is toch druk, hè. De E17 van Antwerpen naar Gent bijvoorbeeld, nog steeds problemen even voorbij Lokeren door een aanrijding. Het is al een uur aanschuiven, zeg, vanaf Maasmunster. En door omrijders is er daarom ook 20 minuten vertraging op de N70 van Sint-Niklaas naar Lokeren. Verder naar Antwerpen files van maximum een kwartier, van voor Kruibeke op de E17 en vanaf Massenhoven op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier, van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. N16 naar Willebroek, 20 minuten erbij tellen aan de werken in Temse. Dan kijken we naar Brussel, daar zijn er files van een kwartier vanaf Zemst op de E19, verder vanaf Everberg op de E40 en op de E429 bij Halle. Op de E314 wel klein half uur bumperen van Aarschot tot Holsbeek, ook al door een ongeval. De binnenring rond Brussel, dat is plus 25 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Een kwartier op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
4: Er zijn een paar momenten geweest dat ik ook dacht, maar wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? En vind ik dit eigenlijk wel leuk?
0: Jawel.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Ik hoor weer elke boodschap.
13: Oma, ik moet pipi doen.
12: Ook de kleinste.
13: Allee, oma.
11: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
15: Dat had ik even nodig.
14: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
16: Nu VIP-zolder bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
17: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
18: En ook uw budgetvakantiepech.
17: Wat?
18: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
17: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
18: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
16: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
18: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
19: Ze zijn terug.
20: Geen duur tekstje nog.
21: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
19: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
21: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
19: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Ticketsinfo, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
22: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
23: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
22: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
23: Voilà, sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
22: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
23: Jo, wat bedoel je?
22: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Radio 2.
24: Goedemorgen, morgen.
25: Jouw goedemorgen telt voor 2.
24: WRT Radio 2. There was a time.

0: daar is Margot.
1: Die is niet alleen van de regio. Onze Margot die maakt je straks mee aan Radio 2 Spits. En op onze Instagram, want ook daar kun je geheimen ontdekken in de luchthaven. In elke video zit een tip naar een geheime bestemming. Straks op @goeiemorgen.morgen. Zo kan je ook een vliegbudget winnen. En deze week is op zoek naar die heerlijke luisteraars. Die hebben we toch, hè?
2: Maar ja, absoluut. Ze zijn zo lief allemaal.
1: Al die warme verhalen die binnenkomen ook vanmorgen. Maar dit jaar hebben jullie zo hard indruk op ons gemaakt. En een tijd geleden hebben we hier met Goeiemorgen Morgen een bloesemroute gereden, weet je dat nog? Heerlijk in Limburg. Het was nog niet zo warm, denk ik zelfs.
2: Nee.
1: Maar wel oké weer. En wel, er is dus een kind van gekomen. Margot ontmoet vandaag dus de bloesembaby. De wat? Ja, de bloesembaby. Margot van de regio, neem ons mee.
3: Vandaag ben ik nog eens op bezoek bij Vera en Doreen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, de mensen kunnen jullie kennen als de winnaars van de bloesemroute dit jaar. We zijn samen met ons gedrietjes en uiteraard ook met Jan Peumans door de bloesems in Limburg getrokken. Hoe was die ochtend voor jullie? Want voor mij is dat wel altijd een van de hoogtepunten van het radiojaar. Maar hoe was het voor jullie?
4: Die was onvergetelijk. We praten daar soms nog over.
3: Echt? Wat zijn jullie dan?
4: Oh, dat heel leuk was. Finnetje zat toen nog in mijn buik. Nu is Finnetje geboren. En dat was zo een laatste leuk uitstapje onder mijn mama.
3: Denk jij daar hetzelfde over, Vera?
5: Het was heel leuk. Heel leuk. We hebben ervan genoten.
3: Zalig. En je zegt het al, Finnetje zat toen nog in jouw buik. Effectief, jij was hoogzwanger. Intussen is Finn hoe oud?
4: Bijna 2 maanden.
3: En hoe is alles gegaan?
4: Dat is eigenlijk heel goed verlopen en we zijn blij dat hij bij ons is nu.
3: Absoluut, het is ook echt zo'n klein schattig babytje. Het is echt inimini, hè, die voetjes, dat is zo schattig om te zien. Wisten jullie de naam direct?
4: Nee, we hebben samen overlegd en samen zijn we eruit gekomen en hebben gekozen voor Finn.
3: Oké, heel schoon. Ik weet nog, Jan Peumans was erbij en die heeft toen dus zijn ervaring als grootouder uitgebreid met jullie, of toch met jou, Vera, gedeeld. Ik weet nog dat hij zei, grootouder worden, dan heb je enkel de lusten, niet de lasten. En voor hem was dat een van de allermooiste momenten, zei hij, in zijn leven. De eerste keer grootmoeder, of grootvader. Jan Peumans als grootmoeder, dat zou bijzonder zijn. Hoe ervaar jij dat?
5: Voor mij is dat ook zo. Het is echt een superleuk cadeau. Superleuke ervaring, ja.
3: Fijn. Ja, nu, Doreen, voor jou is het de eerste keer een zomer die je tegemoet gaat met een baby. Hoe kijk je daar naartoe? Wat verwacht je ervan?
4: Oh, ik denk dat ik hetzelfde ga blijven doen. Zo samen uitstapjes doen. Finn is ook een super gemakkelijk kind, dus in dat opzicht kan ik hem altijd meenemen.
3: Hebben jullie leuke plannen?
4: We gaan volgende week naar de zee en we hopen binnenkort nog eens naar Centerparks te gaan samen.
3: Oké, heel goed. En als jullie naar zee gaan, kan ik jullie zeker de tip geven om eens bij ons bij Radio 2 langs te komen, want wij zitten weer heel de zomer in Blankenbergen. We hebben heel veel optredens. Ik denk dat Finn dat ook wel leuk gaat vinden.
4: Dat denk ik ook. We komen zeker nog eens langs.
3: Heel goed. Ik heb voor jullie nog een klein cadeautje. Dat is een Goeiemorgenmorgen drinkfles.
4: Super, dankjewel.
3: Exclusief. Ik zal het misschien aan oma Vera, of wat zeggen ze tegen jou?
5: Mimi.
3: Aan Mimi Vera geven. En Doreen, heb jij nog een zomers advies aan alle luisteraars van Radio 2?
4: Zeker, genieten met een goed aperitiefje op een zonnig terras.
3: Voilà.
1: Vind ik goed, hè, zo'n ding. Zeg maar, die drinkfles, die kun je bij ons ook gewoon nog verhalen. Check eens onze Instagram daarvoor.

0: Van het WK voetbal. Dus met je WK-pronostiek van sport, Xavier Taverne?
1: Wel, er is er de hele ochtendshow niet over gepraat, dus je weet waar Bavo staat, hè? Onder mij.
0: Backstage Bavo, ben je gezakt in die pronostiek?
2: Ik ben op 10 uur tijd 2 plaatsen gezakt naar de 3e plaats. Dus proficiat. Tot nu, Xavier Taverne.
3: De vakantie.
0: Hey, boy, zal ik iets zeggen?
1: Je moet groot zijn in het verlies in de winst, vind ik.
0: Ik heb dus mijn eerste correcte pronostiek gedaan.
1: Dat is heel goed. Je staat nu op plaats 1320.
0: Maar goed, hè?
1: Heel blij.
0: Ja, Portugal 5-0, ik wist het. Ik wist het sowieso. Ja. Goed, ja, we moeten door natuurlijk. Want hoe leuk moet het zijn dat je gewoon gezellig op reis kan op kosten van de radio live van op Brussels Airport. €500 vliegbudget te winnen. Als je goed naar deze show hebt geluisterd, dan heb je misschien de tips kunnen verzamelen. We hebben 2 luisteraars en dat is Patrick Meerschaat uit Markendal. Patrick, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter.
0: En we hebben ook Sophie Vuilsteken uit Waterloo. Sophie, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Peter.
0: Sophie, jij denkt Kilimanjaro. Waarom?
5: Ja. Wel, eerste tip vulkaan en tweede Afrika van Toto. Kilimanjaro is de enige vulkaan die ik ken in Afrika. Dus derde tip heb ik niet gehoord.
0: Okay.
5: En de vierde tip, Xavier heeft dan zo'n programma meegedaan voor een beklimming van de Kilimanjaro.
0: Ik
5: weet niet hoe dat programma heet, maar één van die programma's. Ja,
0: oké. Okay. Van die programma's waar je BV's allemaal aan het janken zijn. Klopt, ja. Patrick, goedemorgen. Ja. Jij denkt toch iets anders. Nyiragongo, leg uit.
6: Ja, dat is een van de gevaarlijkste vulkanen ter wereld. En dat ligt in het Nationaal Park van Congo.
0: Okay.
6: En dat ligt in Afrika. En dat is alleen bereikbaar, alleen door rugzaktoeristen. Ja.
0: We gaan het even overlopen. We hadden inderdaad de tip. Afrika. Dat klopte natuurlijk al. En dan hadden we ook nog dit stukje uit blokken.
7: Toevallig. Welk 7-letterwoord betekent vuurspuwende berg?
0: Vuurspuwende berg, ja, vulkaan was dat ook. Dus op dit moment zijn jullie nog allemaal gezegend. Hier staat een rugzak in de studio, dus ook dat was een tip. Maar dan...
8: Er zijn een paar momenten geweest dat ik ook dacht... Maar wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Vind ik dit eigenlijk wel leuk?
0: Xavier Taverne, jij bent naar welke berg gestapt in het programma De Rugzak?
9: De Kilimanjaro.
0: De Kilimanjaro! Ja! Sophie, proficiat! Helemaal juist hoor. Sophie. Dat betekent dat jij morgen, niet maar overmorgen, live komt naar Brussels Airport om dat budget van €500 te verviervoudigen.
5: Super.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Hoe heet dat programma, Sophie?
5: Ja. En het is niet ver voor mij, dus ik kan er vroeg zijn.
1: Sophie, hoe heet dat programma?
5: Ik weet het niet hoe dat
0: programma heet. De rugzak heet.
1: We halveren dat reisbudget.
5: Ah, dat is wel heel expliciet, ja.
0: Sophie, we zien elkaar vrijdag. Tot dan, hè, want Willy Sommers, die zal er ook zijn. Ja. Denk je dat hij de Polonaise zal aantrekken? Daar ben ik wel zeker van, zie. Oh, de rugzak, jongens.

0: Goedemorgen. En het is alleen maar heter aan het worden, want hij is er. Xavier Taverne, goedemorgen.
1: Ja, zeg maar zeker. Ja, ja, overal waar ik kom gaan kleren uit.
0: Ja. Maar dan valt het hier nog even mee zo. Maar goed, vooral Xavier Taverne. Zometeen is er win-win, de show die je leven beter maakt.
1: Zo is dat al 420 afleveringen lang.
0: Is dat al zo lang?
1: Wel, ik heb het even, ja, ik heb het even uitgerekend. En ergens in het najaar gaan we onze 500ste aflevering
2: vieren. Ja. Ja. Blokken, dat waren er 7000. Worden nog ooit zoveel?
1: Ik heb nog even te gaan.
0: Komt goed, hè. Kamal Karmach komt langs.
1: Ja, Kamal Karmach. Sorry. En we gaan ook door de winkelfolders, want het is woensdag. En het is warm, jongens. Vergeef het mij.
3: Radio 2.
4: Meekijken in de studio.
3: Stemmen, meespelen, winnen.
4: Je doet het allemaal op één plek.
3: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Radio 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: We zijn er altijd en overal.
4: Via het Radio 2-kanaal op

0: Sta er bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Ah, sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Yo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: De rilling, als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
5: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten onder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewust klimaatregeling.
6: De Tijdloze Tribute Festival.
7: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
6: De Tijdloze Tribute Festival.
7: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
8: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
9: Helemaal.
10: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Zometeen in Win-Win komt Kamal Karmach langs. Inderdaad, dat ging in één keer goed. We bladeren ook door de winkelfolders. En we hebben het ook over wat je als consument mag doen met die hitte.
14: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
15: Het is 9:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 jobs schrappen. Ruim de helft van alle werknemers zou het werk verliezen. Terwijl er helemaal niet minder werk is, zegt Hans van Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls.
16: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over de werkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die allemaal verdwijnen voor heel precaire slechtbetaalde jobs, zelfstandige flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
15: Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaert in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Komen. Daarom leek het ons een fijne en logische stap om dat eerste contact tussen de mensen en hun postbode eigenlijk te faciliteren.
4: En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen van Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en is zo de eerste speler ooit die kan scoren op 6 verschillende WK's. Tijdens de eerste match tegen Congo werd het nog verrassend 1-1 en kreeg Ronaldo kritiek. Congo heeft afgelopen nacht met 1-0 verloren van Colombia. Eerder kon Engeland niet winnen van Ghana. Daar werd het 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Vandaag en morgen veel zon. Temperaturen tussen 30 en 37 graden. Plaatselijk is er kans op onweer. Vrijdag nog warmer tot 39 graden. In de namiddag ook kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen met nog altijd wat buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Charlotte.
4: Alsjeblieft.
5: Je hoort die temperatuur en je denkt, ja, leven we echt in deze wereld?
4: Zot, hè? Ja. Ja. Het is realiteit.
5: Het is realiteit, ja. Dan moet je denken, in Spanje is dat waarschijnlijk vanaf begin juni al. En dan zeggen zij nu, ja, het wordt 8 tot 49.
6: Oh jee, nee, alsjeblieft zeg.
5: Niks voor mij zijn.
6: Nee. Oh.
5: Dankjewel, Charlotte en Hajo.
6: Ja, er zijn nog wel wat problemen op de weg.
5: Ja, wegdek dat helemaal weggesmolten
6: is. Dat valt voorlopig mee. Misschien later vandaag, wie weet. Hè. Maar het is vooral aanschuiven op de E17. Zie ik van Antwerpen naar Gent. Een kwartier bij Waasmunster. Heeft te maken met een eerder ongeval. De weg is wel vrij. Verder ook 20 tot 25 minuten van Beervelde tot aan het viaduct van Gent-Brugge. Daar staat een defecte vrachtwagen. De E40 naar de kust. Nog een kwartier erbij tellen van Erpenmeren tot Merel. Beken, dat is al een beetje de richting kust, misschien wat drukte. Verder naar Antwerpen, 10 minuten vanaf Kruibeke op de E17 en een kwartier vanaf Massenhoven op de E313. Ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland, richting Borgerhout. Vanaf Sint Anna Linkeroever is het stilstaan. Verder op de N16 naar Willebroek nog steeds, die werken in Temse, 20 minuten file rijden daar. En dan naar Brussel, nog een kwartier erbij vanaf Peuty op de E19, 10 minuten vanaf Everberg op de E40. En verder door ook een kwartier van Everen tot in de Europese wijk. En op de E19 vanuit Bergen 3 kwartier aanschuiven van Senef tot Nijvel. Komt door een ongeval. De binnenring rond Brussel nog steeds een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring een kwartier nog van Waterloo tot Tervuren. En op de kleine ring richting Zuid zelfs een half uur van Koekelberg tot aan Rogier. Op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
5: Dankjewel, Hajo.
7: Win-win.
8: Xavier Taverne.
5: Ja, mag en moet je nu werken als het zo heet is?

0: Over een week of twee komt haar nieuwe album uit van Madonna. Op 3 juli zal dat gebeuren. Dat is dan volgende week vrijdag eigenlijk al. En Graham Norton, de bekende Britse presentator Graham Norton, heeft een interview van een uur gehad met Madonna in Londen. Dat interview dat wordt vrijdag uitgezonden op de Britse openbare omroep. En dat zal zowat het enige interview zijn dat Madonna geeft. Radio 2. Ja, dan wil je dat wel bij Graham Norton doen. Maar dat is allemaal voor later deze week. Eerst naar vandaag, want het is, en dat moet ik je niet vertellen, bloedje heet. Dat stel je zelf ook vast. Vandaag tot 37 graden, code oranje voor hitte in bijna heel België, behalve aan de kust. Nog tot zaterdag geldt die code oranje. En dat zou je te heet om te werken kunnen noemen. Zou je kunnen vinden, maar wat zijn je rechten eigenlijk op het werk? Mag je vanaf een bepaalde temperatuur eisen om thuis te blijven? Ja, en wat doe je met mensen die helemaal niet thuis kunnen werken, want zo zijn er wel heel wat. Denk maar aan vuilnisophalers of dakwerkers. En is het wel veilig voor hen om vandaag gewoon in de volle hitte hun werk te doen? Kunnen we vragen aan Lode Goderis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Professor arbeidsgeneeskunde en ook van de preventiedienst IDW. Ja, bestaat er iets als een minimale, maximale temperatuur in onze arbeidswetgeving waarbij dingen mogen en niet mogen?
1: Ja, er bestaat effectief een maximale temperatuur, maar die wordt gemeten met een speciale thermometer. Dus we gaan niet gewoon aflezen de temperatuur op een thermometer, maar wel op een WBGT-meettoestel. En eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid, of dat er direct zonlicht is, en ook met de wind.
0: Oké, dus niet de gewone thermometer die je bij thuis hebt hangen, misschien nog aan de muur, oldschool, die is niet betrouwbaar voor wat dan wettelijk mag en niet mag. Moet echt met die speciale gebeuren.
1: Ja, en je voelt dat ook aan. Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee. En een tweede correctiefactor is de job die je doet. Doe je licht administratief werk, dan lichtwerk, dan ligt die bovengrens op 29 WBGT gemeten graden. Terwijl bij zwaar werk, zoals in de bouw, ligt die grens al op 22 graden. WBGT gemeten.
0: Oké, dus nog even die temperaturen, 22 graden?
1: Ja, 22 graden WBGT gemeten. Om een idee te geven, het verschil voor een dag zoals vandaag, de temperatuur die je meet, zal ongeveer, die WBGT, zal ongeveer een 6 à 7 graden lager liggen. Dus effectief zullen vandaag bijvoorbeeld in de bouw die WBGT-normen overschreden worden.
0: Ja, en wat kan de bouwsector dan doen? Of wat kunnen mensen in de bouwsector dan doen?
1: Ja, eigenlijk gaat men bijvoorbeeld vroeger werken, want dan is het wat frisser, heb je nog minder direct zonlicht. Dus heel veel sectoren beginnen vroeger om eigenlijk die warme periode van de dag te gaan vermijden. Mm-hmm. Ook de werkgever wordt verplicht eigenlijk om verfrissende drank te geven, dus koud water bijvoorbeeld. En ook om schaduwplekken te voorzien en ook meer rustmomenten te voorzien. Dus klassiek 45 minuten werken, 15 minuten rust.
0: Ah, dat is wel verplicht. Dus niet gaan werken, dat mag niet. Maar als die normen overschreden zijn, zoals vandaag het geval is, voor de bouwsector bijvoorbeeld, dan zal een bouwfirma extra dingen moeten voorzien op de werven waar zij aan de slag zijn. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Je kan tal van maatregelen gaan nemen om die temperatuur wat lager te krijgen, maar je kan ook wel wat extra rust voorzien of zoals ze zegt, wat vroeger beginnen. Mm-hmm. En eigenlijk ook een werkgever kan beslissen, het is echt te warm om te werken, dus ik ga een tijdelijke werkloosheid inroepen, maar dat is uiteraard de beslissing van een werkgever.
0: Ja, nu natuurlijk met de bouw, je kan wel vroeger beginnen, maar er is ook zoiets als geluidsnormen, denk ik. En als je heel veel lawaai maakt, kan je niet vroeger dan 7 uur beginnen, ook al zou je dat misschien willen.
1: Klopt. Ja. Dat is waar dat er dan gekeken wordt naar anderen. Vandaar dat dan die rustmomenten of extra rust voorzien wordt. Of er dan toch gekeken wordt naar extra verluchting, ventilatoren, noem maar op. Maar het is zeker niet mogelijk in elke werkplek. Denk ook maar bijvoorbeeld, sta maar eens aan ovens. Dit zijn allemaal plekken waar dat het nu extra lastig wordt. En waarbij dat er goed moet gekeken worden van hoe kunnen we dit draaglijk houden voor de mensen. mensen. En dan zijn eigenlijk extra rustmomenten eigenlijk ook wel een werkbare oplossing.
0: Ja, want je zal maar een bakker zijn inderdaad, hè? Of in de buurt van een oven moeten werken, een verbrandingsoven bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Ja. Maar dat is eigenlijk werkgever afhankelijk. Dus het is de werkgever die beslist wat er al dan niet gebeurt. Mag je, als je nu bijvoorbeeld, hè, want je zegt als die norm overschreden wordt, dan is je werkgever in bepaalde gevallen, zoals in de bouwsector, verplicht om een aantal dingen te voorzien. Ja, als hij dat niet doet, mag je dan weigeren om te werken?
1: Ja, wet is wet. Hè. Een keer als bepaalde grenzen overschreden zijn en de werkgever neemt geen extra maatregelen, ja, dan kan je effectief gaan zeggen, kijk, hier wordt de wet niet gerespecteerd, net zoals bij andere wetgeving.
0: Maar je wil ook meestal je job niet kwijtraken natuurlijk, als je de enige bent die niet gaat werken. Ja, je komt in een beetje een verwrongen machtsrelatie op zo'n moment, denk ik, ook wel terecht.
1: Ja, maar daar als er niet uit geraakt, daarvoor zijn preventiediensten dan, om eigenlijk te gaan kijken, ja, er is hier discussie, we geraken er onder elkaar niet uit, kan je even komen meten en ons ook een advies gaan geven. Ja, als er echt discussie ontstaat, kan je ook de arbeidsinspectie ter hulp roepen. Maar dat is iets wat eigenlijk zelden tot nooit gebeurt. Iedereen heeft het warm en er is doorgaans heel veel begrip.
0: Wat met vuilnisophalers? Want ja, die lopen ook nog eens in de uitlaatgassen van de vrachtwagen waar ze op staan. Ja. Die ook extra warmte en vooral luchtverontreiniging met zich meebrengt. Wat kunnen zij doen bijvoorbeeld? Ook daar zijn denk ik wel regels voor als die normen waar we het in het begin over hadden overschreden worden.
1: Ja, klopt. Hè. Dus dat is ook relatief zwaar werken. Dus ook hier is opnieuw die drank voorzien, regelmatig rustmomenten voorzien. Maar ook de kledij, zorgen dat mensen een petje kunnen dragen. Wat lichte aangepaste kledij zijn allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat we beter beschermd zijn tegen die hitte. En zeker, ja, schaduw is eigenlijk wel een belangrijk beschermingsmiddel. Terwijl dat we soms denken, hup, alles uit. En we gaan met het blote bovenlichaam het dak op, is dat eigenlijk net niet aan te raden. Okay. Dus eigenlijk iets licht verfrissend hemdje aandoen is eigenlijk nog altijd beter dan een bloot bovenlichaam.
0: En wat met ook kantoorjobs, moet je daar speciale dingen voor zien? Want ja, daar is heel vaak airco ook wel, denk ik. En zo. Is het daar gewoon business as usual bij dit soort temperaturen?
1: Ja, daar ligt die WBGT-grens op 29 graden Celsius. Dat wordt eigenlijk in België eerder zelden overschreden. Dus, maar ook daar gaat men vaak wat flexibeler zijn, wat vroeger beginnen. Nu, veel kantoren zijn uitgerust met airco. En is soms ook wel een reden dat mensen niet van thuis uitwerken, maar net naar het kantoor komen, omdat daar wel airco is en thuis niet. Dus daar soms zie je de omgekeerde beweging.
0: Ja, want je had dat een paar jaar geleden heeft toen minister Chris Peeters ooit het thuiswerkalarm in het leven geroepen bij extreem weer in de zomer en in de winter. Is dat eigenlijk nog iets dat gebruikt wordt of is dat een beetje de dode letter intussen, dat thuiswerkalarm?
1: Ja, dit kan. Hè. Hier worden afspraken gemaakt, maar afhankelijk van wat is het meest comfortabel op kantoor of thuis. En als je thuis geen airco hebt en het is warmer dan op kantoor, dan zie je vaak dat mensen ook spontaan, ook al is het hun thuiswerkdag, dan kiezen om naar het kantoor te komen. Ja. Dus mensen zoeken eigenlijk wel van nature uit de beste oplossing en praten met elkaar hoe dat het werk kan geregeld worden. Ja. Schakelt het tempo ook wat lager. Dat is ook wat we weten, dat je eigenlijk vanaf de temperatuur boven de 30 graden, dat we wat minder productief worden. We zijn ook wat minder alert. Dus we houden het ook wel wat veilig. En dus schakelen het tempo gewoon wat lager.
0: Een versnelling lager, dat hoor ik je graag zeggen, Lode Gauthier. Dat gaan we ook doen. Wat doet een professor arbeidsgeneeskunde in deze hitte vandaag?
1: Ik blijf binnen veel drinken en zoals gewoonlijk veel overleg en onderzoek voeren. Dus een dag zoals anders.
0: Een dag zoals anders, maar met meer drinken en dan vooral water. Lode Gauthier, dankjewel.

Veel berichten in onze app, waaronder meer van Katjo uit Isichem. Ze zegt, mag ik via Win-Win veel moed toewensen aan politie, brandweer en veiligheidsmensen die de warmte moeten trotseren. Dat mag je zeker.

0: staat tegenwoordig in de Radio 2 Top 30 met Home Wrecker. Maar lang daarvoor was er ook al Undressed van deze Somber. Wie op zoek is naar verkoeling en wie is dat niet deze week, die kan die misschien ook wel vinden in de winkelfolder. Bij Lidl vind ik een ijsblokkenmachine voor €65. Maakt 9 ijsblokken in 7 minuten, staat erbij geschreven. Ja, dat is wel heel snel. En ja, mijn diepvriezer maakt ook ijsblokken, maar wel niet in 7 minuten. Nog bij Lidl een slushy-maker. Wat is een slushy, hoor ik je denken? Wel, het is een ijskoud, half bevroren drankje. Dat bestaat uit een fijn gemalen ijs dat dan vermengd wordt met siroop in allerlei fruitige smaken en vooral ook felle kleuren. Nu, het kost wel €150. Bij Aldi vind je een kleinere variant voor €19. Dat is wel een groot verschil. Op dit moment allemaal heel aanlokkelijk aankopen, maar onthoud ook dat de hittegolf liever niet eeuwig blijft duren. Enfin, dat hoop ik toch. De hittegolf, het gaat best wel moeilijk. Bij Aldi verkopen ze ook een oplaadbare mini-ventilator voor €6 deze week. Ook aan de huisdieren hebben ze gedacht, voor net geen €20 kan je vanaf zaterdag een verkoelend huisdierenbed vinden. Nu, ik moet zeggen, voor mij ziet dat er gewoon uit als een hondenmand. Wat is er dan precies verkoelend aan, Tine van Aldi?
1: Het zit hem eigenlijk in de stof van de mand. Dat is eigenlijk een verkoelende stof, om het technisch uit te leggen. Polyamide op een heel fijne manier geweven, dus met heel fijne garen. En die stof gaat ervoor zorgen dat dat een heel gladde stof is, dat eigenlijk de warmte van de vacht, van het huisdier, heel snel geabsorbeerd wordt en dan verdeeld wordt over de rest van het oppervlak. Dus je hebt geen elektriciteit nodig, geen water, geen koelelementen.
0: Allee, kom. Misschien zouden ze dat ook, al zouden ze dat in mijn formaat hebben, zo'n huisdierenbed, verkoelend huisdierenbed. Heerlijk. Ijsjes kan ook helpen natuurlijk, vooral met de botten van het ijsmerk Häagen-Dazs. Ze slingeren ze werkelijk naar je hoofd deze week. Zowel bij Albert Heijn, De Leize als Colruyt staan ze in promotie. Maar de korting is wel telkens anders. Bij Albert Heijn is het 2+3 gratis, bij De Leize 1+1 gratis. En bij Colruyt krijg je 25% korting als je 2 verpakkingen koopt. Reken zelf maar even uit wat voor jouw specifieke situatie het voordeligst is. Als je alleen woont, ben je misschien beter met 1+1 dan met 2+3. Anders zit je met 5 potten ijs. Maar no judgment als je die allemaal wil opeten. En geen paniek als je niet houdt van Häagen-Dazs, want de Hyper Carrefour geeft kortingen op andere ijsmerken. Kinder Bueno staat daar op 1+1 gratis. En Cornetto en Schepijs van IJsboerken, daar krijg je 25% korting als je 2 pakken koopt. Ja, de zelfstandige ijsverkopers die hebben ook serieus last van deze hittegolf. Je zou denken, het is warm, dus iedereen wil een ijsje. Maar niemand is gek genoeg om zijn huis uit te komen in het midden van de dag, wanneer dat niet moet. Davy Broens heeft een ijssalon in Zonhoven of All Places en krijgt opvallend minder klanten over de vloer deze dagen.
2: Voor een ijsvaanter is het eigenlijk ook niet ideaal, die hele hitte temperaturen. We hebben liever een graad of 25. Dan zijn de mensen aan het fietsen en dan komen ze buiten. Tegenover nu blijven ze allemaal binnen zitten aan de airco. Hè. Hier begint het pas rond 8 uur echt dat de mensen terug durven buiten komen, denk ik, met de hitte.
0: Vorige week een mosselverkoper uit de Haringstraat in Oostende, vandaag een ijsventer uit Zonhoven. Je zou bijna denken dat ze het erom doen. Tegen volgend seizoen zoeken we hier bij Win-Win een brouwer uit Bierbeek, een dakwerker uit Hoogstraten of een meubelmaker uit Boom. Maar goed, jouw brein is intussen misschien ook een slushy geworden van die hitte. En dan vraag ik me af, ga je eigenlijk anders winkelen door dat warme weer? Worden we allemaal wat dommere consumenten omdat onze breinen gewoonweg gesmolten zijn? Griet van Varenberg is docent sociale psychologie aan de Thomas More Hogeschool en zij kent het antwoord, Griet.
3: Wel, het is niet zo dat uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk blijkt, hitte maakt van ons domme consumenten die enkel nog irrationele aankopen doen, wel is het zo dat hitte ons beslissingsgedrag beïnvloedt. Wat wil zeggen dat we bij bepaalde taken die afweging vragen, dat de hitte daar gaat zorgen voor een verminderde cognitieve capaciteit en concentratie, waardoor we als gevolg minder doordachte keuzes zullen maken, minder zullen wieken en wegen, waardoor inderdaad de kans op irrationele aankopen waarschijnlijker kan worden.
0: Maar kijk, het is nu eenmaal superheet ook, hè. Laat je gaan, gun jezelf die impuls aankoop, irrationeel zijn mag. En dan weet je in ieder geval hoe dat komt. Je kan het gewoon op de hitte steken. En vergeet ook niet, als je nu denk ik wil nog veel uitgeven, de koopjes komen eraan in nog 1 week en dan zijn de koopjes in het land.
4: Radio 2. Win-win. Xavier Taverne.

Mijn Spaans is eerder beperkt. Ik heb het ook even opgezocht wat het wil zeggen. Sube me la radio wil eigenlijk gewoon zeggen, zet de radio wat luider, zet het wat harder. En dat mag met deze van Jelle van Daal. Ik liep

0: Jelle van Daal en Kleuren in de Regen. Na 9:30 is Kamal er na het nieuws uit jouw buurt en ik heb een cadeau voor hem.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, en wat kost dat ongeveer?
3: Well, we maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trend. Of naar
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In het Boekenbergpark in Deurne heeft de politie gisteren 16 jongeren betrapt die na sluitingstijd in de zwemvijver aan het zwemmen waren. Ze waren over de hekken geklommen. De jongeren krijgen allemaal een gasboete en er zijn ook PV's opgemaakt. Volgens Wouter Bruins van de politie is het te gevaarlijk om er na sluitingstijd te zwemmen.
10: Het is natuurlijk zo dat als er iets gebeurt, dat er niemand is om je te komen redden. Het is afgesloten. Ze zijn over de hekken gekropen, door een hek gekropen en dergelijke meer. Dus dat zijn eigenlijk zaken die niet kunnen. Er is ook een wei, daar was het heel gezellig druk. En daar is natuurlijk ook geen probleem om daar te liggen. Hè, want dat is openbaar en dat is ook gewoon open. Maar het is wel niet toegelaten om na die sluitingsuren in het zwembad te vertoeven.
9: Er zijn ook nog een aantal zwemmers kunnen wegvluchten voor de politie. In Antwerpen kan je ook morgen, overmorgen en maandag gaan zwemmen in het Bonaparte Dok aan het Mas. Normaal kan je daar alleen in het weekend terecht, maar door de hittegolf opent de stad het zwemdok enkele dagen extra. De stad Lier schrapt de zomerbraderij van dit weekend door de extreme hitte. Het evenement wordt verplaatst naar een latere datum deze zomer. De beslissing is genomen in overleg met de handelaars, zegt burgemeester Rick Verwaast.
11: Je krijgt natuurlijk eerst signalen van een aantal handelaars die zeggen van kijk, we vrezen dat we heel weinig volk gaan zien met deze temperaturen. We krijgen dan ook signalen van onze animatie. Wij huren elk jaar bijvoorbeeld een aantal Studio 100 figuren in. Die zeggen van kijk, bij meer dan 30 graden komen onze figuren niet. Dat overleeft Boemba niet. Dus ja, dan moet je natuurlijk keuzes gaan maken. Hè. Dat is een serieuze investering, die braderij van de stad. En dan wil je dat die centen ook renderen. Dat is voor die handelaars ook heel veel werk.
9: De netensprong, waarbij je al dan niet verkleed in de neten mag springen, gaat zondag wel gewoon door. En het festival Live is Live op Linkeroever in Antwerpen raakt niet uitverkocht. Nochtans staan er wereldsterren als Robbie Williams, Nick Cave en Iron Maiden op de affiche. Er zijn nog veel tickets te koop en je kan ook tweedehands heel wat goedkope kaartjes vinden. Een van de redenen is dat er een overaanbod aan festivals is in ons land. Daardoor kopen muziekliefhebbers steeds later tickets, zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte.
12: Wat je natuurlijk ook krijgt is dat die festivals niet alleen veel aanbod, maar dat veel namen ook op andere festivals dan te zien zijn en men een beetje aan cannibalisering van die festivals aan het doen is. Hè. Je ziet hetzelfde soort artiesten opduiken, hetzelfde soort artiesten die je overigens ook in zaaloptreden ziet. Dus er zijn meer festivals en het onderscheidende van die festivals is ook aan het weggaan.
9: Life is Life vindt dit weekend plaats. Het wordt snikheet met veel zon en tot 37 graden. Ook de volgende dagen zeer warm. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Hajo, dan maar hopen dat als je in de file staat ergens dat de airco niet stuk is of dat je er überhaupt één hebt. Want
13: ja,
0: er zijn
13: zeker
0: ook auto's die er geen hebben. Dat lijkt me heel heftig.
13: Het lijkt me. Dat zou ik... Ik zou het niet overleven.
0: Ik zou het ook heel moeilijk vinden.
13: In elk geval op de E17 van Antwerpen naar Gent. Daar vertraag je nog een half uur van Lokeren tot aan het viaduct van Gent-Brugge. Daar stond een defecte vrachtwagen, maar die hebben ze net kunnen wegtakelen. Dus de rijstroken zijn weer open. Naar Antwerpen nog kleine vertragingen van zo'n 10 minuten vanaf Kruibeke, bijvoorbeeld op de E17 en ook vanaf Randst op de E313. Ook 10 minuten op de ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout. En wie er nog last heeft van de hitte en de warmte, dat zijn verkeerslichten blijkbaar, want er zijn defecte verkeerslichten gemeld op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan in Antwerpen. Voorheen ook al het kruispunt met de Plantin-Moretuslei met de Singel. Dus daar is de politie het verkeer aan het regelen.
0: Oké. Okay.
13: Ja, dan de N16 naar Willebroek. Daar nog een kwartier erbij tellen aan de werken in Temse. Verder naar Brussel nog 10 minuten vanaf Vilvoorde op de E19. En vanuit Bergen op diezelfde, of die andere E19, dus 1 uur aanschuiven door een ongeval bij Nijvel. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
0: Dankjewel, Hajo.
14: Win-win.
15: Xavier Taverne.

0: Ik zal je nog meer vertellen. Het is ook veel te warm om ook een liefdeslied te gaan schrijven. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Blijf uit mijn buurt.
1: Weet je dat Pommelien Thijs er al mee bezig is?
0: Ah, dat zou wel iets.
1: Mijn mens blijft maar schrijven.
0: Ze doet het ook heel goed. Het zal ongetwijfeld ook weer een hit worden die we dan van voor naar achter mee gaan zingen.
2: Win-win.
0: Je hoorde hem al even. Kamal Karmaag, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vader van drie intussen.
3: Ja, zot hè.
0: Ja. Hoe is het?
3: Ik voel me ouder worden. Zou dat een ding zijn? Dan moet je eens onderzoeken met Win-win. Ik ben fysiek niet ouder geworden, maar ik denk dat je zo bij elk kind dat je hersenen zo steeds meer het allemaal een beetje loslaten. Het hoeft niet meer. Bij elk kind dat ik erbij heb gekregen, dacht ik, ah ja, ik hoef geen coole kleren meer aan te doen. Dat is oké. Ik hoef geen coole auto meer aan. Het is oké. En nu denk ik, ik mag kaal worden. Het is oké.
0: Maar je staat hier dan toch weer in een leuke outfit, vind ik.
3: Ja, maar omdat ik ben bijgekomen. Dus die salopetten, die zijn verlengd.
0: Maar het is een leuke salopet.
3: Dank je wel.
0: We hadden jou nog een cadeautje beloofd. En dat is er ook. We hebben voor jou een...
3: Leuk.
0: Dat heet een rompertje in mooi Nederlands. En er staat op, oeps, meer dan een win-windje.
3: Hé, hey, maar mijn kind heeft dat van mij. Ze. Die laat geen winnen niet meer. Ze. Dat zijn nucleaire aanvallen.
0: Maar gaat het goed verder met...
3: Alles gaat goed. Die zijn al op reis vertrokken. Of die zijn al in Marokko.
0: Okay.
3: Dus ik dacht, hey, ik doe deze voor de Vlamingen. Hoe meer Marokkanen ik altijd terug kan sturen naar Marokko, hoe beter.
0: Ja, ze komen terug waarschijnlijk.
3: Dat is wel spijtig.
0: Ja.
3: Oh. Nee, spijtig. Je was hier allemaal. Nee.
0: Ik heb je in de val gelokt. Ja, ik heb je in de val gelokt. Goed, we gaan het hebben over No Yap. Dat is een nieuw programma. Enfin, een nieuw programma loopt al een tijdje op Catnet. Een nieuwe aflevering vanavond om 17:30. Ook op VRT Max. Daarin beantwoordt een groep kinderen van andere kinderen vragen. En ze gaan op onderzoek uit. Vanavond mag je als kind geld verdienen en werken. Matthias, de bedenker van het programma, was hier enkele weken geleden al te gast om het te hebben over No Yap. En hij probeert in de aflevering van vanavond bij verschillende horecazaken en go-kartverhuurders aan de kust een job te pakken te krijgen. Dat lukt hem niet. Maar hij en het No Yap team slagen er wel in om op een andere manier centen te verdienen. Kijk en luister even mee.
4: Zou u uw auto soms willen wassen?
5: Willen wassen?
4: Ja.
5: Maar jullie mogen dat zeker doen.
4: Ja?
6: Ja, ik heb echt geen enkel idee hoe je een auto wast.
7: Ik ook niet, maar je moet gewoon doen.
4: Wilt u uw auto wassen?
8: Ja, terwijl ik in de winkel zit wel.
4: Ah,
8: hè?
4: Ja. Alright, let's go.
6: Mogen wij uw fiets dus geen wassen?
9: Ik kan dat doen.
4: Dag mevrouw. Zouden wij soms jouw fiets mogen wassen?
6: Ja. Zeg, komt iemand mij helpen?
0: Ja, dat zien we dus in No Yap. De kinderen gingen fietsen en auto's wassen op de parking liever van een supermarkt. Kamal, je hebt drie jonge kinderen. Ze zijn heel erg jong, maar ik sluit toch niet uit dat je ze al aan het werken hebt gezet. Of nog niet?
3: Nee, we zijn dat sterk aan het overwegen. Ik ben nu een carrièrepad eigenlijk al aan het plannen vanaf hun 12. Dus ik heb ze nog wel even marge gegeven. Ja, dat wel. Ja,
0: ja, maar ook opletten dat je niet in de rechtbank terechtkomt. Laat ons eens kijken naar wat de wet zegt. Wat zeggen de regels over werken voor kinderen?
3: Wel, allee, of een kind geld mag verdienen, XAV. Ik moet wel eerlijk zijn, met de huidige energiefactuur is dat geen vraag niet meer, maar ik denk meer en meer een noodzakelijke strategie. Maar nee, er is een heel duidelijk verbod op kinderarbeid in ons land. Het principe is eigenlijk algemeen. Het is ten strengste verboden voor kinderen om arbeid te doen of te laten verrichten. Voor kinderen onder de 15 jaar. Werken en geld verdienen, dat mag wel vanaf 15 jaar als je de eerste graad van het middelbaar hebt afgerond of vanaf 16 jaar. Dan is ongeacht uw eerste graad. Maar er zijn wel uitzonderingen. Wanneer kan het wel? Wel, ze noemen dat werkzaamheden die binnen de opvoeding of vorming vallen of waarvoor een individuele afwijking werd verkregen. Zo noemt dat dan dus bijvoorbeeld...
0: Expliciete toestemmingen.
3: Voilà. En bijvoorbeeld meedoen met musical, meedoen met theater, meedoen met een televisieprogramma. Okay. Vaak is het ook wel in de context van talent, balletvoorstelling. Dan kan het wel. Dus eigenlijk is dat wel grappig. Mijn kinderen mogen dus in theorie wel figureren op tv. En zo was ik dus al nadenken. Ik heb drie kinderen en een rechtstreekse lijn met de bazen van de VRT. Dus ik dacht, ik ga die laten werken, hier bij ons. Ja. Hè? Maar toen dacht ik, ja, mijn facturen betalen ze ook nooit. Dus toen heb ik het toch losgelaten. Dus die zitten nu bij VTM.
0: Want daar betalen ze wel de facturen.
3: Ja, maar wel veel te weinig. Nee. En belangrijk bij de uitzonderingen, het geld dat daarmee verdiend wordt, dat ziet de FOD Financiën als beroepsinkomen.
0: Dus het is belastbaar.
3: Ja, het is wel belastbaar. Dus ik dacht, Ik dacht, zo zeker onder 15 jaar, ja, laat die kindjes maar doen. Nee, nee, maar het is wel beroepsinkomen. En ze zeggen zelfs dat het FOD zegt, ja, die inkomen van een minderjarig kind, die vallen onder voogdij van de ouders en die moeten dus via een aparte belastingsaangifte worden ingediend. Dus ik was daar wel van geschrokken. Allee, je moet je even voorstellen, je kind danst één keer een balletvoorstelling en plots heeft die vijfjarige al een belastingsaangifte.
0: Ja, bizar, hè?
3: Ja, dat is crazy. Ja, ja. Welkom in België. Het enige land waar je sneller een aanslagbiljet hebt dan je zwemdiploma. Dus, allee, maar sommige roerende en onroerende inkomsten hebben bijvoorbeeld interest op een spaarrekening. Als je dat hebt, zo je het van die pamperrekening of zelfs een aandeel hebben of inkomsten uit bijvoorbeeld vastgoed, die vallen wel automatisch onder de aangifte van de ouders. Dus eigenlijk moeten de fiscus een beetje zien gelijk je schoonmoeder. Zelfs als die niet uitgenodigd is, komt die toch.
0: We weten dus dat het alleen mag vanaf 15 jaar als je de eerste graad van het middelbaar hebt afgerond of vanaf 16 jaar, tenzij je een uitzondering hebt gekregen. Ja. Ik vat het nu heel kort samen. Dat zijn onze kinderen, of de kinderen in No Yap op Ketnet, zijn dat helemaal niet. Dus ze gingen op zoek naar andere manieren om geld te verdienen. Auto's wassen, honden uitlaten van voorbijgangers. Maar dat zijn toch ook inkomsten. Hoe zit dat dan?
3: Heel goede vraag. Want ja, ze kregen daar ook wel geld om iets te doen. Is het aan arbeid? Ja of nee? Maar eerst vond ik het sowieso al raar. Uw hond laten uitlaten door complete vreemde voorbijgangers.
0: Heel raar. Maar het is wel een ding.
3: Ja, ja, inderdaad. Ja, en wij zijn dat ook gaan vragen. Het heeft heel lang geduurd voordat we een antwoord hebben gekregen. En ze hebben daar eigenlijk gezegd, ja, daar is nu niet echt wetgeving rond. Wanneer is iets kinderarbeid en wanneer niet? Wanneer kan je het plaatsen onder vorming? Want ik stond al klaar, hè. Ik wou alle drie mijn kinderen gewoon allemaal laten carwashen. Heel de zomervakantie lang. Hè. Ik dacht zo, de baby carwash, dat lijkt mij wel plezant. Dat gebruiken we de jongens als spons. Hey, dus, maar naar het schijnt is daar geen wetgeving rond, maar wordt zoiets wel concreet en geval per geval en binnen de context bekeken. Dus als je kinderen concreet en structureel zou inzetten, ja, dan zouden ze daar zeker wel een stokje voor steken.
0: Oké, dus als het structureel wordt, dan, ja, dan moet de FOD-financiën tussenkomen. Maar als het eenmalig is, of de arbeidsinspectie, maar als het eenmalig...
3: FOD-financiën komt sowieso!
0: Ja, die komt sowieso, de schoonmoeder, ja, die is sowieso. Dus die moet je aangeven. Als je daar heel vaak inkomen uithaalt, moet je dat eigenlijk aangeven.
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. En op een gegeven moment is het ook wel effectief hoe dat je geld gaat verdienen. Hè? Want ik was daarover aan het nadenken. Als ik, vanaf 15 jaar mogen ze dus geld verdienen, mogen ze allerlei lichte werk doen. Hè? Dus de 15-jarige Xavier, die hebben ook nog eens een heel specifieke context. Dus je mag werken vanaf 15 jaar eerste graad secundair. Maar als je 15 jaar bent, dan zijn er ook nog eens specifieke regels. Je mag niet zomaar alle soorten jobs doen. Dus effectief, ik moet even zien hoe dat ze het zeggen. Daar is een KB over. Niet-industriële arbeid van lichte aard. Klinkt vaag, klinkt ook niet als lichte zeden. Maar hulp aan onthaal bijvoorbeeld, of de vestiaire, de winkelrekken vullen in de supermarkt, dat mogen 15-jarigen wel. Ook belangrijk, op schooldagen mogen 15-jarigen maximaal 2 uur werken. En daarbuiten max 8 uur. En ze mogen dus ook niet werken tussen 20 uur en 6 uur.
0: Amai.
3: Dus weinig werk, geen zware werk en sterk gereglementeerde uren. Op je 15e ben je ambtenaar.
0: En wat met alles wat na 15 komt, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Win-win.

0: Gers Pardoel en ik neem je mee. Ja, daarnet hadden we het over kinderen en geld verdienen. Vanaf een bepaalde leeftijd mag je echt poen beginnen pakken. Als kind mag je eigenlijk niks, tenzij je een uitzondering hebt gekregen. Vanaf 15 mag het, als je je eerste graad secundair onderwijs achter de rug hebt. Maar onder strenge voorwaarden, nooit langer dan 2 uur per dag op een schooldag. En daarbuiten ook maximaal 8 uur. En het werk dat je mag doen, dat is ook zeer gelimiteerd. Dus daar moet je allemaal over nadenken. Maar dan... Dan komt het, hè. Jamal.
1: Ja, dan komen we bij de studenten. Zo het klassieke, de klassieke vanaf 16-jarige.
0: De studenten.
1: De studentenjob. Dus die staan los van die 15-jaar-regels. En eigenlijk is dat echt wel voordelig. De meeste mensen kennen dat wel, maar die regels die zijn de laatste jaren sterk veranderd geweest. En nu is het zo dat een student een urenpakket krijgt van 650 uren.
0: Per jaar.
1: En voor die uren betaal je veel minder sociale bijdrage. 2,71%. In plaats van de 13,07 die wij allemaal zouden... Ja, dat is gigantisch veel op je bruto loon. Hè. Dat is nog voordat alle rest er wordt afgetrokken. Ja. Dus echt van het bruto wordt dat eraf gehaald. En even voelen wat dat betekent. Hè. Dus de staat houdt normaal op het loon van een volwassene 13% in. Hè, voor die zelfs maar aan de belastingen begint. Dus dat is super interessant. Eigenlijk ook raar, vind ik. Hè. Als je weet niet, hè, er is nu iemand toch garme 55 jaar, die werkt al heel zijn leven. En de staat komt 13,07, alles afpakken. Die meneer heeft een afbetaling en een burn-out. Dat is geen belastingstelsel, dat is leeftijd. Maar de echte adder, dat zit niet in de bedragen, dat zit eigenlijk in de plafonds die je niet ziet aankomen. Want ga je over die 650 uur, dan mag je nog max 80 uur bijwerken met een gewoon contract. Maar doe je nog meer, die maand, dan verlies je je groeipakket voor dat maand. Ja, en dan wordt wel heel erg veel geld natuurlijk. En dan zijn we dat gewoon kwijt. Twee, er is ook een maximumbedrag. Hè. Ze hebben mij doorgegeven €22.385. Nu, ik vind dat wel heel veel, maar het is wel nog na aftrek van sociale bijdrage en zo verder en zo verder. Dus dat moet er allemaal nog af. Hè. Dus ga je daarover, dan ben je niet langer fiscaal te lasten van je ouders. En dan krijgen kinderen, niet jij, maar je ouders, hè, dus niet de kindjes, een veel dikkere belastingsbrief.
0: Ja, dus daar moet je echt goed over nadenken. Hè. Als je dat wil doen, kijk naar het aantal uren dat je mag werken. Kijk ook naar het bedrag dat je mag werken.
1: Ja, inderdaad.
0: Want vanaf een bepaald moment gaat die som omhoog. En als je kinderen dan inderdaad, of je ouders liever het groeipakket verliezen, ja, dan moet je thuis toch wel even een gesprek over hebben natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Babbel daarover. Want als je boven je 650 uur werkt, hè, dan betaal je zo, dan ga je sowieso meer afleggen. Als je meer werkt, ja, dan zit je misschien of naar alle waarschijnlijkheid boven je belastingsvrije som. Ja, en dan moet je meer belastingen betalen, want je verliest dat. Mm-hmm. Je verliest je groeipakket en de kinderen betalen daar sowieso al meer belastingen op. Dus ja, het is bijna voordeliger om dan ook te stoppen vanaf die 650 uur. Dus dat moet goed uitgerekend worden. En bijkomend is het ook, nou ja, dat geld, dat gaat dat, hè, het groeipakket is voor de ouders. Ja. En eigenlijk door een geldtransfer van de ouders naar de kinderen.
0: Dat is eigenlijk wel waar, ja.
1: Ja, dat is eigenlijk het gesprek dat je moet voeren. Ik ga zeggen hoe ik het ga oplossen.
0: Ja, want jij hebt er 3, dat kan heel lucratief worden over een jaar of 10.
1: Ah wel, dus ik was aan het denken, als die 16 jaar zijn en het gemiddelde studentenbrutoloon is €14 per uur. Ja. Maal 650 uur is €9.100.
0: Top.
1: Maar 2,71% eraf en ik hou afgerond €8.500 per jaar per kind over. Maal 3 is dus €25.500 dat mijn kinderen samen bijeenharken. Manneke, dat is mijn hypotheek, hè. Dus laat je kinderen, als je 3 kinderen hebt, laat die gewoon al hun uren doen, laat die dat thuis afstaan en je huis wordt betaald door de kinderen. Kinderen kosten huis, niks ervan. Ze brengen huis op.
0: Ze mogen daar niks van houden van jou. Niks. Ze mogen niks houden. Het moet allemaal naar de groepspot van de familie Karmach.
1: Ja, en dan mogen ze al blij zijn. Allee, ik denk dat we er te weinig bij stilstaan. Hoeveel dat kinderen kosten. Hè. Eigenlijk, als je blij bent met de geboorte van een kind, dat is eigenlijk geen blije gebeurtenis. Hè. Allee, economisch gezien...
0: Economisch is het een grote verlies.
1: Kost dat geld? Weet je wie blij moet zijn met de geboorte van iets? Hè? Een boer met een kalf. Hè, want dat brengt geld op. Dus, lieve ouders die nu luisteren naar de radio, als jij zegt tegen je kind, kalf, dat was een compliment.
0: Doorgedreven liefkozingen.
1: Ik zal nog wel zeggen dat ze op studentatwork.be kijken om de uren in de gaten te houden. Mocht je kinderen willen uitbuiten, dat kan via studentatwork.be. Nee.
0: Laat je kinderen
1: uitbuiten. Hou het allemaal in de gaten.
0: Studentatwork.be. Kamal, het was weer heel fijn om je dit jaar bij ons te hebben. Bij Win-Win op de radio. En we zien jou in de najaar ook bij Win-Win op tv. Want dat komt eraan, een nieuw seizoen. Het 4e seizoen van Win-Win op tv. En je gaat nog 1001 andere programma's maken. En je bent al bezig bezig met je eindejaarsconferentie.
1: Ja, ik ben er al mee bezig. Ja. Ja, en
0: heb je al een titel?
1: Nee, dat is elk jaar mag ik even. Ja, dat is, ik vraag
0: ah, ja,
1: mag,
0: okay.
1: Ja, en de tickets zijn nu al bijna uitverkocht. Ik denk, dat is echt waar. Alleen in Antwerpen nog een paar, zo in de stad Schouwburgen, in Gent en in Hasselt.
0: Nee.
1: Klaar. Ja, dus ik ben wel heel blij. Maar nu gaat heel veel aandacht naar mijn kinderen. Hè. Die zijn, allee, zeker mijn derde. Dat is echt duur. Nu waren we er nu over bezig. Want zij is 3 jaar en die kostte mij al 800 euro. Ik had dat eens uitgerekend aan pampen en dingen. 800 euro voordat je thuis bent. Dus dat is 800 euro voor 3 kilo. Hè. Mijn dochter is duurder dan Wagyu beef.
0: Maar ze is ook hopelijk een stuk liever. Dankjewel.

0: Barbara Dixon, back to you. En zometeen zijn Ann en Daan er op je radio. Enfin, Ann is er al. Waar is Daan? Ja, te laat, hè, zoals altijd.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
1: Radio 2.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Yo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
2: Maak elk.
6: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
2: Momenten, Max.
5: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en uw kinderen met plezier in hun bed kruipen.
2: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
7: De rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
8: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
9: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
9: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Heb je slecht geslapen door de warmte? Kijk dan eens rondom jou. Ongetwijfeld zijn daar ook een aantal mensen toegetreden tot de Wallenclub. Om maar te zeggen, je bent niet alleen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 stierven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belanden. Twee andere mensen raakten daarbij gewond en de twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
12: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied. Deze onwetendheid klemt in het bijzonder voor de parkbomen gesitueerd aan een wandelpad of op een speelterrein, waar er, naar het oordeel van de rechtbank, een verhoogde zorgvuldigheidsplicht geldt.
11: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Vanaf vandaag krijg je in de app van Bpost of via mail te zien wie jouw pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van je postbode. Na een geslaagd proefproject in Oostende komt het er nu in het hele land, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy.
13: Uit het pilootproject in Oostende, waarbij de postbodes al een tijdje met de voornaam langskwamen, zal ik maar zeggen, is gebleken dat meer dan de helft van de mensen dat een meerwaarde vond, dat ze het makkelijker vonden om een gesprek aan te gaan met de postbode en dat ze die naam ook van de eerste keer onthielden. En bovendien lag daar ook de vertrouwensscore van de postbode hoger.
11: De Verenigde Naties zullen beginnen met de evacuatie van 11.000

0: Voordat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale wateren moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
1: Nu is er dus een akkoord tussen de VN, Iran, Oman en de VS om dat allemaal soepeler te laten verlopen. Iran wil wel nog dat er tol kan gevraagd worden om door te kunnen varen. Iets wat volgens de VS helemaal niet kan, omdat de straat van Hormuz een internationale waterweg is. Vandaag en morgen veel zon, temperaturen tussen 30 en 37 graden. Plaatselijk is er kans op onweer. Vrijdag nog heter tot 39 graden. In de namiddag opnieuw kans op onweer. En in de loop van de weekend blijft dat zo, maar dan dalen de temperaturen wel een beetje. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Goedemorgen, 115 kilometer file op de E17 van Antwerpen naar Gent. 20 minuten vertragen van Lokeren tot Destelbergen. Daar is de weg weer vrij. Langzaam naar Brussel op de E19 vanuit Bergen. Anderhalf uur. Van Senef tot Nijvel komt daar door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid een kwartier van Koekelberg tot Kunstwet. In Brussel is het Paleizenplein gesloten door een staatsbezoek. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan. Wees daar dus voorzichtig. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse en op andere plaatsen kleinere vertragingen.
3: Heb jij ook slecht geslapen afgelopen nacht?
2: Nee, waarom?
3: Ah, je klinkt zo streng, vind ik.
2: Ja, maar dat is omdat het woensdag is.
3: Ah, het is strenge woensdag, oké.
4: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
5: Anne Rijmen en Daan Mazet.
6: Goedemorgen, lieve vrienden. Team Linnenhemdje is present in de studio. Gewapend met water, interessante gasten, maar vooral verkoelende platen. Zeer welkom op strenge woensdag. En als je nog wat hittemotivatie zoekt, we doen dit samen, zei jongens. Samen door die hittegolf. I'll be there for you, streng of niet. Dit zijn de Rembrandts. Goedemorgen.

0: The Rembrandts and I'll Be There For You. Waar gaat de wereld toch naartoe op deze woensdagvoormiddag? We smelten weg waar we staan. En dan maken ze ook nog eens bekend dat Ben Krabbé stopt met blokken te presenteren.
1: Ja.
0: Jongens toch.
1: Ja.
0: Dat is zo'n moment dat je altijd gaat weten waar was ik toen ik dat vernam. Is toch zo. Ben Krabbé en blokken, dat is... Dat is zoals Anne en Daan.
1: Ja,
0: maar dan 30 jaar langer.
1: Ja,
0: ja. Ben je ooit naar een opname van blokken geweest, Anne?
1: Nee.
0: Heb je ooit mogen meespelen met blokken? Want soms is dat ook met bekende Vlamingen.
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee. Ik heb Switch gedaan.
0: Nou ja, Switch,
1: hetzelfde,
0: ja.
1: Ja.
0: Ik ben ooit als kind naar een opname van blokken geweest, samen met mijn ouders. En ik herinner mij vooral één, dat die televisieset veel kleiner is dan dat je denkt.
1: Ah, ja.
0: Dus dat staat allemaal veel dichter op elkaar dan dat je denkt. En dat ze zeer streng zijn tijdens het finale spel. Je weet dan dat de winnaar van de quiz bij Ben gaan staan. En het publiek mag dan niets zeggen. Moet muisstil zijn. Je mag ook niet fluisteren onderling. Hè, want dan, wat doe je heel snel als een quiz op tv is? Dan ga je zo mee beginnen.
1: Dan speel je mee, ja.
0: Wacht, het tweede woord is een... tweede letter is een S. En... Zo, dat begin je te doen. Dat mocht je in het publiek niet doen. Want ze hadden schrik dat de kandidaat dat dan zou opvangen.
1: Ah, ja,
0: en dan is, het dan is het niet geraden.
1: Ja.
0: En dan werd je ook uit de studio gezet. Moest er een nieuw finale spel gespeeld worden. Want dan was zeg maar gesaboteerd. En ik weet nog dat er twee mensen echt naar het publiek aan het kijken waren, wie is hier aan het fluisteren?
1: Massig. En Ben zegt toch ook zo, we vragen het aan de jury. Zit daar echt een jury aan zo'n tafel dan?
0: Dat is een man, hè. Die zit daar inderdaad. Ik herinner mij dat in een donker plekje dat hij zo zit met zo'n bureaulampje.
1: Oeh.
0: Ja, zo herinner ik het mij. Hè, maar
1: ook een strenge woensdag daar.
0: Ik denk dat daar altijd strenge woensdag is.
1: Allee, zeg.
0: Ja, dat herinner ik. Maar kijk, end of an era.
1: Ja, en Ben Krabbé stopt, maar Sven De Leijer gaat het overnemen.
0: Goed, hè.
1: Heel goed.
0: Geknipt voor de job.
1: Ja, want wij zijn fan van Sven.
0: En die kan al een beetje met de blokken spelen. Want ja, met zonen in huizen...
1: Dat is waar.
0: Dan worden er heel wat blokken gebouwd, hoor.
1: Ja. Radio 2.

0: Gunter Neefs en Stilte voor de Storm. Wat is er gebeurd? Ik heb iets gemist.
1: Oh.
0: Caroline de Becker hier ook in de studio. Wat heb je gedaan, Anne?
1: Ja, ik had mijn handen ingesmeerd met zonnecrème omdat ik met de fiets was. En ik wil nu mijn hoofdtelefoon opzetten en dat schuift uit mijn handen recht op mijn neus.
0: Ja, dat...
1: Ik denk dat ik naar huis moet.
2: Zeg.
0: Ça va?
2: Wat verdekken.
0: Moeten we naar de medische dienst?
3: Nee. Hebben we dat niet allemaal al eens meegemaakt? Zodat dat u...
2: Ja, ik elke week, Caroline.
0: Ja, voor de mensen thuis, zo'n hoofdtelefoon, die spant zo wat tegen.
3: Ja.
0: En als je dat dan... Ja,
3: opentrekt
0: en dat vloept uit je hand, dan kletst dat tegen jouw gezicht weer. Het is niet de eerste keer dat bij jou gebeurt.
2: Ja, nee.
3: Ik denk dat we een mooi online filmpje gaan te zien krijgen straks.
0: Ah, hopelijk was het in beeld. Maar goed, lieve vrienden, het einde van het schooljaar komt eraan. De examens zijn denk ik zo goed als overal voorbij. Dat wil ook zeggen dat het einde van het radioseizoen eraan komt. En dan klinkt Radio 2 vanaf volgende week een beetje anders. Binnenkort maken we ook weer radio vanuit Blankenbergen. En Camping Carolien is terug met Caroline de Becker. Goedemorgen, Caroline.
3: Hallo.
0: Vanaf 11 juli, weer elke zaterdag voormiddag op de radio. Voor wie niet mee is, wat is Camping Carolien?
3: Het concept is 3 uur lang met 1 bekende Vlaming door zijn of haar zomers gaan. Dus als kind, als puber, met al die vakantielieve herexamens enzovoort. Als volwassene ook de vakanties die hij gedaan heeft, de reizen die hij ons aanraadt. En dan het derde uur is die DJ op mijn campingdisco. Dus alle zomerplaten komen van mijn gast dan.
2: Ah, tof. Zeg, wie komt er deze zomer allemaal langs? Want ja, zijn... Je doet het nu toch al voor de 4e keer, denk ik?
3: 5e keer, denk ik.
2: 5e keer al?
3: Ja, dacht het.
2: Zijn er nog BV's over?
3: Ja, absoluut. Ja, en ze komen allemaal graag. Dat is leuk, omdat iedereen heel graag over zijn zomers als kind en zo praat. En de vakantie. En het is zo'n heel fijn programma, vind ik nu zelf, eerlijk gezegd. Het is ook leuk om te presenteren. Maar het is Kelly Faf die langskomt. Altijd en daar ben ik heel benieuwd naar, want die is natuurlijk vroeger met haar papa heel veel WK's gaan afschuimen. Of ja, heel veel... heeft in Duitsland, in München gewoond.
0: Ja, ja.
3: Luc Appermond, Barbara Sarafian, Karel Meesters ben ik ook benieuwd naar, want hoe ga je op reis of hoe reis je rond? Die heeft heel veel gereisd als je niks kan zien.
0: Ja.
3: Hoe herinner je die reizen dan? Elisabeth Lucie Baten komt langs, Tom Bonen.
2: Ook tof.
3: Maar af heeft hij heel zijn jeugd op zijn fiets gezeten. Dan wordt dat heel eentonig, maar ik denk het niet. En Boekie de Rapper.
0: Ja. Dat gaan goede verhalen zijn. Ah,
2: fijn.
0: Nu al.
2: Naar wie kijk je het meest uit? Of ben je daar nog zenuwachtig voor dan?
3: Nee, zenuwachtig ben ik niet. Maar ik denk... Ja, natuurlijk, Karel Meesters ga ik heel boeiend vinden, denk ik. Luc Appermond kijk ik ook naar uit, omdat je vaak met gasten die iets ouder zijn, die hebben de zomers van vroeger heel anders beleefd. Zo de jaren 50, 60, 70. Die rust en die eindeloze zomers en de mama die altijd thuis was en bij elkaar binnenspringen en verdwijnen in de velden en s'avonds met spinnenbeten terug thuiskomen. Die verhalen zijn zo waardevol. Dat is zo fijn.
0: En ook... Als Luc begint te praten, dan hang je aan die mens zijn lippen.
3: Ja, dat is zo. Dat is waar.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja, ik vraag altijd of dat Luc mij zou kunnen adopteren, maar daar gaat hij nooit op in.
3: Hij luistert altijd naar Radio 2, dus bij deze is de vraag gesteld.
2: Luc, ik sta nog altijd open voor adoptie.
3: Ja, dat is wel een heel netjes huis, moet je heel proper
2: daarom
3: houden.
2: Ik denk ook niet dat je daar zelf moet opruimen. Dus alweer een reden om te geadopteerd te worden door de kapper.
0: Goed, Caroline, je hebt het al een aantal jaar gedaan. De jury moet nog even opzoeken of het het 4e of het 5e seizoen is.
3: Ja.
0: Maar je hebt al heel wat seizoenen achter de rug. En daar zijn je al wat dingen uit opgevallen. Wat die BV's dan allemaal vertellen over hun zomers. Daar gaan we het straks over hebben.
4: 4 dagen. 4 tips. 4 reisbestemmingen.
5: 4.
4: 4.
5: De vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
4: 4
5: tips in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
4: En vrijdag vieren we 4 keer.
5: Dan spelen de
4: 4
5: winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan verviervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
6: Deze week op Radio
4: 2.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trabbertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
9: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
8: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
9: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel... Wattje van Aert, Wattje van Aert.
8: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
10: Jo, wat bedoel je?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: Elke dag telt voor twee.

0: Lachen, jongen. En deurtje dicht. Michael Jackson en Thriller. Camping Carolien komt terug op jouw radio elke zaterdagochtend vanaf 11 juli op Radio 2 met Carolien de Bekker, hier aanwezig in de studio. Dag Carolien.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Carolien, jij komt ons al wat opwarmen voor het nieuwe seizoen hier op ons perceeltje van de camping.
1: Ja.
0: Welkom in de sleurhut van Anne en Daan.
1: De sleurhut.
2: Carolien, je vertelde net al dat je in je programma altijd graaft naar het vakantieverleden van bekende Vlamingen.
1: Ja, of zomerverleden, gewoon thuis,
2: ja,
1: zomers.
2: Het zomerverleden, ja. Je doet dat ook altijd met een snelle vragenronde.
1: Ja, ja, om eens te kijken, wat zijn die persoonlijkheden van die BV's? Want vaak heb ik zoiets van, goh, met u zou ik toch niet op vakantie kunnen gaan.
0: Wie? Maar, namen noemen?
1: Nee, ik ga geen namen noemen. Maar pas op, wacht. Ik ga even... Wie ik superleuk vond, was Pascal Nasus. Echt. En zo'n boeiende verteller. Maar ik zou niet met Pascal op vakantie willen gaan. Want die wil ten ene dag dit doen, de andere dag dat. Dan wil hij een kookcursus doen, dan gaat hij naar daar. Sorry, ik ben al moe als ik er naar luister.
0: Ja, voor jou is dat geen vakantie.
1: Nee, dan zou ik zo liever met Bart Petersen naar zijn vakantiehuisje in Spanje gaan. En daar zo gewoon de dagen op elkaar laten lijken. Zo de dagen die overvloeien, zijn kinderen die langskomen. Straks zijn kleinkinderen. En dan, zo'n dingen. Zo tot middagdutjes doen.
2: Ik zou kunnen meegaan, denk ik, met Bart Peters. Ja.
1: Dus ja, die persoonlijkheden is wel grappig, want je sleurt die ook gewoon mee op vakantie. Hè? Ben jij zo heel uptight en netjes en alles moet in orde zijn, dan ga je dat ook op vakantie zijn. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat vond ik wel, dat is wel grappig om te zien. Dus die snelle vragenronde, die haalt heel veel naar boven. Dus ik dacht, misschien moet ik jullie eens testen met zo'n snelle vragenronde. Eens kijken, want jullie zijn al eens naar Calpe geweest, hè? Hoe was dat?
0: Ja, dat was een werkvakantie.
1: Maar jullie konden nog praten tegen elkaar daarna of zo?
2: Ja.
0: Maar ik denk wel dat wij verschillen wat vakantie betreft.
1: Ja?
2: Ja, als jij het regelt, volg ik gewoon hoor. Dat weet je toch?
1: Wacht, jij bent toch de neurotische Anne. Zullen we eens testen?
2: De neurotische? Wat is dat nu?
1: Zullen we eens testen?
0: Maar jij bent ook zo geen strandligger, hè?
2: Oh nee.
0: Ja, en ik ook eigenlijk niet. Dus zwart, test maar, ja?
2: Ja, doe maar.
1: Oké. Zullen we eens gaan? De snelle vragenronde.
2: Oké.
1: Antwoord snel en efficiënt. Valiezen netjes in compartimenten gepakt of ik gooi er alles last minute wel even in?
0: Dat eerste.
2: Ah, de eerste.
1: Ja. Drie uur op voorhand op de luchthaven of een uur op voorhand toestuk?
0: Ah, daar gaan wij verschillen.
2: Drie uur op voorhand.
0: Wat? Jij? Allee, jij bent toch van last minute aankomen?
2: Ja, maar niet op de luchthaven met kinderen. Ik heb zo moeten rennen voor mijn leven om een tussenvlucht te nemen. Dat wil ik nooit meer meemaken.
0: Oké, ik ben ook altijd veel te vroeg. Nog liever vier uur op voorhand zelfs.
2: Ja, dat is waar.
1: Oké. ID-kaarten en vliegtickets netjes in een plastic mapje bij één persoon of... Waar is iedereen zijn identiteitskaart?
2: Ah, de laatste.
0: Ja, ik ben dan toch eerder dat eerste. Ja.
2: Ik was ooit een rugzak vergeten op zo de handbagageband, weet je wel? En je neemt dan die roltrap in Zaventem naar beneden, je gaat even door de parfumerie en je denkt... Oh, ik mis hier iets. Lag die rugzak daar nog en er is geen enkele lift die terug naar daar gaat. Dus je moet op de roltrap in tegenovergestelde richting naar boven spurten in de hoop dat je rugzak daar nog staat.
0: Ah ja, ik ben dan diegene die 600 keer checkt, zit mijn identiteitskaart nog altijd in mijn broekzak. En zo drie minuten later nog eens. En dan nog eens. Ja.
1: De reis helemaal uitgestippeld met restaurants en al. Of we hebben grof een idee en we zien wel waar we belanden.
0: Dat eerste. Sowieso.
2: Nee, ik zie wel wat het... Ja.
1: Een degelijk restaurant uitkiezen of de lokale barak met TL-lampen en gelakte rat als lokale delicatessen?
2: Ja, ik vind dat de lokale barakjes met de plastieke stoeletjes eigenlijk meestal het beste van eten zijn.
0: Ik vind dat een moeilijke. Ik heb dat al eens gedaan en dat kan heel goed meevallen, maar ik heb dat ook al eens gehad dat keihard tegenviel. En dan ben ik toch meer geneigd om naar de degelijke zaak te
2: gaan. Ja, maar ik heb dus een man die alles googelt en alle reviews leest.
0: Ja, dat ben ik dus.
2: Hij al wandelt.
1: Oh my god. Oh, wacht eens even, jongens. Easy.
0: Ja, maar ik lees ook alle reviews en daar baseer ik mij dan toch.
2: Ah ja, mijn lief dus ook.
0: Ja.
2: Allee. Ik volg gewoon.
1: De laatste om het af te leren, ik heb al een idee van jullie. Met je ouders op reis, zo drie generaties samen of... Nee, toch liever niet.
2: Ja, ik vond dat wel tof. We hebben dat ooit een keer gedaan met mama en papa en de zussen en de kleinkinderen. Allemaal samen gaan skiën. Ik vond dat echt dolle pret.
0: Ja, we hebben dat al jaren niet meer gedaan, maar dat was wel heel tof. En het staat wel op de planning om nog eens te doen met mijn ouders en dan met hun kleinkinderen allemaal samen een huisje in Frankrijk.
1: Ja, die ouders luisteren natuurlijk mee, dus wat kan je zeggen, hè?
3: Ja, die kunnen ook
0: betalen. Nee, dat is oprecht, dat weten ze.
1: Oké. Okay.
3: Ja,
1: ik denk, jullie gaan elkaar goed aanvullen. Hè? Die ID's die gaan allemaal netjes bij Daan terecht kunnen. En dus we gaan rampen kunnen voorkomen, maar ik denk dat er veel ruzie gaat zijn op vakantie, jongens.
2: Echt?
1: Jij met voorspelbaarheid. Jij wil het loslaten.
0: Ja, maar Anne volgt al.
2: Ik volg gewoon.
1: Dat is waar.
2: Ik vraag ook van de tijd, waar gaan we eten?
1: We boeken een nieuwe kalpe. Het is goed.
0: Ja, die is zelfs al geboekt. En je kan daar nog voor inschrijven als je wil, want er is nog plaats via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: Ja, zeker doen. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten voor een staatsbezoek. Naar Brussel is er op die E19 vanuit Bergen anderhalf uur file van Senef tot Nijvel. Maar de weg is er wel vrijgemaakt. Op de E17 naar Gent is in Destelbergen de weg vrijgemaakt. 10 minuten erbij tussen Beervelde en Gent-Brugge. Verder naar Kortrijk is het uitkijken voor een ongeval aan de afrit in Deerlijk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dan op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse en op andere plaatsen, als die er nog zijn, zijn er kleinere vertragingen.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We hadden het over reizen met volwassen kinderen en of mijn ouders aan het luisteren zijn. Ik heb al een hartje gekregen op WhatsApp van mijn mama, dus ze luistert.
1: Oh.
0: Love you!

0: Camping Caroline is deze zomer terug op Radio 2 over de vakanties en de zomers van bekende Vlamingen. We hadden het net over reizen met volwassen kinderen. Daan, jij zou het nog eens graag met je ouders en oudere kinderen gaan. Ja, wij doen dat ook wel eens. Ga jij nog mee met je ouders op reis? Of gaan jouw kinderen ondertussen misschien al kleinkinderen mee? Weet je wel, een hele hoop. Stuur maar door in de Radio 2-app.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Voor mij is dit een zomerplaat, jongens. Ik zou hem in de Radio 2 Zomer iets 1000 stemmen als ik van jou was. Die lijst hoor je volgende week hier bij Radio 2 aan het begin van de zomervakantie van 2026. Stemmen kan via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En na die Zomer iets 1000 hoor je weer Radio 2 aan zee. Anne, we mogen weer naar Blankenbergen.
1: Ja!
0: Ja, en Carolien de Bekker is ook terug met het zomerprogramma Camping Carolien.
2: Ja, ik mag op mijn camping zitten met mijn sletsen aan en mijn gast in de studio, hè?
0: Ja, je hebt ons net enkele vakantiedilemma's voorgelegd. We hadden het over volwassen kinderen mee op reis nemen of als volwassen kind mee op reis gaan met je ouders.
1: Ja.
0: Wordt nog veel gedaan, zie ik in de app vooruit.
1: Ja, zeker. Vivian zegt van ja, wij mochten vorig jaar mee met de dochter, haar gezin en de drie kleinkinderen. Twee kamers was goedkoper dan één grote familiekamer.
0: Oh.
1: En dan Pieter, die zijn partner vroeg voor de grap, mijn schoonouders mee naar Thailand.
0: En nu gaan ze allemaal samen naar Thailand?
1: Ja, ja. De dag nadien bellen ze, we zouden eigenlijk toch allemaal willen meegaan. Dus die zijn ook met een hele hoop geweest. Schoonouders, hè.
2: Ja,
1: schoonouders.
2: Ik zag dat ook bij de gasten van Camping Carolien. Goede Liekes bijvoorbeeld, die gaan met haar volwassen kinderen elk jaar op reis. En die betaalt dat dan allemaal. En ook voor de lieve erbij.
1: Wat?
2: Je zou maar verkeren met die dochters van Goede Lieke. Dan ga je op zo van die fantastische reizen. Namibië, dit en dat.
1: Oh, ja. Zeg, dat kan ik al niet voor mezelf betalen.
2: Ah, maar ik denk dat daarom heel veel twintigers nog mee op vakantie gaan met hun ouders. Omdat A, gezellig is.
1: Ja.
2: Die hebben een veel betere band met hun ouders. Veel nauwer. En ook omdat die ouders die betalen bijna altijd alles.
0: Ja, maar dat hoeft ook niet, hè. Toch?
2: Nee, ik vind als je je eigen gezin hebt, dan betaal je voor je...
0: Dat vind ik ook.
1: Pas op wat je zegt, hè.
2: Ja, nee, maar dat is...
1: Ja.
0: Maria stuurt, wij gingen elk jaar met de kleinkinderen een weekje naar Nederland, telkens de laatste week van augustus. We hebben dat 10 jaar gedaan. En ook Greet gaat op vakantie met de kinderen. Dag, Greet.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Wie neem je dan allemaal mee?
3: Mijn 4 schoonkinderen en 9 kleinkinderen.
1: Goed. Amai.
0: Wacht. 9 kleinkinderen, 8 volwassenen en 19. Jij dan er... Met hoeveel zijn jullie dan?
1: 19.
3: 19.
2: Ja. Toch niet allemaal in één huis gereed?
3: Jawel.
1: Wow.
3: In één groot mooi huis. Zelfs met de zwembad erbij.
2: Oké. Ja.
1: Zeg, en zijn de taken dan verdeeld? Of, ga je, of is dat één iemand in de keuken voor de hele hoop?
3: Normaal gezien heb ik jaren zelf de keuken beheerd. Maar sinds het verleden jaar. En nu ben ik gisteren pas geopereerd aan een karteltunnel. Dus gaan ze veel moeten helpen dit jaar.
2: Ja. Ja, mijn ouders zeggen dat ook. Van het is gedaan, hè, met ik die altijd kook. En ik snap dat ook. Dat is, de rollen moeten een beetje goed verdelen. De afspraken moeten heel duidelijk zijn op voorhand, vind ik.
0: Ja, zeker als je een vakantiehuis hebt. Als je natuurlijk naar een B&B of een hotel gaat,
2: ja,
0: dan moet je gewoon maar aanschuiven natuurlijk.
3: Ja. Oh nee, want dat is niet betaalbaar. Mijn 19e B&B of een hotel, dat is niet betaalbaar.
1: Nee, dat gaat niet, dat is waar. Ik vind ook dat we goede afspraken moeten maken als je dan toch bijvoorbeeld de keuken overneemt en je bent een ajuin aan het snijden, dat de moeder niet zegt...
2: Je moet dat zo doen.
1: Snijden.
2: Ja.
1: Laat mij met rust.
2: Je blijft toch altijd kind van je ouders, hè? Ook al ben je bijna zelfs 50 jaar.
1: Ja. Je blijft kindje.
3: Voor mami en papi is het super heerlijk voor Hans die bende te zien goed overeenkomen.
1: Ja,
3: en
1: ja,
3: iedereen helpt iedereen.
1: Ja.
3: Ik ben zo gelukkig daarmee.
1: Oh, dat is
2: echt mooi.
1: Oh, ja.
0: Zeg, en waar gaat de volgende reis met de hele bende naartoe?
3: Ieper. Zonderbeek. Dicht bij Bellewaerde.
0: Ah, maar dat is tof. Altijd goed, hè. Veel fietsen daar. Dat is mooi, hè.
2: Oorlogsgebied. Super tof.
0: Nee, dat is heel mooi.
3: En iemand is in vrede dat we gaan, hè.
0: Oh, man, mooi. Allee, Greet, groetjes aan de hele familie, de rest van de 18. En veel plezier, hè.
2: Goeie vakantie.
3: Dankjewel. Tada.
0: En ook voor jou, Carolien, veel plezier op Camping Carolien deze zomer.
2: Dankjewel. Jullie ook. Doe het goed zonder elkaar. Geniet ervan.
1: Ja.
0: Dat gaat helemaal
1: goed. Dat gaat goed.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Misschien moeten wij, Ann, samen eens op vakantie gaan met onze twee gezinnen. Dan zoek jij misschien ook de nooduitgang, zoals Meteor doet.
1: Ik denk heel snel.
0: We hadden het erover met Caroline de Becker, naar aanleiding van Camping Caroline, wat terugkomt. Veel mensen die nog met volwassen kinderen op reis gaan. Fijn om te zien, toch hartverwarmend.
1: Ja, dat is fijn. Het was mooi wat er net gezegd werd.
0: Oké, okay. Maar wij gaan dat dus voorlopig niet doen. Buiten Kalping.

0: Michael Bublé en Just Haven't Met You Yet. We hadden het net met Carolien de Becker hier in de studio over vakantieverhalen eigenlijk. En of dat je nog op reis gaat als volwassen kind met je ouders. Dat wordt massaal gedaan, zie ik in de app van Radio 2. Veel mensen die zelfs met kleinkinderen ook nog op vakantie gaan.
1: Ja, Joël zegt ook van mijn ouders, die zijn nu 50 jaar getrouwd. En in plaats van een feest te geven, gaan we met z'n allen naar Noorwegen. Ja, goed idee, want mijn ouders waren ook 50 jaar getrouwd. En toen ik de rekening van het etentje zag met de hele familie, toen dacht ik ja... Daar waren we ook voor even naar het buitenland kunnen gaan.
0: Kleine boodschap naar de ouders. En ik denk ook qua herinneringen dat je daar misschien meer aan overhoudt.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
7: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
6: Ja, maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
7: De Moussa, die een dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
8: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
6: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
9: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
10: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. 'Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/'twas. Samen met Radio 2.
11: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
12: De Frisco's, die zijn er al.
11: Frisco's.
12: Nu nog de zomerhit.
13: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
11: Frisco's.
13: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
14: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Welke leerkracht is bij jou blijven plakken vroeger de afgelopen dagen? Zo heeft Maria het zo meteen over de mama van Bart Herman.
15: Hola!
1: Ja,

0: 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een heel zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 stierven toen onder een omgevallen boom en afgewaaide takken. Twee andere mensen raakten gewond. De twee bomen waren al jaren er slecht aan toe, maar niemand had dat opgemerkt. En volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
1: De rechtbank oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen dat het gebrekkig beleid van de stad Gent in zaken de opvolging, het toezicht en de controle van parkbomen, in het bijzonder voor wat betreft parkbomen die door hun locatie een verhoogd veiligheidsrisico inhouden voor de bezoekers van de parken, dat dit een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid uitmaakt in orde van de stad Gent.
0: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Er bestaat een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je met een gewone thermometer zou meten. Dat legde professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis uit in Win-Win.
2: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid, of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè? Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
0: Voor kantoorwerk ligt de grens op 29 graden. Voor zwaar werk, zoals in de bouw, al op 22. Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals verfrissende drank, genoeg schaduwplekken en extra rustmomenten. Door de hittegolf gaat Lago zijn zwembaden langer open houden. 4 zwembaden in Beveren, Bredene, Sint-Truiden en Gent blijven zelfs open tot 11 uur 's avonds of middernacht. 10 andere zwembaden openen wat vroeger of gaan later dicht dan normaal. En afgelopen nacht heeft het Oekraïense leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder Moskou. De meeste drones zijn onderschept door de Russische luchtafweer, maar er zijn ook 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Oekraïne bestookte ook een energiecentrale op de...
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Op de E17 van Gent naar Kortrijk komt er 20 minuten file bij tussen Waregem en Deerlijk. De file is daar vrijgemaakt, dus dat is goed nieuws. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten voor een staatsbezoek. Op de Antwerpsring nog een kwartier extra richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan. En op de N16 naar Willebroek komt er een kwartier file rijden bij aan de werken in Temse.
1: Radio 2, Anne en Daan.
2: Anne Rijmen en Daan.

0: Pia Even. Ja, natuurlijk! De Romeo's. Volgende week wordt een nieuwe leerkracht van het jaar bekendgemaakt. Onderwijsmagazine Klasse deelt die titel elk jaar uit. Dat is altijd een leerkracht die opvalt, die ervoor gaat, die bij de leerlingen blijft plakken. En wij vroegen ons wel eens af welke leerkrachten zijn bij jou blijven plakken. Heel veel goede herinneringen aan de schooltijd, dat zien we in de Radio 2-app. Trace die zegt bijvoorbeeld, mevrouw Vranneman, die heeft mij de liefde voor het toneel aangewakkerd door me te laten deelnemen aan voordrachttoernooien. Karin, daar is dat meester Walter, die is blijven plakken. Hij speelde vroeger accordeon voor hen, vertelde gedichten en had ook erkenning. En nog meer, ze had er een crush op. En Markita die zei, ja, ik zat op de meisjesschool en plots kregen wij les van een meester, meester Hubert. Het was een zalige leerkracht. Hij kon ook goed lesgeven en maakte alles een grapje. En dat waren alle andere juffen natuurlijk niet gewoon. Hij wist alles wat correct was, wat het leerproces betreft. En hij kende zijn leerlingen erg goed. En later zijn haar eigen kinderen naar dezelfde school gegaan en was hij er ook directeur.
1: Ja, dan laat hij ze wel achter in vertrouwde handen natuurlijk, als je er zo'n goed je band mee had. Maar goed, wat heeft Maria met de mama van de zanger Bart Herman? Goeie vraag. We gaan ze stellen aan Maria zelf. Dag Maria.
2: Goeiedag, Ann.
1: Hi. Ja, het is Daan nu. Maar...
2: Het is Daan.
1: Allemaal hetzelfde, Maria. Zeg, je hebt dan in de les gezeten met de mama van Bart Herman.
2: Dat is inderdaad zo. Die mevrouw heeft mij lesgegeven. Het was een fantastische leerkracht, ongelooflijk. Die leefde echt mee ons mee. Ik heb ook mijn liefde voor mijn taal van haar doorgekregen. Ze gaat Nederlands. Maar ik spreek van 60 jaar geleden. Dus ik heb Bart toen in de tijd nog, Bartje, in de tijd nog gezien. Hij was een jaar of 2 of 3 dan.
1: Ah ja, ja.
2: Want we zijn al bij haar thuis geweest. Met heel de klas. Ja, ja. Dat was, en zij is ook nog bij mij thuis geweest. Die kwam gewoon. Die school was in Marken, deelgemeente van Kortrijk. En ik woonde in Sint-Juliaan, bij Ieper. En in die tijd waren er nog geen autostrades. En daar kwam zij, met haar kever, tot bij ons voor eens te kijken hoe dat wij leefden. Want ik was daar op internaat. En zij kwam eens kijken hoe dat bij ons was.
1: Maar fantastisch, 60 jaar terug in de tijd. Fijn dat je zoveel herinneringen hebt aan mevrouw Herman dan. De beste leerkracht die je ooit hebt gehad. Lees ik in de app van Radio 2. We gaan iets minder ver terug in de tijd, naar 35 jaar geleden. Dag Fanny, goedemorgen.
3: Hallo Daan.
1: Hi, je hebt goede herinneringen aan jouw leerkracht godsdienst. Die is dus stevig blijven plakken bij jou. Waarom?
3: Omdat ze blijft nog steeds plakken. Ik heb er nog een super contact mee. Zij was jong, afgestudeerd. Ik was toen ook nog jong, een tijd geleden. En zij omarmde haar leerlingen alsof het haar eigen kinderen waren. Zij was super cool, super chill. Terwijl hij in die periode totaal geen contact mocht hebben, eigenlijk privé of in de klas, een band scheppen met de leerkracht en de leerlingen onderling. Ja. Toen was dat not done. En daarachter is mijn zoon daar naar school geweest. En heeft hij er ook les van gekregen. Oh. Het Nederlands is hem dan met de paplepel ingegeven. Want toen was het Nederlands. Mm-hmm. Hij heeft een eigen schoolkrant mogen oprichten van haar. Ze hebben een superband. Want hij wordt nu papa. En ze is nog steeds begaan met hem. Met de andere zonen. Ze heeft nog altijd contact met onze hele familie. Wij met haar. En zij is... Op een schoolcontact is zij de enige leerkracht van de hele school die buiten komt overladen van cadeaus van de leerlingen.
0: Maar dat zegt dus wel natuurlijk genoeg.
1: Zo
0: hè?
1: Kan je zien wie de populairste leerkracht is, wie er op het einde van het schooljaar met de meeste cadeaus naar huis
0: komt. Ja, absoluut. Dat zijn de leerkrachten die blijven plakken.
1: Fantastisch mooie verhalen. Fanny en Maria, dank je wel daarvoor. Dit is Mark Amber, Mark Cohn en Walking in Memphis.

0: Ja, in the middle of the pouring rain. Dat zit er voorlopig niet aan te komen, tenzij een ongeval. Onweer, links of rechts. Wanneer komt die verkoeling? Er is maar één vrouw die het weet. En dat is Sabine. Zometeen hier bij ons in de studio, helemaal live. Met de laatste weerkaarten.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet je van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren van 31 juli tot en met 9 augustus.

0: Ik heb dit nummer leren kennen in de vorm van Gigi D'Agostino. Weet je dat nog? Moeten we dat even op? Wacht, ga ik dat snel vinden? De riddle. Secondje, dames en heren.
1: Is dat dan met die nepie daaronder?
0: Zo weet je dat het live is.
1: Is dat dat?
0: Wacht. Ja, ik heb het gevonden. Wacht, hè. Een beetje doorspoelen?
1: Ja. Ah, ja.
0: Kom op. Ik wil zeggen, de 90's zijn terug, maar ik denk dat dit van begin jaren 2000 is.
1: Ik denk het ook.
0: Is goed, hè. Hier ben ik veel op gegaan, hoor.
2: Ja.
0: Ja, jongen, dat werd dan op de kermis gedraaid en zo. Maar wat, jongens. Zo meteen Sabine in de studio met de laatste weerkaarten. Dit is Mark. Mark Ambor.

0: Mark Amber en Good To Be. Of het ook zo Good To Be is buiten, daar twijfel ik toch aan. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, pokken heet, hè.
2: Oké, dank je, bye.
1: Ja, het is al 30 graden hier in Brussel. Dus,
2: ja, het is warm.
0: Ik heb jou dat nog nooit horen zeggen. Pokken heet.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, ja, het
1: valt goed samen. Ja, het is echt nog heter dan gisteren. Ja. Dus wordt het. Veel zon, stralende zon. De kans op een warmteonweer bijvoorbeeld, of een buitje, is zeer klein. En dan is het nog voor het zuiden van het land. Dus dat zal niet voor Vlaanderen en Brussel zijn. Wil je het wat koeler, dan kun je richting kust. Maar ook daar is het zeer warm, 28 tot 32 graden. Daar krijgen ze wel na de middag een matige zeebries. In het binnenland zijn we gloeiend bij. Voor de Ardennen 32 tot 34 graden. En voor de rest van Vlaanderen en Brussel 34 tot 37 graden. Die 36, 37 graden is vooral voor de steden. En dan met geen zuchtje wind. Dat is echt het uitzitten, denk ik. Verkoeling zoeken, veel drinken. En niet bewegen, zoiets. En dan vanavond en vannacht eigenlijk blijft die hitte nog lang nazinderen. Het wordt een tropische nacht. Dat wil zeggen dat de temperaturen boven 20 graden blijven. Ook aan de kust blijft het wel warm met 20 of tot 22 graden. Ook in sommige Ardense valleien. Of op het platteland, buiten de steden. Maar in de grote steden is dat 23 tot 26 graden.
0: Oh, wow.
1: Dus dat is erg warm. En dan morgen opnieuw een zeer hete dag. Dus trouwens vandaag, ja, het hitrecord van 1976, dat was ook zo'n memorabele zomer. Dat was 32,8 graden, dat gaan we al gauw verpulverd hebben, denk ik. Ja. Ook morgen gaat het warmer worden dan het vorige dagrecord van 76. Dat was toen 33,6 graden. We gaan morgen richting 36, 37, misschien lokaal opnieuw een 38 graden. Dus morgen misschien zelfs nog een tikkeltje heter. Aan zee gaan ze wel al vroeger die zeebries krijgen. Dus dat brengt al wat sneller verkoeling. En in het binnenland ook, want we zitten nu onder de hittekoepel, dat hoge drukgebied. En we krijgen een kern boven de Noordzee, waardoor we een zwak tot matige noordoostelijk briesje krijgen. En dat voelt dan net iets aangenamer aan, om toch nog iets positief te zeggen.
0: Een soort haardroger in je gezicht.
1: Het voelt iets koeler aan. Omdat dan het vocht op onze huid verdampt dan sneller. En dan voelt dat koeler aan.
0: Ja, ja, ja.
1: De temperatuur blijft even heet natuurlijk. Voor vrijdag nog altijd veel zon, wat hoge sluierwolken, meer niet. En trouwens ook donderdagnacht wordt het alweer zo een warme nacht in grote steden. 26, 27, misschien 28 graden.
0: S'nachts!
1: Jawel.
0: Maar jongens toch.
1: En dus overdag, vrijdag, doen we er nog een graadje bij. Dus vandaag tot 37, morgen tot 38, vrijdag tot 39. Dat is dan voor de Kempen wel, maar kom. Snikheet, tegen het einde van de namiddag of avond kan lokaal een warmteonweer losbarsten, maar dat is dan vooral voor de Ardennen. De kans wordt veel groter in het weekend. Zaterdag ook nog dus die hitte tot 34 tot 39 graden voor het centrum het oosten van het land. In het westen minder heet, maar toch ook 28 tot 33 graden.
0: Mm-hmm.
1: En in de loop van de dag krijgen we vanaf de Franse grens, vooral voor het westen van het land en voor de Ardennen lokaal, en vandaar dus dat daar de temperaturen ook wat lager liggen, kans op onweersbuien. Zondag overal. Dus opnieuw vanaf de Franse grens regen- en onweersbuien, en dan verwachten we ze overal voor het hele land. De scherpste kantjes van de hitte zijn er dan wel af. 28 graden hier voor Brussel en nog 30 graden voor het zuidoosten van het land en 24 graden voor de kuststreek. Dus, en dan wordt het allemaal wat draaglijker, denk ik. Maandag en dinsdag rond 25 graden. De kans op een onweersbui maandag is klein. Dinsdag wordt die wat groter. En ik kijk al uit naar woensdag. 22 of 23 graden.
2: Oh, heerlijk. Dat is meer. Ja, dat is ons weer, Sabine.
1: Ja, dat is zeker mijn weer. Ja.
0: Want het is, zeg het nog eens,
1: pokkenheet.

0: Katy Perry en Firework. Ze staat binnenkort trouwens op Werchter Boutique, zeker,
1: ja,
0: hè, Katy Perry?
1: Ja, zaterdag.
0: Ah, nu zaterdag al?
1: Ja, zaterdag.
0: Misschien is ze al in het land. Hey, Katy.
2: Yeah.
0: Love you.
2: Yeah, I can have your phone number.
1: Op de Antwerpse ring, een kwartier extra, richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, iets voor de tunnel, is de linkerrijstrook versperd door een ladingverlies. Richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne, op de N16 naar Willebroek, een kwartier, file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Oudergem en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Anderlecht en Vilvoorde. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten en op de E17 van Gent naar Kortrijk is in Deerlijk de weg vrijgemaakt.
0: En nu de nieuwe single van Laura Tesoro.

0: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
6: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Kiss

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep,
1: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: You Can Start Me Up, zingen de Rolling Stones. Nou jongens, we zijn net het omgekeerde aan het doen, want examens zijn voor bijna alle leerlingen voorbij. Einde van het schooljaar komt eraan en ook het einde van het radioseizoen. Dat wil zeggen dat je Anne en Daan een tijdje gaat moeten missen. Ja, ik weet het. Maar het goede nieuws is, in september zijn we terug.
1: Ja. En in de zomer zijn we er ook, maar dan gewoon niet samen.
0: Nee, dan zitten we in Blankenbergen.
1: Ja, ja, want daar gaan we dan op zoek naar de Radio 2 Zomerhit. Dat is vooral met de Vlaamse artiesten. Zij met de meest catchy, herkenbare song, meezingers en de meeste stemmen zal dan de Radio 2 Zomerhit winnen. Maar er zijn natuurlijk ook de zomerhits wereldwijd die je op de radio hoort. Hè? En van die nummers die je dan elk jaar in elk land terughoort, ook elke zomer, de soundtrack van de zomer dus.
0: Eigenlijk is dit zo Radio 2 Zomerhit, maar dan internationaal.
1: Ja, ja, ja. En er zijn een paar kanshebbers. Denk nu bijvoorbeeld maar aan Watermelon Sugar en As It Was van Harry Styles.
0: Ah, dat was.
1: As It Was. Ja, die heeft nu een nieuw nummer dat kans kan maken. En dat is Dance No More. Dus ik wil het eventjes aan jou laten horen. Hoe vind je de vibe? I love it.
0: Ja?
1: Wat denkt u?
0: Het is de eerste keer dat ik het hoor. Ik moet altijd zo even erin komen. Hè. Maar ja, zo het ritme zit er wel in. Hè. Cocktail in de hand.
1: Ik vind
0: het
1: goed.
0: Mocktail erbij.
1: Ik vind het goed.
0: Ik hoor het
1: ja,
0: wel.
1: Ja. Okay. Er is ook een aparte categorie onder de zomersongs. Het WK-lied opnieuw voor Shakira. Waka Waka had ze al gehad. Deze keer samen met Burna Boy. Het refrein klinkt een beetje als een mix tussen Italiaans, Japans, Spaans, Frans en Engels. Vertaald is dat eigenlijk gewoon kom aan, kom aan.
0: En dat al die talen in dat nummer?
1: Allemaal, ja, luister maar.
0: Dit is wel heel zomers, hè?
1: Heel zomers, heel Shakira ook.
0: Ja!
1: Vind
0: ik
1: tof,
0: hoor
1: hè?
0: Het. Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Maar dan hebben we nog een oude die elke zomer terugkomt. Lush Life van Zara Larsson. Dat is al een nummer uit 2015. Maar dat blijft elke zomer terugkomen. Dat klinkt ook very catchy. Jazeker!
0: Ja. Er is zo'n dansje op, hè? En ja. dat zie ik op sociale media heel veel terugkomen.
1: Goed, hè? Ze komt ook deze zomer naar Pukkelpop. Vorige maand ook wel een nieuw nummer uitgebracht, Midnight Sun. Maar Lush Life gaat het altijd beter blijven doen, denk ik wel.
0: Oké, dus ook dat wordt mogelijk een zomerhit in 2026.
1: Ja, gaat wel weer. Ja, ja, ja. Maar de zomerhit van dit jaar zou ook wel eens uit 2011 kunnen komen. Dus nog ouder dan Lush Life. Namelijk On The Floor van J-Lo.
0: Maar wacht jongens. Ik was in 2011 zeg je?
1: Ja.
0: Toen was ik op vakantie met mijn beste kameraden. Canarische eilanden ergens. En in de clubs werd toen dit nummer belachelijk veel gespeeld. Alles komt terug.
1: Ah wel ja, en nu komt het zeker terug door de reeks Off Campus. Dat is een serie op de streamingdienst. Dat is een romantische dramaserie over ijshockeyers. En in die show zit een scène waar hoofdpersonage Ellie zit te genieten en te dansen in haar eentje. En die scène werd dan weer zo'n gigantische hit dat zelfs zangeres J-Lo erop reageerde. Gevolg, het leverde het nummer van Lopez en Pitbull alweer een terugkeer op in de internationale hitlijsten. Zeer populair op TikTok en dan weet je, dat blijft plakken.
0: Kijk jongens, 15 jaar geleden en het is mogelijk terugkomende zomer, ja. Als zomerrit. On the Floor van Jennifer Lopez. Het is een beetje jammer dat Jennifer Lopez niet naar Blankenbergen komt. Dat kan ik nu al verklappen.
1: Ja, had ik al wel gedacht.
0: Ja, we hebben geprobeerd, maar ze kon niet. Ze kon niet. Ze wou heel graag komen, maar helaas.

0: een beetje in het rondpoepen en dan achteraf gaan zeggen: ik was het niet, it wasn't me, Shaggy, dat is de korte inhoud. We hebben nog een hitte dienstmededeling gekregen van Martien in de app van Radio 2.
1: Ja, Martien zegt: denk bij deze warmte ook eens aan de beestjes. Zet wat water voor de vogels, voor de kippen, de katten en honden. Houd ze binnen, denk ook aan de pootjes op een hete terras of zo. Dus ook aan de dieren, denk ik.
0: Ja, en Anne en Daan loves de diertjes, dus draag er ook zorg voor.

0: Lina Marleen en Sitting Down Here. Het is bijna 12 uur, wat weten we voortaan dankzij Allen Daan. Dat Camping Carolien met collega Carolien de Bekker terugkomt deze zomer. Elke zaterdag tussen 8 en 11. De radioshow die je mee terugneemt naar de zomers en de vakantietijden van bekende Vlamingen. En Carolien checkte of Anne en ik goed zouden viben tijdens een zomervakantie. En de conclusie was...
1: Zeer goed. Zolang Daan alles regelt en ik gewoon maar moet volgen, is alles best voor mij.
0: Zoals altijd dus. En we weten ook dat onderwijsmagazine Klasse maandag de nieuwe leerkracht van het jaar bekend maakt. En wij hoorden hele fijne schoolverhalen over leerkrachten die echt het verschil hebben gemaakt en die zijn blijven plakken.
2: Doei!
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
10: Ze zijn terug.
11: En de tekstje nog.
12: Natuurlijk kijk ik de tekstje nog.
10: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
11: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
10: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
13: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
14: Ford.
15: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes. Nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
18: Ja, en alsof het nog niet warm genoeg is, er zijn blijkbaar mensen die op dit moment naar de sauna gaan bij 36 graden. Jawel, die mensen bestaan. We gaan het erover hebben zometeen.
19: Elke dag.
18: Eerst naar Bruno Mars zometeen en het nieuws van 12 nu.
20: 12 uur, een heel goedemiddag. 14 nieuws met Sophie Verbrugge. De stad Gent is schuldig aan de dood van een vrouw van 63 en een kleuter tijdens een zware storm. En in Frankrijk is voor het eerst iemand besmet met het Ebola-virus. De stad Gent is schuldig aan de dood van een Duitse toeriste van 63 en een Oekraïense jongen van 5. In november 2023 werden zij allebei geraakt door een omvallende boom en afgewaaide takken tijdens een zware storm. Volgens de rechtbank kon dat gebeuren omdat de stad de bomen te weinig controleerde. Dat vertelt Filip Heijmans.
21: Er zijn in deze zaak geen winnaars natuurlijk. Ik zal u niet verbergen dat ik ontgoocheld ben in deze uitspraak.
22: Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, is verbaasd. Volgens de rechtbank is de stad schuldig aan de dood van 2 mensen en de verwondingen van 2 anderen. De bomen die op hen vielen waren al jaren in slechte staat.
23: Dit betekent dat beide bomen in dermate slechte staat waren dat de schade zich vroeg of laat ook zonder stormweer had kunnen voordoen.
22: Een normale, voorzichtige stad moet volgens de rechtbank een goed beleid hebben om bomen te controleren. En dat had Gent niet.
23: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied.
22: De advocaat van de stad kijkt of hij in beroep gaat. Want deze uitspraak kan ook voor andere gemeentes gevolgen hebben.
21: Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
20: De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Die kiest voor een echt afbraakbeleid, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: Er komt een statuutswijziging voor brandweer die momenteel op tafel ligt, waarbij wij ons niet kunnen vinden, omdat dit een platte besparing is op brandweer, die als gevolg heeft dat de veiligheid en de dienstverlening naar de burger zal verminderen. En dit is voor ons onaanvaardbaar.
20: Er bestaat een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Voor kantoorwerk ligt die grens op 29 graden, voor zwaar werk bijvoorbeeld in de bouw al op 22. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je dat met een gewone thermometer meet, zei professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis vanmorgen in Win-Win.
4: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè? Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
20: Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals het uitdelen van verfrissende drank, genoeg schaduwplekken en extra rustmomenten. En verkoeling zoeken blijft ook belangrijk bij die temperaturen. Door de hittegolf gaat Lago zijn zwembaden langer openhouden. 4 zwembaden, drank, genoeg schaduw.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Iemand voor het eerst ebola, dat zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van het ebola-virus. Dat virus geeft griepachtige symptomen zoals koorts, spierpijn en keelpijn. En bij ergere klachten moet je ook braken en krijg je diarree. Volgens de Franse Gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is de kans op een uitbraak van ebola in Frankrijk echt zeer klein. En in Antwerpen raakt het festival Life is Life op Linkeroever maar niet uitverkocht. Nochtans treden er dit weekend en maandag enkele wereldsterren op, zoals Robbie Williams en Nick Cave. Er zijn nog veel tickets te koop, ook op de tweedehandsmarkt. Een van de redenen is dat er een overaanbod aan festivals is in ons land. En daardoor kopen muziekliefhebbers ook steeds later tickets, zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte.
3: Blijkbaar zijn we met z'n allen na corona trager in reserveren of nemen we veel meer last-minute beslissingen. Heeft ook te maken met een ander gedrag van reserveren bij een jonger publiek. Jongere mensen beslissen later over de besteding van hun vrije tijd. Behalve als het dan echt over die hele grote festivals gaat, de Pukkelpop, de Werchters, want daar zie je dan wel dat dat redelijk snel uitverkoopt.
2: Ja, en misschien zit het hete weer er ook voor iets tussen. Het blijft heel warm bij temperaturen vandaag tot 37 graden, aan zee tot 32 graden. En donderdag blijft het ook zo warm. Vrijdag doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we lokaal tot 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Dit nieuws begon in de rechtbank. De stad Gent is schuldig aan de dood van een vrouw van 63 en een kleuter tijdens een zware storm. De stad had bomen beter moeten controleren en verzorgen. Gent moet een schadevergoeding van 270.000 euro betalen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
4: Yes, dankjewel Sophie. 5:05. Hopelijk heb je ook airco in de auto, want wel wat problemen naar Antwerpen. 10 erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Dan eens kijken op de Antwerpse ring. 40 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En iets voor die tunnel zijn trouwens de midden- en de linkerrijstrook dicht door een ladingverlies. Ook 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Dan nog eentje op de R2, een kwartier erbij richting Beveren tussen Antwerpen-Haven en de Liefkeshoek-tunnel.
5: Goedemiddag in Antwerpen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Michael Joosens.
4: Zeer welkom.

0: Alweer een broeihete dag. En hou je maar vast natuurlijk. Want ja, vrijdag 39 graden op sommige plekken. En dan denk je toch, een mens blijft binnen bij 39 graden. Maar dan heb je zo iemand als onze Maaike. Collega Maaike van VRT Nieuws.
1: Wel, ik ga vrijdag naar de sauna. En je zou denken, oh my god, de sauna bij 39 graden. Maar ik heb het gauw eventjes opgezocht. En blijkbaar zou het nog wel gezond zijn.
0: Ja, mijn god jongens. Even samenvatten, dus vrijdag 39 graden en er zijn dus mensen die naar zo'n sauna gaan. Nu, er is ook zo iemand als onze reporter Rosalie, die ging vanmorgen al eens langs bij Sauna Aquarijn in Groppendonk, want onze Maaike is dus niet de enige die bij 36 tot 39 graden in zo'n sauna kruipt. Luister even mee.
2: Als het kan, ben ik hier twee keer. Zomer een keer meer, omdat dan het zonnetje er is, het zwembad en ja, dat is dubbel genieten, hè. Ik ga evenveel de sauna gebruiken als in de winter. De sauna, die warmte is anders dan buiten. Een groot verschil. Zalig in de sauna. Niet te warm.
3: Ik denk dat de zon mij al genoeg sauna geeft, denk ik. Eerder afkoelen.
4: Als je een keer een sauna gedaan hebt en je komt dan buiten, dan voelt het buiten zelfs fris aan. En je kunt dan die duik maken in het koude bad, dus dat is gewoon zalig. En als het te warm wordt, spring je gewoon in het zwembad en klaar. Ja, soms wel pittig zo die laatste dampstoot, dat je denkt van, oeh, dat is bijna een kreeft dat ze in het water gooien of zoiets, weet ik veel wat. Maar dan weten dat het koud zwembad wacht, dus of de koude douche, en dan is dat weer in orde. Ja, nee, super.
0: Ja, dat is toch wel straf, hè? Maar goed, is dat wel gezond allemaal, bij 39 graden in zo'n sauna kruipen? En ook vooral, wat zijn de effecten van zo'n loeihete sauna op ons lichaam? Vond ik ook wel eens interessant, dus ik heb het gevraagd aan sportdokter Tom Leunings.
5: Het wordt zeer warm en mensen moeten zich aanpassen aan de hitte. Dat vraagt altijd wel wat tijd. Nu, als je dat gewoon doet in warme omstandigheden, heb je daar ongeveer een 14-tal dagen voor nodig om je volledig aan te passen. Als je naar een sauna gaat, kan je dat ook doen, want daar is wel wetenschappelijk bewijs rond, dat als je 3 keer per week naar de sauna gaat, gedurende 3 weken, dat je die aanpassingen ook kan doen. En dan ga je een aantal aanpassingen aan je lichaam doen die essentieel zijn om die warmte kwijt te spelen. En dat is ten eerste een grotere zweetproductie. Dat ga je ook merken, dat je eigenlijk makkelijker kan zweten en makkelijker die temperatuur kan laten dalen in je lichaam. Je gaat daardoor ook een lagere kerntemperatuur krijgen en je gaat ook een betere huiddoorbloeding krijgen, wat ook essentieel is om die warmte kwijt te spelen.
0: Ja, dus het kan helpen, maar je moet daar blijkbaar op tijd mee beginnen met dat sauna gedrag van jou bij 39 graden. Maar is het dan te laat of kunnen we toch nog richting die sauna om die hitte toch een klein beetje te onderdrukken zo?
5: Om het nu nog te gaan doen is een beetje laat. Momenteel is het buiten een sauna, dus je hoeft er niet naar de sauna te gaan. Dus die hitte acclimatisatie gebeurt nu al vanzelf als je buiten gaat. We raden de mensen aan om, als het warm is, of er komen warme tijden aan, om je geregeld bloot te stellen aan die warmte op een normale manier en ook je inspanningen te doseren. Als je dan toch zegt van oké, ik wil toch wel naar de sauna gaan om daar beter tegen te kunnen, ja, start dan op tijd. Je kan het ook tijdens de wintermaanden of tijdens de lente al doen. En sauna is natuurlijk ook niet voor alle mensen geschikt, hè. Je moet ook weten dat kinderen, zwangere vrouwen, ouderen, dat het ook ongezond kan zijn om in de sauna te gaan. Dus laat je zeker goed adviseren. Dus dat moet misschien wel de boodschap zijn, dat het een hulpmiddel kan zijn, maar zeker geen noodzaak om je te wapenen tegen de hitte.
0: Voilà, dat is helder. En ik zal denk ik wel gewoon een koude douche nemen, want ik word toch misselijk in de sauna. Maar goed, gelukkig ook verfrissende muziek op Radio 2. Olivia Newton-John.

0: Olivia Newton-John, Physical, ja, dat is vooral geen goed plan vandaag en de komende week natuurlijk. Houd maar een beetje rustig binnen. Of kruip in een sauna, er zijn blijkbaar mensen die daar ook rust vinden, absoluut. Zeg, en zometeen dan die twee zoekers uit Nederland die nu zaterdag op het hoofdpodium staan van Live is Live in Antwerpen. Suzanne en Freek om 6:00 en je krijgt ze zometeen al met halverwege.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
3: Ja, nou niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
3: Allee.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: de main stage van Live is Live. Suzanne en Freek, om 6 uur kan je ze spotten met al die allergrootste hits natuurlijk. Hè. Maar eerst en vooral vandaag toch wel het onderwerp van de dag, namelijk to sauna or not to sauna. Want er zijn mensen die bij 39 graden graag in zo'n sauna kruipen. Hebben we daar net al over gehad, onder andere met een sportcoach. Ja, wat zijn de gevolgen voor jouw lichaam? Maar goed, er wordt best wel wat op gereageerd, onder andere door Christel Huygens uit Kontich. Dat is ook zo'n saunaganger bij 39 graden. Christel, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Christel, waarom kruip jij ook in zo'n sauna bij 39 graden? Dat is toch echt zottekes eigenlijk, hè?
1: Ja, maar dat is heel verfrissend als je eruit komt, als je dan een ijskoud bad kunt nemen.
0: Maar dus je komt uit zo'n sauna, Christel, en dan voel je meteen van, oh, ik voel mij een pak beter. Is dat echt zo?
1: Ja. Ja, er zijn er ook 2 zwembaden. Mm. Een koud en een warm. En dan een bijvoorbeeld ook.
0: Allee, dus eigenlijk kruip je van een warm zwembad in een koud en ook nog eens omgekeerd, Christel.
1: Ja, ja.
0: Wauw, wat een vrouw, echt waar. Nee, maar ik moet meteen iets bekennen, Christel. Ik word misselijk in een sauna. Ik kan niet tegen die warmte. Ik heb dat ook als ik een warm bad neem, Christel. Na 5 minuten kruip ik eruit, want ik word gewoon misselijk. Heb jij zo geen tip om toch even door te bijten? Zo?
1: Ja, rustig aan beginnen met 5 minuutjes of zo. En dan kunnen we dat daarna wel een kwartier volhouden.
0: Ja, rustig opbouwen eigenlijk.
1: Ja.
0: Zeg maar, over die warmte gesproken. Heb jij al gestemd, lieve Christel, voor onze Radio 2 Zomerhits 1000? Want ja, daar gaan we dus maandag mee beginnen. De hele week lang alleen maar zomerse muziek op Radio 2. Dat gaat nog heter aanvoelen dan uw sauna en uw warm bad, Christel. Daar ben ik overtuigd van. Maar heb jij al gestemd, lieve Christel? Wie mag er op 1, volgens jou?
1: Volgens mij mag Bart Kajal op 1 met Zot Verliefd.
2: Ik ben zot verliefd op jou, dat is waarom.
0: De nieuwe song van Bart Kajal, waarom precies?
1: Ja, ik ben een eeuwige fan van Bart Kajal. En ik vind dat nummer wel zomers en leuk.
0: En dan wil je ook wel eens mee in de sauna belanden met Bart Kajal samen? Of...
1: Nee, dat niet.
0: Oké, voilà. Maar goed, wij gaan dat noteren. Zot verliefd van Bart Kajal mag dus op 1 in die Radio 2 Zomerhits 1000. Hè. Trouwens, als je ook nog niet hebt gestemd, zeker doen even naar het Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Want dan maak je trouwens ook kans om met jouw gezin naar Mini-Europa te gaan in Brussel. Dat is altijd leuk. Hè. Christel, dankjewel om te stemmen sowieso. Dankjewel om even dat sauna-verhaal ook uit de doeken te doen op Radio 2. En geniet nog van je woensdag ook. Hè.
1: Ja, Michael, goeiemiddag.
3: Radio 2 Middag in Antwerpen.

0: En eigenlijk kan deze er ook wel bij, hè? Vanaf maandag in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Ike en Tina Turner, Nut Bush City Limits. Je kan nog stemmen trouwens tot vrijdag, hè, via ons Radio 2 kanaal op VRT Max. En als je stemt, maak je trouwens ook kans op een gezinsticket naar Mini-Europa. Dat is altijd leuk om Europa in het klein eens mee te maken bij mooi weer. Dus ja, die zomerse songs, blijf ze maar doorduwen. Radio 2 kanaal, VRT Max voor onze Radio 2 Zomerhits 1000 vanaf maandag.
1: Radio 2. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

is toch echt een steengoeie song dit, hè. Udo. Als de wereld morgen eindigt. Ik ben er fan van. Intussen 12:30 is, hoor, wat er gebeurt bij ons in de provincie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De pendelbussen voor Pennezakkerok in Mol krijgen morgen politiebegeleiding om vlot door het verkeer te geraken. Zo moeten ze dus zeker niet te lang onderweg zijn in deze hitte. Enkele leerkrachten die met hun klas naar het kinderfestival gaan waren bezorgd over de drukte op de bussen van en naar het station in Mol. Volgens Marco Demerling van de lijn wordt er alles aan gedaan om die ritten zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.
1: Het zijn natuurlijk uitzonderlijke toestanden en we gaan al erop toezien dat de voertuigen die we gebruiken ook over een klimaatregeling beschikken en dat die werkt. Ter plaatse zijn ook collega's van de lijn aanwezig. Die weten precies wanneer welke schoolklas met de trein toekomt aan het station. Ze gaan ze daar opwachten en dan naar de bus begeleiden.
0: Op Pennezakkerok komen ook extra schaduwplekken, verneveling, gratis zonnecrème en natuurlijk ook water. Aan de Universiteit Antwerpen zullen er de komende jaren minder gastcolleges gegeven worden en mogelijk zullen daar ook masteropleidingen verdwijnen. De universiteit neemt die maatregelen omdat ze 14 miljoen euro moet besparen tegen 2030. Ook voor studenten kan er wel wat veranderen, zegt rector Herwig Leers.
2: Misschien dat er vaker terug vakken zullen worden samengegeven aan een aantal opleidingen samen. Misschien ook dat sommige activiteiten die nu in kleinere groepen doorgaan, dat die in grotere groepen doorgaan. Maar waarbij we natuurlijk wel altijd die kwaliteit blijven borgen.
0: Er volgt geen collectief ontslag bij de U Antwerpen, maar vertrekkende medewerkers die zullen niet altijd meer vervangen worden. In de haven van Antwerpen heeft de douane meerdere tonnen hash in beslag genomen. De drugs werden ontdekt in een container die van Marokko kwam. Er loopt nu een onderzoek naar wie de drugs verstuurd heeft en voor wie ze bedoeld waren. Het gebeurt niet zo vaak dat er hash wordt onderschept in de Antwerpse haven. Meestal gaat het daar om cocaïne. Bij een controleactie in Puur Sint-Amans heeft de politie twee chauffeurs van de lijn betrapt met hun gsm achter het stuur. In beide bussen zaten er geen reizigers op dat moment. De rijbewijzen van die twee chauffeurs werden onmiddellijk ingetrokken. In Herentals heeft de brandweer vanmorgen een urenlange klopjacht gehouden op een ontsnapte koe. De langharige Schotse hooglander was wellicht gaan lopen uit het natuurgebied Kempense Heuvelrug en doolde rond langs de weg. Het is uiteindelijk niet gelukt om het dier te vangen, vertelt Christophe Geens van de brandweer.
3: Vanmorgen vroeg, al rond 5:45, kregen we een oproep van een loslopende koe op de Lichtaardseweg, niet zo ver van onze brandweerkazerne. En bij aankomst konden we inderdaad in de verte nog een koe op het fietspad zien, maar ze vluchtte al snel via een tuin naar de bossen op de Kempense Heuvelrug. Dan is er toch een 2 à 3 uur een kat- en muisspel met een koe bezig geweest die steeds dieper in de bossen zich verplaatste. Uiteindelijk hebben we haar niet kunnen vangen.
0: Ja, en dat in die hitte. De zoektocht is stopgezet in overleg met de boswachters van het gebied. Een van de podia op het gratis festival Maanrock in Mechelen zal deze zomer in een extra warme sfeer baden. Eva de Roo en Dries Leenaerts van Studio Brussel vertelden in hun ochtendshow wat er met het podium aan de IJzeren Leen zal gebeuren.
4: Het feestpodium wordt het warmste feestpodium.
5: Wauw! En die naam is natuurlijk niet toevallig gekozen. Uiteraard omdat de warmste week dit jaar neerstrijkt te midden van de kakkers in Mechelen. Daar vlammen we deze keer voor een warme thuis voor iedereen. En zamelen opnieuw geld in om talrijke projecten te kunnen realiseren. En we zijn nog steeds op zoek naar projecten waarvoor we geld kunnen inzamelen. Die projecten kan je indienen via dewarmsteweek.be.
0: En bezoekers van Maanrock die kunnen de waarborg van hun herbruikbare bekers doneren aan de warmste week. En hoeft het nog gezegd, broeierig warm vandaag tot 37 graden. Morgen nog wat warmer tot 38 graden dan. Meer nieuws uit Antwerpen en ook de hitteblog lees je allemaal op vrtnieuws.be.
6: En ik denk dat we die koe hebben gevonden, Bart, van daarnet.
0: Het is nu waar, zeker. Ah, daar is ze dan.
6: Oh ja, het is ongelooflijk. Intussen 00:30, even de weg op naar Antwerpen. File rijden, 40 minuten op D313 vanaf Ranst. Dan nog eentje op de Antwerpse ring, 3 kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kendry-tunnel. En ook 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.

0: Ondertussen een berichtje in app van Radio 2 van Yannick. Die zegt, ja, het is daar toch gedoe onderweg, hoor, op die Antwerpse ring. Inderdaad, 3 kwartier vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En dat komt daar door verlies van lading door een vrachtwagen met cement op de weg. Dus daar ligt een cementspoor op dit moment op die Antwerpse ring in beide richtingen. Dus even opletten daar. Hè.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie viske.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmis.
9: Radio 2.

0: Het is wel grappig, maar de reacties blijven komen in de app van Radio 2. Op de weekendplannen, de vrijdagplannen vooral van een van mijn collega's hier van de VRT Nieuwsredactie, onze Maaike.
1: Wel, ik ga vrijdag naar de sauna. En je zou denken, oh my god, de sauna bij 39 graden. Maar ik heb het gauw eventjes opgezocht en blijkbaar zou het nog wel gezond zijn.
0: Maar echt waar, Sabine, zou dat iets voor jou zijn, de sauna vrijdag?
2: Ik hou van de sauna, maar ik vind het al sauna genoeg nu.
0: Ik denk het er exact hetzelfde over.
2: Oh, echt? Ja, nee. Dat zou ik nu niet overwegen eigenlijk. Maar bon, ja, de liefhebbers, waarom niet? Hè?
0: Ja, voilà, inderdaad. Iedereen
2: maar,
0: heeft een Sabine.
2: Maar als, als je houdt van zweten, dan moet je nu gewoon buiten gaan zitten, denk ik. En liefst niet te veel bewegen, maar die temperatuur, ik zie nu al voor Antwerpen 31 graden. En het gaat nog verder, hè. Het gaat nog naar 35, misschien 36 graden. En dat is dan in de schaduw. Ja, in de wind, maar er is eigenlijk bijna nauwelijks wind. Een zwakke bries uit zuid tot zuidoost. Dus weinig of geen wind. En die zon die blijft maar schijnen. En bakken en braden is het. Ook vanavond en vannacht trouwens, die hitte die blijft nog een hele poos nazinderen. Het wordt een tropische nacht. Want die temperaturen die gaan vannacht niet onder 20 graden geraken. Op sommige plaatsen, dat is dan vooral in de steden, misschien 25 graden. Het blijft eigenlijk toch wel een zeer warme nacht. Misschien voor de landelijke gebieden dat het daar kan zakken tot 22 of 23 graden. En dan morgen zijn we er alweer gloeiend bij. Veel zon, temperaturen die nog misschien een graadje hoger klimmen. Hè, 36 tot 37 graden. Snikheet, daar komt nog geen warmteonweer bij. Dat is misschien in het uiterste zuiden van het land, maar de kans is klein daar. En ook vrijdag doen we er nog een graadje bij. Het kan het naar 37, 38 graden gaan. In de camping misschien wel een 39 graden. Dus echt bloedheet weer. Ja, en tegen 's avonds een warmteonweer. Maar dat is vooral in de Ardennen. Dus Antwerpen gaat er geen krijgen waarschijnlijk. Ook misschien nog niet zaterdag. Want West- en Oost-Vlaanderen daar wel en Henegouwen, maar of dat net ook voor Antwerpen het geval gaat zijn, waarschijnlijk niet. En dus ook dan kan dat kwik alweer ferm de hoogte in. Dus naar 35 tot misschien wel 38, wie weet in de Kempen, 39 graden. Mm-hmm. Dus die hittegolf die blijft alvast duren tot begin volgende week. Zondag daarentegen kan er wat afkoeling komen, maar ja, dan is het weer veel te heftig waarschijnlijk. Eerst veel zon, maar in de loop van de dag regen en onweersbuien die vanaf de Franse grens over het land schuiven. En het is dan, de kans bestaat voor het hele land, dus ook voor Antwerpen. En dan hebben we nog temperaturen. Ergens rond 28 graden, maar in de Kempen kan het misschien nog wel tot een 30 graden geraken. En dan begin volgende week voor velen, denk ik, veel draaglijker rond 25 graden of 26 graden.
0: Eindelijk, ja. Sabine, eindelijk.
2: Ja, ik kijk er al naar uit. Ja, geen maar eerst nog zweten.
0: Geen sauna-toestanden meer. Voilà, kijk. Mocht je eraan twijfelen, Sabine Hagedoorn is niet te spotten vrijdag in de sauna. Dat is bij deze duidelijk.
2: Absoluut niet.
0: Goed, Sabine, dankjewel. Bye-bye.
2: Dag.
3: Radio 2 middag in Antwerpen. Michael.

0: ben zeer benieuwd hoe ze het zaterdag gaan doen. In onze Radio 2 Top 30, Aaron Blommaert en Tranen van Goud. Radio 2. Het is zeer warm, snikkend, heet, donderdag richting de 38 graden. Morgen dus, vrijdag 39 graden. Maar goed, ik denk toch dat een van mijn collega's, namelijk Anne Verstuyft, op zoek is naar verfrissendere oorden. Anne, een goedemiddag.
1: Wel, nog niet helemaal. Ik heb zo een kwartiertje gefietst van onze redactie in het centrum naar de stad, naar Antwerpen-Noord. Uh-huh. En ik sta nu buiten aan de Sint-Amanduskerk in Antwerpen bij Werner Soors van Fundament 2060, een vereniging hier, plaatselijke vereniging hier. En jullie bieden morgen en overmorgen de mensen wat koelte aan. Hè? Waar vinden we dat precies?
2: Je vindt dat in de Zeehoek, Sint-Amandusstraat, zijstraat van Kerkhovenstraat. In de Kop. De Kop is de activiteitenruimte van Fundament 2060. Maar in 2022, tijdens een hete zomer, hebben we die kelder voor de eerste keer, hebben we de Kop voor de eerste keer opengesteld voor mensen die verkoeling zochten. En gezien de temperaturen deze dagen, dachten we dat dat een goed idee was om dat nog een keer te doen. Ten meer omdat het leidmotief, de centrale missie van Fundament 2060 is buurt verbinden. En daar proberen we met vrijwilligers aan te werken.
1: Ja. En nu sta ik hier nog in de zon, Michael, maar ik voel de koelte door de deur al naar buiten komen. Okay, ik stel voor, ja. Werner, dat we binnen eventjes gaan voelen. Okay. Het verschil. Ja, ik denk dat buiten, ja, zal het al makkelijk 30 graden zijn. En nu gaan we naar, ah, heerlijk, hoeveel graden is het hier?
2: Het heeft een constante temperatuur. Dus ik denk dat we op de helft zijn teruggevallen. Van 32 buiten naar 16 à 17 binnen.
1: Ja. Wat kunnen jullie de mensen hier bieden? Want nu staan we nog in een kelderactie, al een pingpongtafel. Maar ja, hier is het er niet te warm voor, lijkt me. Dat is misschien wel leuk.
2: Hier moet dat kunnen, ja. Maar de meeste mensen komen gewoon om verkoeling te zoeken. Hè. Dus er staan tafels in de ruimte. Er is,
1: Zullen we eventjes doorwandelen, ja, anders? Okay. Want het is nog een beetje verder. Hè. Hier zie ik een beetje opslagruimte. Pakken van imkers die hier ook hangen. Staan, ja, imkers, klopt. Staan bijenkasten ook, naast de kerk.
2: Er is ook een imkercollectief hier aanwezig. Ja. Maar nu staan we dus in de Kop met een dozijn tafels met stoelen rond, koele ruimte, gezellig verlicht. Er is een toegang, er staan koelkasten. De mensen die komen om hier liefst zo stil mogelijk of zonder elkaar te storen, die krijgen water aangeboden als ze dat willen. Een stuk fruit aangeboden als ze dat willen.
1: Kunnen ze eventueel ook meenemen?
2: Kunnen ze natuurlijk ook meebrengen. Maar als ze dat niet hebben, dan krijgen ze dat van ons.
1: Ja, ja. En het is hier inderdaad, Michael, echt een gezellig ondergronds cafeetje bijna.
0: Ja, zo, blijkbaar.
1: Oude,
0: ja.
1: Gewelven, oude gewelven, je hoort het misschien ook. Oude bakstenen gewelven, uh-huh, met tafeltjes, met stoelen. Tot 49 mensen kunnen hier binnen, heb ik gezien. Jullie hebben dat 4 jaar geleden dus ook opengesteld op een heel warm moment. Was het toen een succes?
2: Het ging geleidelijk. We hebben het toen een week aan een stuk gedaan. Van maandag tot een weekend. En het werden er elke dag meer. Het merendeel toen waren jonge gezinnen met kinderwagens en buggies. Het was augustus. Ik verwacht een beetje een verschillend publiek nu, aangezien we nog eind juni zitten. Maar dat is geen probleem. Iedereen uit de buurt is welkom.
1: Ja, want hier zitten veel mensen die het waarschijnlijk heel moeilijk nog wat aangenaam kunnen houden in hun woningen, denk ik. Hè?
2: Dat klopt, om verschillende redenen. Hè. Om te beginnen, 2060, de Zeehoek, 15.000 inwoners. Ja? En die mensen die wonen niet allemaal in de beste omstandigheden. En die zijn ook allemaal niet het kapitaalkrachtigst. Dus ja, de nood is hier groot. Ja.
1: Prachtig initiatief van vrijwilligers hier. Michael, wanneer zijn de mensen welkom?
2: Morgen donderdag, overmorgen vrijdag, van 2:00 PM tot 7:00 PM. Als de temperaturen in het weekend even hoog blijven, doen we zaterdag en zondag ook open.
1: Zo, Michael, dat is toch al een beetje een oplossing, ja, voor een aantal mensen hier in de buurt, denk, mm-hmm, ik.
0: Absoluut. Anne, dankjewel. En trek misschien een truitje aan, want ja, het is daar meer dan 17 graden verschil. Zorg dat je geen verkoudheid krijgt.
1: Ja, die heb ik nu vandaag niet bij.

Nou, deze moet er sowieso in, hè. Vanaf maandag in de Radio 2 Zomerhits 1000. Gala Free From Desire. Als je denkt, ik vind dat ook, kan wel nu even naar ons Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Kan je stemmen voor die Radio 2 Zomerhits 1000 vanaf maandag. Zometeen Anja Daams en Radio 2 Hitmix.

0: de rilling. Als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
1: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud app. Comfort en energiekosten zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen. Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Binnenblijven, schaduw zoeken en luisteren naar Radio 2 Hitmix. Als dat geen goede tips zijn voor zometeen tussen 1 en 4.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Frankrijk is voor het eerst iemand besmet met het ebola-virus en kinderfestivals bij ons nemen extra maatregelen door de hitte. In Frankrijk is iemand besmet met het ebola-virus, dat zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van dat virus. Ebola geeft griepachtige symptomen zoals koorts, spierpijn en keelpijn. En bij ergere klachten moet je ook braken en krijg je diarree. Stijn Verkruijsen, een eerste besmetting in Europa. Wat zegt Frankrijk daarover?
1: Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is zijn toestand stabiel. Hij is ook onmiddellijk geïsoleerd na aankomst en er wordt nu gezocht naar de mensen met wie hij nog contact had daarvoor. En die mensen zullen 21 dagen in quarantaine moeten. Sowieso is de kans op een echte uitbraak in Frankrijk, in Europa, zeer klein. Net omdat onze Europese gezondheidssystemen zo goed zijn. In Congo is het aantal besmettingen intussen wel snel aan het uitbreiden. Tot meer dan 1000 nu en bijna 300 doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreidde een ebola-epidemie nog nooit zo snel als nu in de eerste maand.
0: De stad Gent is teleurgesteld dat ze schuldig is bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 belanden onder een omgevallen boom en afgewaaide takken en overleefden dat niet. Twee andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank waren de bomen al jaren in een slechte staat en controleerde de stad te weinig. Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, bekijkt of hij in beroep gaat.
2: Dat is een enorme verrassing voor ons, of toch zeker voor mij in die zin, dat we altijd van nodig zijn geweest dat dit geen strafzaak betrof en dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
0: De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuwe soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
3: Dit is voor ons onaanvaardbaar, omdat dat vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken. En waardoor dat men eigenlijk geen vrijwillige brandweer meer zal hebben in België.
0: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is de aftrap gegeven van het Ketnet Zomerfestival. Meer dan 5000 mensen worden daar deze namiddag verwacht, vooral gezinnen met jonge kinderen. En met de hitte zijn er extra maatregelen genomen, zegt Xelia Kenis van de organisatie.
4: We hebben eigenlijk nog allerlei laatste maatregelen genomen, zoals extra paraplu's, extra schaduw, nevelkanonnen, gratis drinkwater, zonnecrème ter beschikking. Dus er is heel veel extra gebeurd om iedereen veilig te houden en zeker

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: En in Antwerpen raakt het festival Life is Life op linkeroever, maar niet uitverkocht. Nochtans treden daar dit weekend en maandag enkele wereldsterren op, zoals Robbie Williams en Nick Cave. Er zijn nog veel tickets te koop, ook op de tweedehandsmarkt. Volgens festivalkenner Stijn van de Voorde heeft dat een verklaring.
3: Een nadeel is voor hen dat ze even heel hard afhangen van headliners. En de headliners nu in dit geval zijn allemaal namen die groot zijn en die ook absolute headliners zijn, maar die niet uniek zijn. Waarbij je zeker ook zal weten, die konden ook op Graspop staan, of die konden ook op Werchter staan, of die kunnen ook in sommige gevallen ook op Pukkelpop staan. En als het nu niet is, dan is het volgend jaar wel. En als je dan keuzes gaat moeten maken, dan ga je vooral voor iets kiezen waarbij je toch het gevoel hebt dat je naar iets uniek gaat.
2: En misschien zit het warme weer er ook wel voor iets tussen. Het blijft heel warm bij temperaturen vandaag tot 37 graden. Aan zee tot 32 graden. Ook donderdag nog warm. Vrijdag doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we lokaal tot 39 graden. In de namiddag is er wel kans op een onweer. Dit nieuws begon in Frankrijk. Daar is een eerste besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die uit Congo terugkeerde. Daar woedt het virus volop. De man is meteen geïsoleerd. De kans op een verdere verspreiding is dan ook zeer klein. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
4: Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is het ruim 20 minuten file rijden tussen Sint-Eloïs Winkel en het parkeerterrein in Oekene. Eén rijstrook is versperd door een ongeval. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de A12 vanaf Hoevene, op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 40 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En ook op de buitenring tussen Dilbeek en Vilvoorde. En er rijden geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde.
5: Radio 2 Hitmix.
2: Ah ja, dames.
4: Laatste woensdag van de schoolvakantie. Horen daar ook pannenkoeken en hopelijk een ijsje bij. Zeer goeiemiddag.

Small Town Boy van Bronski Beat. Wat een hete vandaag. Het is echt geen weer om veel uit te spoken vandaag. Gewoon naar de radio blijven luisteren. Dat is voldoende. Dit is Tom Dice.

0: Voor haar blijft toch de grootste hit van Jean Thomas. Hè. Zometeen Take That.
1: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
2: Ah, wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
3: Ja, of nu voor je studenten thuis. En hoe kan je als leraar het verschil maken?
2: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
1: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
6: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
5: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
10: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

Wow, Lieselot, dat zijn goede vooruitzichten. Lieselot Terry laat hier weten in de app van Radio 2 dat ze volgende week naar Dublin gaat, naar een concert van Take That. Laat zeker weten, Lieselot, hoe het geweest is daar in Dublin. Hè. Trouwens, ik heb nog een ander fijn concertje in het vooruitzicht. Wel voor veel later natuurlijk, hè? Want gisteren lieten in de app van Radio 2 al een paar mensen weten dat ze inderdaad gereserveerd hebben voor 8 november in de Elisabethzaal in Antwerpen voor de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. En gelijk hebben ze, want het is de allerlaatste keer dat je kan gaan luisteren naar de mooiste Red Pack Evergreens, gezongen dan ook door de crème de la crème van de Vlaamse showbiz. Dus wil je erbij zijn, kan je tickets scoren via het Radio Beni-kanaal van VRT Max voor optredens van onder andere Helmoet Lotti, Yannick Bovy, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana, Barbara Dex en deze madame. Dit is Lies.

Dromen. Die van Impact, die hebben geen instrumenten nodig. Hè. De a cappella versie van Mia van Gorky. En zo meteen wil ik het ook nog heel graag hebben over de Radio 2 Zomerhits 1000 van volgende week. Maar eerst vertellen waar het moeilijk gaat op de weg. Hè. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is het ruim 20 minuten file rijden tussen Moorselen en het parkeerterrein in Oekenen. Door een ongeval is daar één rijstrook versperd. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de A12 vanaf Ekeren en op de E19 van voor Kleine Barré. Op de Antwerpse ring 3 kwartier vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En ook op de binnenring tussen Deelbeek en Zaventem. De linkerrijstrook is daar dicht door een defect voertuig. En rijden geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde.

Je moet er goed in zijn in zo'n pokerface trekken à la Lady Gaga. Ja, ja, vanaf volgende maandag dan is het zover. Hè. Volop genieten van de Radio 2 Zomerhit 1000. Benjamin, Caroline en Michael die tellen dan samen met jou een hele week lang af van de nummer 1000 naar de ultieme zomerhit op nummer 1. En die hoor je dan volgende zondag. Stemmen kan nog tot morgen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zou ik zeker doen, want als je stemt, dan maak je kans op een gezinsticket voor Mini-Europa. En wat zie ik zo in de top 3 van Steven Lippens uit Kort? Steven, je hebt duidelijk een zeer brede muzieksmaak. Op nummer 3 wil Steven heel graag Desireless en Voyage, Voyage horen eindigen op zondag. Dolce Vita van Ryan Paris op nummer 2. En zijn nummer 1 is voor de Miami Sound Machine en hun Conga.

0: Goeie keuze, Steven, als nummer 1 voor de Radio 2 Zomerhits 1000 volgende week. Die conga van de Miami Sound Machine past echt bij de zomer, hè. Zometeen nog een speciale. Dan mag Bart Peters nog eens stoeven met zijn kleindochter.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK-koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oké, actie!
10: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
9: Perfect.
10: Koop je tickets via kinepolis.be. De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
11: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
12: Santé.
11: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
13: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
14: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Radio 2.
4: Radio 2.

Schattig en ook waar, hè? Ja, zijn oogjes blinken als hij praat over de bevalligste. Zijn kleindochter Bart Peters. Zometeen Dan Hartman nog in Radio 2 Hitmix. Die wil het nog een beetje warmer. Nee. Maar eerst deze hier van Bryan Adams. Can't stop this thing we started.

Ook wel een goeieke voor volgende week voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Dan Hartman, die terug een beetje vuur wil in de relatie. Nou wel, want voor de rest is het warm genoeg. Hè. Maar goed, heb je gisteravond tussen 6 en 8 geluisterd naar Radio 2? Oh la la, ja, wat ik daar gehoord heb. Als je in Gent woont en als je achter je wagen een briefje gevonden hebt de voorbije dagen, achter je ruitenwisser, niet meteen beginnen vloeken, want het zou wel eens een uitnodiging kunnen zijn voor een concert van Lien de Douwe. Ze heeft namelijk valse boetes laten maken die achter de ruitenwissers gestoken van de auto's in Gent. En dat briefje, dat is dan goed voor een uitnodiging van haar akoestisch concert nu vrijdag in Gent. Een concert waarin je dan dit nummer zonder twijfel zal horen.

Het plankgas gaat helemaal niet over te hard rijden, maar gaat wel over het feit dat je echt voor iemand kiest. Dat je iemand echt helemaal vertrouwt. Dat vertelde ze gisteren trouwens, Linde Douwe, bij Karen in Radio 2. Oh la la. Vanavond is het weer zover, hè, tussen 6 en 8. En dan krijgt Karen Wim Soetaar over de vloer.

0: Islands in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij een Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Ook straks nog veel muziek op je radio. En voor Gary Hager is dat beter dan goed. Dat hoor je na 2 uur hier in Radio 2 Hitmix.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Mocht je er nog aan twijfelen, het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige record uit 1976 is al verbroken, vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
1: We zitten nu al ruim boven 33 graden in Ukkel. Dus het vorige dagrecord, het warmterecord van 1976, dat was 32,8 graden, is al scherper gesteld. En het wordt nog heter. In de loop van de namiddag halen we nog maximaal tot 35 of 36 graden in de steden, misschien lokaal wel een 37 graden. En ook de komende dagen blijft het nog bloedheet en zullen er waarschijnlijk wel dagrecords sneuvelen.
0: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeek in Oost-Vlaanderen is Ketnet Zomerfestival aan de gang. Daar worden deze namiddag 5000 mensen verwacht, veel jonge kinderen ook. En de meeste die zijn goed voorbereid op de hitte.
2: We hebben spuitbussen mee, waaiers mee, voldoende drinken mee, een beetje eten zoals je kan zien. En heel veel fruit, dus we zijn er klaar voor.
3: Heel veel drinken en heel veel ijsblokken meenemen.
4: Een hele rugzak vol ijsblokken.
5: We hebben ons bikini meegenomen.
6: Ja, om te kunnen zwemmen en ons te laten afkoelen.
7: Er is nu ook veel voorzien voor schaduw en waterstandjes. En dit is gewoon superleuk en dit kan je gewoon niet afzeggen.
0: Ook Pennenzakkenrok in Mol neemt extra maatregelen voor morgen en vrijdag, zegt Dorien Hofkes van de organisatie.
8: Alle hulpdiensten zijn hier altijd aanwezig, maar we hebben nog extra medewerkers gevraagd. Het Rode Kruis patrouilleert ook maand aan om genoeg te drinken, goed in te smeren, af en toe de schaduw op te zoeken. Als ook onze presentator gaat het afroepen, op de ledschermen komt het. We gaan er mij allemaal voor zorgen dat het hier heel veilig gaat verlopen.
0: En de brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuw soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat die de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
9: Vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken.
0: Blijft heet bij temperaturen tot 37 graden. Ook donderdag ziet er nog zo uit. Vrijdag halen we 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
10: Ondertussen 144 kilometer file. Mensen die gelukkig in de airco in de wagen zitten, hoop ik toch. Naar Antwerpen, 20 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Massenhoven. Ook 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E19 is in de Kraaibekstunnel de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de binnenring rond Antwerpen, 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En ook zo op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem.
11: Radio 2. Radio 2. Hitmix.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
2: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
2: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

gelijk, veel te warm voor een plakker. Hè. Dan gaan we nog meer plakken. Dancing on my own van Robin. Goedemiddag trouwens. Zeer blij dat je vanmiddag weer luistert naar Radio 2 Hitmix. Dit is Gary Hager.

0: Pardone ook, Hans. Hans van den Hazenveld, inderdaad. Hans die zegt hier in de app van Radio 2, je had het daar net over de rapporten op vrijdag, maar de rapporten die zijn voor maandag en dinsdag, want dan is het schooljaar natuurlijk afgelopen. Je hebt groot gelijk, Hans. Ik was een paar dagen te vroeg. Dat is omdat bij ons thuis de school een paar dagen vroeger eindigt. Maar goed, daarna vakantie. Ik heb nog geweldige vakantiemuziek voor zometeen van de Beach Boys.
1: 4 dagen. 4 tips. 4 reisbestemmingen.
2: 4.
1: 4.
2: De vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
1: 4
2: tips in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
1: En vrijdag vieren we 4 keer.
2: Dan spelen de
1: 4
2: winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan verviervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
3: Deze week op Radio
1: 2.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: meest gezonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
3: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
2: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
4: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
5: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
2: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
6: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
7: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
8: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ik wacht op de zolder, schat.
8: Ja.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Radio 2.

zalige muziek toch, hè? Op deze muziek zie je jezelf toch al op het strand liggen, ergens ver weg in Californië of zo. Tussen allemaal Beach Boys. Niet perfect voor de Radio 2 Zomerhits volgende week. Denk eraan, het is maar een tip als je nog moet stemmen. Kan trouwens nog tot morgen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. Ja, dat stemmen van zo'n top 3, niet gemakkelijk. Zoveel goede nummers. Zoals deze hier bijvoorbeeld van Jaap Reespa.

0: ook zo'n nummer dat absoluut bij de zomer past. Hè? Dus ook een gooitje voor de Radio 2 Zomerhits 1000 volgende week. Het wordt moeilijk, het wordt moeilijk. Gelukkig zijn er 1000 nummers die kunnen gekozen worden. Hè? Zoals Philippe Cataldo en Les Divas du Dancing. Maar wat is de nummer 3 van Arne Kozijns uit Leuven? Wel, daar gaan we zo meteen eens naar luisteren. Eerst vertellen dat er 158 kilometer file staat. Op de E314 van Lummen naar Genk is door een ongeval de afrit Houthalen-Helchteren deels versperd. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E17 van voor Kruibeke, ook op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E19 is in de Kraaibekstunnel de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. En op de buitenring rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde door een ongeval op de rechte rijstrook. 20 minuten filegolven op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Shana, gelukkig. Ja, je vloog er daarnet nog naar in de app van Radio 2. K3, niet alleen voor jou, maar ook voor Arne Kozijns uit Leuven. Want ja, het heeft alles te maken met volgende week. Maandagochtend, dan starten we tot zondag. Dan is hij bekend, de nummer 1 van de Radio 2 Zomerhits 1000. Een hele week hoor je dus hits die volgens jou en een miljoen andere mensen absoluut bij de zomer horen. Stemmen kan nog tot morgen, tot vrijdag. Nee, overmorgen. We zijn nog maar woensdag natuurlijk. Stemmen kan nog tot overmorgen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zeker doen, want je valt misschien in de prijzen. Je wint misschien een gezinsticket voor Mini-Europa. En Arne Kozijns uit Leuven die had dat dus gedaan. Op nummer 3 wou hij zo graag ons Margriet Hermans nog eens horen. Lekker blijven hangen. Die zal er zeker één staan volgende week. Pata Pata van Miriam Makebe is zijn nummer 2. En zijn nummer 1 was dus Heya Mama van K3.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000. Lotto. Omdat het kan.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
9: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

De weer de laatste jaren, hè. En ook een succes op het Songfestival 3 jaar geleden. Die tattoo van Laureen. Zometeen mag Bart KL zijn grote liefde nog eens verklaren. Maar eerst Maroon 5 en This Love.

ik hoop zo dat hij deze zomer in Blankenbergen ook komt zingen. Hè. Wie wanneer komt, dat hoor je binnenkort hier op Radio 2. En dat lees je dan natuurlijk ook op de kanaalpagina van VRT Max. Op de kanaal Radio 2 pagina van VRT Max.

0: laatste voor het nieuws van 3 uur. Die Higher Power van Coldplay.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Hey, hey, VRT.
3: Radio 2.
2: Radio 2.
5: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
6: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: U2, Red Sebastian en The Wins en nog veel meer staat er klaar voor Radio 2 Hitmix. Zometeen na het nieuws van 3 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen op het hoogste niveau. Dat heeft ze zelf aangekondigd.
1: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alle nieuwe opkomende talenten.
0: Hendricks is 26 en werd 2 jaar geleden de eerste Belgische ooit die goud kon winnen op een Europees kampioenschap kunstschaatsen. Maar 2 jaar later wil het lichaam dus niet meer echt mee en de mentale druk om te presteren is ook erg zwaar. Nu, ze gaat wel nog schaatsen.
1: Het is niet omdat ik een punt zet achter de topsportcarrière dat ik geen stap op het ijs meer ga zetten. Integendeel, in de toekomst heb ik ook nog een paar verzoeken voor shows te doen. Dus dat maakt me ook gewoon heel blij dat ik toch nog een beetje in de sport kan blijven. En dat ik niet in één keer boe of pa zeg van ik sluit het af en ik zie het ijs nooit meer.
0: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en ook een Olympisch diploma. Ze nam in totaal 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel is het al meer dan 33 graden en daarmee is het vorige record uit 1976 verbroken. En er zullen nog records sneuvelen, zegt David Degenau van het KMI.
2: Ook morgen en overmorgen zullen we dagrecords verbreken. Morgen is het te breken dagrecord 33,6. Vrijdag staat het op 33,5, dus ook beiden uit 1976, vermits we naar temperaturen gaan van 36, 37 of misschien zelfs 38 graden.
0: En ook in andere Europese landen is het heet. Zeker 94 miljoen Europeanen ervaren temperaturen van meer dan 35 graden op dit moment. Vooral in Frankrijk en Spanje dan. En ook in het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende regio's onder rood alarm geplaatst voor extreme hitte. En het gratis stadsfestival Genk on Stage in Limburg schrapt alle optredens die op zaterdag voor 6:45 s'avonds gepland stonden. En dat door de voorspelde hitte. Er wordt bekeken of artiesten op een ander moment nog kunnen optreden. Op vrijdag en zondag verandert er voorlopig niets. De stad Genk verwacht meer dan 30.000 bezoekers voor het festival. Onder andere André Hazes, de jeugd van tegenwoordig, en Triggerfinger treden daar op. Het blijft dus heet tot 37 graden vandaag en ook morgen. Vrijdag halen we 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: En er komt een update van de verkeersinformatie binnen. Voilà, daar is hij. 142 kilometer file naar Antwerpen, een kwartier erbij op de E17 van voor Kruijbeke. 10 minuten op de E34 van Waaslandhaven Oost, ook op de A12 vanaf Hoevenen, op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 naar Willem 25 minuten file rijden aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur vertragen tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechterrijstrook. En ruim een half uur kijkfile op de binnenring vanaf Groot-Bijgaarden. Op de E314 van Lummen naar Genk is er hinder door een ongeval op de afrit Houthalen-Helchteren.
4: Radio 2, Hitmix.
5: Ja, dames.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

Inside in the Name of Love van U2. Je krijgt hier allemaal berichten in de app van Radio 2 over hoe verschrikkelijk het heet het wel niet buiten is. Ja, ik ben eigenlijk nog niet echt veel buiten geweest vandaag. Ik zal het zo meteen aan de lijve ondervinden, denk ik. Hè. Trouwens, over aan de lijve ondervinden gesproken. Als je buiten gaat, natuurlijk goed insmeren. Hè, dat je er niet helemaal uitkomt als een rode kalkoen. Rood, nooit goed. Tenzij je natuurlijk Red Sebastian heet.

treinen van de mens. De zomervakantie komt eraan. Ja, overal in Vlaanderen leuke dingen te beleven. Zoals bijvoorbeeld volgend weekend in Roeselare. Dan zijn daar namelijk de badjes. 4 dagen lang dat je daar van alles en nog wat kan beleven. Daar zijn optredens, je kan daar koopjes doen. Er is van alles te doen voor de kinderen. En wie daar ook zeker zal zijn, allez, zeker toch een paar uur op zaterdagochtend, dat is Ruben van Gucht. Hij gaat daar namelijk de Weekwatchers uitzenden vanuit het stadhuis in Roeselare zaterdagmorgen. Hij is daar niet alleen, hij neemt altijd zeer fijn volk mee. Zoals nu zaterdag bijvoorbeeld DJ Victor Verhulst. Ook Cato Kallebout zal er zijn. Zij is de muzikale Weekwatcher. Hans Kools, die zorgt dan weer voor de humor. Doet Ruben natuurlijk ook. Nee, je kan er niet meer bij zijn. Maar je kan natuurlijk wel nog altijd luisteren zaterdagochtend tussen 8 en 10 naar de Radio 2 Weekwatcher.

0: Wat een show, hè, heeft daar trouwfeest gekost in Palermo. 2 miljoen euro of zoiets. Wow, wow, wow. Dua Lipa en Love Again. Blijf zeker luisteren. Zo meteen komt Sam Goos is er nog aan. En Abba.
1: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
1: De beste zomerhits aller tijden.
2: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspies.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik al de sweet chili.
3: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue.
4: Oh. Ja! Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

inderdaad geen grote inspanningen doen nu. Hè. Tenzij misschien stemmen voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Kan via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Gilijn die heeft dat al gedaan. Dat is voor zometeen. 164 kilometer file ondertussen op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent sta je een half uur in de file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek een kwartier tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E313 vanaf Ranst. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier vertragen tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring drie kwartier tussen Grootbijgaarde en Tervuren. En door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel versperd bij Bergen. Je staat daar meer dan 1 uur in de file.

0: Ik ben eens gaan piepen hoe warm het op dit ogenblik is op Jamaica, waar hij vandaan komt, hè, waar hij woonde, Bob Marley. Wel, dan is het kouder dan in België op dit ogenblik. Maar 31 graden. Omgekeerde wereld, toch? Volgende week, hè, volgende week de Radio 2 Zomerhits 1000 op Radio 2. Wie wil jij in die top per se horen? Laat het vooral weten via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Je weet het, je kan er zelf ook mee in de prijzen winnen. Niet alleen door fantastische muziek te horen op de radio, maar ook nog eens door met je gezin naar Mini-Europa te kunnen in Brussel. Gielijn Kouwenberg uit Humbeek die heeft haar drie favorieten laten weten. Ze wil heel graag volgende week Willy Sommers aan de top horen met Laat de zon in je hart. Altijd een topper, Gielijn. Ook Barry White, You're the first, the last, my everything. Ook een heel goeieke. Maar op nummer 1 wil ze toch heel graag André Hazes en Leef.
1: Radio 2, Hitmix. Radio 2.
2: Anja Daams.
3: Een vrijdag in de kroeg

0: Toch is Gilijn de nummer 1 van Radio 2 Zomerhits 1000. Ben je het daar helemaal niet mee eens? Dan kan je dat laten weten via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Stemmen kan trouwens nog tot vrijdag.
1: Maar is dit een televisieprogramma of een radioprogramma? Ja. Of is het gewoon boerenbedrog?
2: Ja. Dit is een hybride verhaal.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week zijn we er weer vanuit Roeselaren. We blijven in West-Vlaanderen en we brengen Victor Verhulst mee. En er is een zeer bijzondere muzikale gast. Céline Hermans komt langs voor het eerst na het afscheid van haar mama.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Zijn er zo nog van die termen die ik moet weten?
3: Live van op de Badjes in Roeselaren.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doe mijn auto...
9: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
10: Ah, wat doen we dan?
9: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Elke dag telt voor twee.

Feestmuziek uit de jaren 90. I can't keep my hands off you van de Dinky Toys. Amai Sandra, ik ben hier net jouw berichtje aan het lezen. Inderdaad, geen gemakkelijke taak. Sandra haalt overal pakjes op. Ze werkt tussen 11 en 7, laat ze weten. En met deze temperaturen, boeh, is dat zweten. Nog even volhouden, schrijft ze in de app van Radio 2. Inderdaad, Sandra. En blij dat je luistert naar Radio 2.

Zomer in de lucht, dus ook zomer op je radio. Met Pata Pata van Kumba Gaula. Het hing al jaren in de lucht dat er toch een film zou komen over het leven van Madonna. Nu heeft ze in een podcast verteld waarom die film er eigenlijk nog altijd niet is. De centen, natuurlijk. Ja, ik heb een buitengewoon leven geleid, zei ze. En daar mag dan ook buitengewoon voor betaald worden. En dat ziet Hollywood precies niet echt meer zitten. Voilà, dus nu vooral concentreren op haar nieuwe album dat er begin juli aankomt. Een album waar trouwens ook onze Stromae op meezingt. Dat album van Madonna.

0: Zomerhits 1000 volgende week aan Shakira. Wie gaat er met dit weer naar een sauna? Oef, wel, Margot, die weet het antwoord zo meteen in Radio 2 Spits. Heel graag tot morgen.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Helemaal.
7: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
8: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: Kessie, keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Voilà.
10: Op sunweb.be.
12: Ze zijn terug.
13: Ken je tekstje nog?
14: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
12: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
13: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
12: Nieuwe zomerse muziek. Oh, ja. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: De brandweer is boos omwille van aangekondigde besparingen en dreigen te staken. Wat betekent dat precies voor jou? Je hoort het zo meteen in Radio 2 Spits.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door de aanhoudende hitte zijn veel mensen op zoek naar een mobiele airco of een ventilator voor wat koelte. In veel winkels zijn alle modellen compleet uitverkocht. Winkels zoals Mediamarkt, Krevel en Gamma geven aan dat hun leveranciers moeite hebben om de grote vraag bij te houden. En dat merken ze ook in de Brico van Oostakker.
1: Wij merken een enorme stijging in de vraag naar airconditioning momenteel, omdat alles en iedereen uitverkocht is. We hebben heel veel klanten die eigenlijk gewoon de winkel binnenkomen op zoek naar ventilator. En heel wat klanten die ook bellen naar ons met de vraag of er nog ventilatie beschikbaar is. Maar telkens moeten wij ze teleurstellen door de kleine voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers.
0: Het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het werd al 33 graden in Ukkel en daarmee is het record van 1976 verbroken. En de komende dagen gaan we waarschijnlijk nog wat van die records verbreken. Verschillende organisaties passen daarom hun concerten en activiteiten aan de voorspelde hitte aan. Tegen 2040 zullen er per jaar 400 extra dodelijke slachtoffers vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu bij hoort. Elk jaar worden auto's gemiddeld een goede centimeter langer en een halve centimeter hoger. En vooral de hogere motorkap is gevaarlijk bij verkeersongevallen, zegt Klaas de Korte van Bond Beter Leefmilieu.
2: Dat creëert vooral problemen voor de actieve weggebruiker, dus voor fietsers of voetgangers, waarbij het vooral voor kinderen heel gevaarlijk is, omdat de motorkaphoogte komt eigenlijk ter hoogte van het hoofd of de borstkas van de kinderen. Dus de impact bij een ongeval is ook vele malen groter dan dat je met kleinere wagens zou hebben.
0: En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Onze landgenoot is 26 en was in 2024 de eerste Belgische ooit die Europees kampioene werd in het kunstschaatsen. Vandaag, 2 jaar later, wil het lichaam gewoon niet meer mee, zegt ze.
3: Mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
0: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma. Ze nam in totaal 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Blijft nog lang warm vanavond met morgen opnieuw temperaturen tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag, dan halen we 39 graden. In de namiddag is er dan ook kans op een onweer. Zaterdag ook nog onweer en warm. Zondag eerst zonnig, daarna kans op regen of een onweer bij nog 30 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 2 Spits.
5: Margot Bogaert.
6: Ja, en meteen ook mijn excuses, want ik ga het nog iets warmer maken. We gaan live naar de sauna, waar best wat mensen verkoeling zoeken. Ja, dat hoor je goed. Goedemiddag.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Depeche Mode. Just can't get enough. Het is 6:06. Goedemiddag. En waar sta je stil, Mirjam?
1: Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier komt erbij, naar Gent 1/2 uur. R2 de ring richting Stabroek ook 1 kwartier tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. Op de E17 vertragen bij Gent-Brugge, daar is rechts dicht door olie op de weg. En verder ook 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E19 hinder in de Kraaibekstunnel. De 2 linkerrijstroken zijn dicht door een obstakel. Verder naar Antwerpen niet meer dan 10 minuutjes. En 16 naar Willem. 25 minuten door te werken in Temse. Naar Brussel vertragen op de A12 in Bulrijk door een defecte vrachtwagen rechts. En dan de buitenring, 3 kwartier tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval rechts. Op de binnenring 1/2 uur tussen Dilbeek en Tervuren. En andere vertragingen zijn kleiner.
0: Radio 2. Welkom bij de woensdag. Het is 24 juni en wat je van vandaag al zeker moet weten is dat Luna Hendricks stopt met haar topsportcarrière als kunstschaatser. Schaatsen is en blijft wel haar passie, maar haar lichaam is een struikelblok geworden. Dat heeft ze daar juist gezegd met toch wel een klein traantje in haar ogen op de persconferentie. Dus het is een moeilijk afscheid. Ja, en het enige wat wij kunnen zeggen is denk ik dankjewel, want haar prestaties van de afgelopen jaren die waren prachtig om naar te kijken.
1: Absoluut.
0: Kunstschaatsen, ik vind dat zo schitterend om te zien.
1: Ja.
0: En voor de rest blijft de warmte natuurlijk het gespreksonderwerp van de dag. Evenementen worden geschrapt, zoals de zomerbraderij in Lier dit weekend. Boomba die zou daar komen optreden, maar Studio 100 heeft laten weten. Onze figuren die komen niet boven de 30 graden buiten, want Boomba overleeft, die overleeft dat gewoon niet. Zwembaden blijven langer open. Kledij op het werk wordt aangepast. In het Hof van Beroep in Gent bijvoorbeeld mogen vandaag de toga's uit van de voorzitter. Ja. En daar is strafpleiter Nina van Eekhout heel blij mee.
2: Ja, dat scheelt toch wel behoorlijk veel. Ik heb mij gisteren nog de verzuchting gemaakt. Waarom bestaat er toch geen light-versie van dat ambtsgewaad? Waarom is er geen zomerversie met korte mouwen? Het is allemaal geregeld in een KB, dus je mag niet om het even wat aandoen. En dan lees je daarin dat de toga eigenlijk van zwarte wol is. Stel u voor in deze temperaturen. Dus dat scheelt toch wel gemakkelijk een graad of 10.
0: Ja, dat is toch al de moeite, een graad of 10. En er is ook een nieuw fenomeen ontstaan, namelijk aircotourisme. Dat vertelde een hoteluitbater deze middag bij Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Dat het ons opvalt dat we, relatief veel is veel gezegd, maar toch een aantal mensen uit de buurt die specifiek een kamer boeken om een rustige nacht te hebben. Dat zijn dan mensen die vaak bovenaan in een appartementgebouw of zo wonen. Wat dat we ook hebben zijn mensen die omwille van medische redenen bijvoorbeeld ervoor kiezen om een hotelkamer met airco te boeken. En ook, we hebben ook diverse oudere mensen uit de buurt die overdag hier komen, al was het maar 1/2 uur, een koffietje komen drinken. Mensen die we anders niet zien, die specifiek ook aanduiden dat het bij hen thuis te warm is.
0: Ja zeg, hoe warm is het bij jou binnen?
1: Ook heel warm, 30 graden.
0: Ja.
1: Ga hier op het werk blijven slapen, denk ik.
0: Ik denk dat ook, want toen ik vanochtend thuis vertrok, zeg ik op onze thermostaat. 29 graden. Oh, schitterend. Ik kijk al uit naar vannacht. Maar luisteraar, laat ook even weten hoe warm het bij jou binnen is. Dan doen we een klein bevolkingsonderzoek. Dat is altijd plezant.
4: Radio 2.
0: Radio 2 Spits.
5: Margot Bogaert.

0: Rami, nu dat je weg bent en schitterend. Intussen sturen jullie massaal veel foto's van jullie thermostaat in de app van Radio 2. Bij Wim de Smet in Waregem is het 27 graden in de living. Hij stuurt, ja, het zou ideaal zijn mochten we wat warmte in een doosje kunnen steken voor de winter. Dat zou inderdaad een heel goed ding zijn. Bartek uit Leuven is erin geslaagd om het 20 graden te houden. Dat valt goed mee. Bij Louis Oostvogels uit Wust-Wezel is het 26 graden. Wendy Swinne uit Herk de Stad stuurt, ik ben mij aan het voorbereiden op een avond vol vergaderingen. Dat worden de voeten in een ijsbad, icepack in de hals en vooral puffen. En dan heb je nog André uit Lebbeke. Die stuurt, bij ons is het momenteel 25 graden warm. Dat valt best wel mee, zeker als je weet dat het buiten 37 graden is. Ja, en toch zijn er mensen die naar de sauna gaan. Wie zijn ze? Wat doen ze? Dat hoor je zo.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bemp zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, maar niks, hè, want wij hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
7: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Ja, tussen die miljoen kaarsen wil je nu toch ook niet zitten. Blondie en Maria. Alhoewel, er zijn mensen die op deze dagen bewust richting de sauna trekken. Luisteraar Iris Wolfs uit Ravels is zo iemand, stuurt ze in de app van Radio 2. En hallo, dag Francine van Bastelaar.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je werkt als saunaverantwoordelijke en opgietster in Saunatopia in Edegem. Hoe druk is het bij jullie vandaag?
1: Het is iets rustiger, maar nog altijd druk genoeg voor om de sauna te vullen. Hè.
0: Maar dat is nu toch speciaal?
1: Nee, dat is niet waar. Hè. Dat is toch de beste plek waar je nu kan zitten.
0: Ja, waarom?
1: Een beetje een saunakje, een beetje in het zwembad zitten, goed hydrateren, goed zweten. Dat is perfect nu. Hè.
0: Ja, want jullie doen ook gewoon opgietsessies. En voor wie dat niet kent, dat is de saunameester giet dan etherische olie op de stenen. Die wappert ook zo rond met een handdoek voor een extra warm gevoel. Hoe hard sta jij daarvoor te springen om dat te doen in een hittegolf? Is dat een lust voor jou of is dat nu echt wel een last?
1: Nee, dat is echt wel veel plezier.
0: Ja?
1: Het is gewoon zalig om te zien dat je door de warmte die je verspreidt in de sauna, dat de mensen genieten, goed zweten en goed daarna een beetje water drinken en zo, dat die warmte echt wel tot hun komt. Dat is echt perfect.
0: En hoe gezond is dat allemaal? Of hoe goed kan jouw lichaam daartegen op deze dagen?
1: Het is heel belangrijk dat je goed veel drinkt op voorhand. Tijdens de sauna-sessie natuurlijk niet, maar daarna ook goed veel drinken. En niet direct onder die koude douche. Even gewoon zuurstof nemen, even rondwandelen, diep inademen en dan is dat perfect. Dan kun je dan eigenlijk bouwen daar je weerstand mee op. Dus okay. Dat is heel goed voor je lichaam.
0: Oké, okay. En heb je er zelf al in gezeten vandaag?
1: Nee, nog niet, maar dat kan ik ze niet wel doen, want ik stond er vast te springen.
0: Okay. Goed, ik wens je heel veel plezier ermee, saunaverantwoordelijke Francine. Succes daar ook de komende dagen, want ja, er zullen best wel nog wat mensen zijn die richting jullie afzakken. En als dat niets voor jou is, weet dan dat je ook gewoon perfect de koelte kan opzoeken, want uitzonderlijk hete dagen, ja, die vragen om uitzonderlijke openingen. Goedemiddag, dag Koen Doker van de schaatsbaan in Liedekerk. Hè?
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie openen morgen en vrijdag uitzonderlijk door de hitte. Hoe fris is het daar bij jullie op de schaatsbaan?
2: Klopt. Op de schaatsbaan zelf is het 8, 9, maximaal 10 graden.
0: Zalig.
2: Dus eigenlijk de ideale temperatuur om eens af te koelen en toch aan een leuke activiteit deel te nemen of sport te beoefenen in een aangename temperatuur.
0: En was er dan vraag naar?
2: Nee, we hebben eigenlijk de beslissing dinsdag al genomen. Op dat moment is het niet zo dat we heel veel vragen hadden. We hadden wel al de vraag gekregen van één school die normaal vrijdag een buitenactiviteit had gepland of dat zij bij ons terecht konden om te schaatsen. We hebben dat toen toegezegd en beslist om donderdag en vrijdag eigenlijk de volledige voormiddag en namiddag te openen voor scholen en publiek, iedereen die wenst te schaatsen. Intussen hebben er toch al 4 scholen een reservatie gedaan.
0: Toch.
2: Dus er komen toch al een 200-tal kindjes donderdag of vrijdag schaatsen.
0: Want is dat dan energiegewijs, kost dat niet gigantisch veel geld voor jullie? Want ik kan me voorstellen dat jullie koelinstallaties wel wat overuren draaien op dit moment. Want is de schaatsbaan eigenlijk anders gewoon toe?
2: Dit jaar blijven wij open. Hè,
0: okay.
2: Maar normaal gezien zijn we enkel voornamelijk open voor clubs, federaties, topsporters, minder voor publiek. Maar omwille van de enorme hitte hebben we daar nu veranderingen in gebracht en gaan we ook donderdag, vrijdag voor publiek open doen. Ook zaterdag is er nog een publieke schaatsbeurt.
0: Mm-hmm.
2: Maar het klopt dat de koelinstallatie momenteel volop aan het draaien is. Hè. Dus dat vraagt te veel energie. Maar wordt voor een groot deel gecompenseerd doordat we een dak vol zonnepanelen hebben. En ook doen we aan energiedelen met de andere centra van Sport Vlaanderen. En in die centra hebben ze vaak een energieoverschot op dagen als vandaag. En die energie kunnen wij dan ook gebruiken voor ons ijs te maken.
0: Voilà, en zo is de cirkel rond. Maar het is toch speciaal allemaal, hè? Vind je niet?
2: Ja, dat zeker. Het is ook niet echt een weertje waarbij mensen spontaan aan schaatsen gaan denken. Veel mensen gaan er misschien ook vanuit. De schaatsbaan is niet open. Maar kijk, daar hopen we nu veranderingen in te brengen. En we zijn ook volop promotie aan het maken. dat alle mensen die morgen tijd hebben en zin hebben bij ons aan een frisse activiteit kunnen deelnemen.
0: Voilà, en dat is bij deze ook gebeurd. Koen Doker van de schaatsbaan in Liedekerke. Veel plezier daar.
3: Radio 2 Spits.

0: Lydia. Renteurs uit Stabroek. Bij haar is het 32 graden binnen. Oh, dat is verschrikkelijk. En buiten 41 graden op haar thermometer. Jongen, jongen, jongen, toch. Sterkte, Lydia.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Met nu al het nieuws uit jouw buurt.
2: En dat krijg je om 16:30. Goedenamiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. Kunstschaatser Luna Hendricks uit Arendonk heeft vanmiddag emotioneel nieuws aangekondigd.
3: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alle nieuwe opkomende talenten.
2: Ja, de 26-jarige Hendricks werd 2 jaar geleden de eerste Belgische ooit die goud won op een Europees kampioenschap. Maar nu wil haar lichaam niet meer mee en Luna Hendricks vertelt zelf hoe ze graag herinnerd wil worden als kunstschaatser.
3: De persoon die het kunstschaatsen in een hele andere richting heeft gezet. Niet gewoon het standaard klassieke muziek en gewoon ook dat je een feestje kunt maken op het ijs. En dat vind ik gewoon heel leuk. Als ik kijk naar alles wat ik bereikt heb, mag ik gewoon enorm trots zijn. En kan ik ook gewoon met een voldaan gevoel nu zeggen van het is oké. En ik ben gewoon enorm trots.
2: Hendricks pakte 4 Europese, 2 WK-medailles en ook een Olympisch diploma. In Contech is een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Groeningenlei en het Contichhof. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het parket stuurt nog een verkeersdeskundige ter plaatse daar. De Antwerpse havenschepen Johan Klaps is niet te spreken over het stilleggen van de raffinaderij van ExxonMobil vanaf maandag. Met die actie wil het personeel druk zetten nadat eerder overleg mislukte. De vakbonden eisen al een lange tijd betere loons- en arbeidsvoorwaarden. Maar de raffinaderij stilleggen, dat kost miljoenen en dat is niet te verantwoorden, zegt schepen Klaps.
4: Het is voor al die bedrijven vandaag al veel interessanter om op andere plekken in de wereld hun productie te doen. Als we dan dit er nog eens bovenop gaan leggen, dan gaan die bedrijven op lange termijn zelfs volledig sluiten. En ik kan me toch niet voorstellen dat het dat is wat onze vakbond wil.
2: Vorig jaar raakte ook al bekend dat het Amerikaanse chemiebedrijf in de haven 35 van de 735 banen wil schrappen. En ondanks het extreem warme weer zijn er toch mensen die nog extra hitte opzoeken, zoals in wellnesscentrum Aquarijn in Grobbendonk. Daar gingen nog heel wat bezoekers een sauna nemen vandaag, zoals May en Suzanne.
5: De sauna, die warmte is anders dan buiten. Een groot verschil. Zalig in de sauna.
6: Het is soms wel pittig, zo die laatste dampstoot, dat je denkt van, oeh, dat is bijna een kreeft dat ze in het water gooien of zoiets, weet ik veel wat. Maar dan weten dat het koud zwembad wacht, dus of de koude douche, en dan is dat weer in orde.
2: Ja, experten die waarschuwen wel dat sauna's niet voor iedereen geschikt zijn, zeker niet voor kinderen, zwangere vrouwen of mensen met gezondheidsproblemen. Buiten ook veel dampstoten, tot 37 graden vandaag en morgen nog een tikkeltje heter. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
7: Radio 2 Spits.

0: Als de dag van toen Piet Oudekie laat weten dat het in Waarschoot op dit ogenblik 39,6 graden is. Zijn vrouw is om 2 uur mogen stoppen met werken in het tuincentrum. Ze hebben de deuren moeten sluiten omdat binnen een bakoven was. Ja. Nog nooit gebeurd. Ja, sta daar maar eens in stil, Mirjam.
1: Inderdaad, en stilstaan toch op behoorlijk wat plaatsen. 170 kilometer hebben we voor de Antwerpse ring. Betekent dat richting Nederland 50 minuten erbij. Naar Gent is dat een half uur. Naar Antwerpen op de E17 tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Daar is rechts dicht door olie op de weg. Verder vanaf parkeerterrein in Kruijbeke op allebei de plekken een kwartier vertragen. Verder naar Antwerpen niet meer dan 10 minuutjes. En 16 naar Willebroek 25 minuten door de werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbeek. In Vilvoorde een ongeval rechts. Op de binnenring komt er een kwartier bij tussen Vorst en Jette en 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren. En door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimi. Je moet daar dus omrijden. Er is ondertussen bijna 2 uur file. Andere vertragingen zijn gelukkig kleiner.
2: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
3: Wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
4: Ja, of nu voor je studenten thuis. En hoe kan je als leraar het verschil maken?
3: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
2: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Als je toch wil binnenblijven deze dagen en je hebt Netflix, dan kan ik je aanraden om naar de documentaire van Kylie Minogue te kijken. Het is een kijktip, het is bijna 16:45. En de brandweer in ons land is boos en dreigt om vanaf dit weekend te staken. Goedemiddag, Steven Gillissen.
1: Goedemiddag.
0: Van de ACV Openbare Diensten. Vertel eens, wat zitten jullie precies dwars?
1: Ja, er ligt een statuutswijziging voor brandweer op tafel. Die in zijn totaliteit ervoor zorgt dat dit eigenlijk niet meer is dan een platte besparing op brandweer.
0: Ja.
1: En die onverwijld een impact heeft op de veiligheid van de brandweerlieden, maar evenzeer op de veiligheid van de bevolking en de dienstverlening aan de bevolking.
0: Oké. Heel concreet, wat betekent dat als jullie op terrein staan?
1: Op het terrein gaat dat vooral een impact hebben op het feit dat wij meer overuren zullen moeten presteren. Dat zeggen minder personeel dat wordt aangekomen. En anderzijds naar de vrijwillige brandweer toe. Houdt dit in dat men een nieuw soort brandweervrijwilliger zou willen creëren. Men slechts gedeeltelijk zou opleiden. Die 80% van de interventies die de brandweer vandaag uitvoert, zou kunnen uitvoeren. Aan de helft van de kostprijs van vrijwillig brandweerman vandaag.
0: En dat is een slecht idee.
1: Dat is inderdaad een slecht idee. Dit is een inzetting op de kwaliteit enerzijds. En anderzijds is dat ook een impact op de huidige brandweervrijwilliger, van wie dat men telkens meer en meer gaat gaan vragen naar opleidingen, verplichtingen. Maar als men 80% van zijn interventies gaat wegnemen, ja, dan is het maar de vraag of die mensen nog gemotiveerd zullen zijn om nog langer vrijwillig brandweerman te blijven.
0: Ja. Minister Quentin, ja, die heeft gereageerd. Die zegt dat hij de brandweerkorpsen eigenlijk net wil versterken. Meer personeel, meer middelen wil gaan aanbieden. Is er ruimte voor dialoog tussen jullie? Kunnen jullie daarover babbelen?
1: Wij vragen reeds sinds vorig jaar om rond de tafel te gaan zitten met ons. Maar tot op vandaag heeft dit nog niet geleid tot een reëel debat. Wij zijn vandaag ook uitgenodigd, maar wij mogen slechts 3 agendapunten naar voren brengen waarover wij wensen te discussiëren. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij wensen als volwaardige gesprekspartner te worden aanzien. En uiteraard wensen wij over de volledige statuutswijziging te kunnen praten. Niet alleen over 3 punten.
0: Ja. En jullie dreigen dus om te gaan staken vanaf dit weekend. Het is code oranje in ons land. Wat betekent dat heel concreet als jullie staken? Kunnen de mensen dan nog beroep doen op jullie? Ja, toch? Hè?
1: Ja, uiteraard. De hulpverleningszones hebben de mogelijkheid om personeel op te vorderen. En op die manier te zorgen voor een minimale dienstverlening.
0: Oké. Maar minimaal dus?
1: Inderdaad. Minimale dienstverlening. Dus de actie zal onverwijld een impact kunnen hebben op de dienstverlening die we vandaag kennen. Daar kunnen we niet van uit. Uiteraard is dat het laatste wat wij willen doen, naar acties moeten overgaan. Deze stakingsaanzegging is eerder een laatste oproep, het laatste waarschuwingssignaal aan minister Quentin om effectief op een constructieve manier de sociale dialoog met ons aan te vatten.
0: Oké, ik hoop dat jullie eruit geraken. Steven Gillissen van ACV Openbare Diensten. Fijne middag nog, hè.
1: Dank u wel.
2: Radio 2 Spits.

0: Sabine, wat valt er nog over te zeggen eigenlijk?
1: Bloedheet is het. Ja, op vele plaatsen, ook hier in Brussel, 35 graden. Kan misschien nog een tikkeltje bijkomen. Echt, dat is veel te heet natuurlijk. Ja, weer record warm. Het vorige dag record was van 76. 32,8 graden, maar daar zaten we al gauw boven. En ik denk voor de komende dagen en nachten trouwens ook, dat er nog wel wat temperatuur dagrecords gaan breken. Want die hitte die blijft nog lang nazinderen. En dus uiteindelijk komen we dan uit bij temperaturen voor de kuststreek en voor de Ardennen en misschien buiten de steden tussen 20 en 22 graden. Maar voor de grote steden zijn dat temperaturen misschien rond 25 of 26 graden. Dus dat blijft eigenlijk allemaal wel wat hangen, die hitte. En dat betekent een tropische nacht. En dat zou wel eens een recordwarme nacht kunnen worden. En dan morgen opnieuw een recordwarme dag. Want het kwik gaat alweer naar 35, 36, 37 graden. Misschien lokaal een 38 graden. Dus alweer bloedheet weer. Met veel zon. Kans op een warmteonweer is zeer klein. Voor het zuiden van het land dan nog niet. Voor Vlaanderen en Brussel. Ook de nacht daarna blijft die hitte lang plakken. Vrijdag nog meer van dat plakkerig weer met misschien wat hoge sluierwolken, meer niet. Er kan eventueel tegen 's avonds een onweer losbreken, maar dat is dan vooral voor de Ardennen.
0: Ja.
1: En dan opnieuw gaan we naar 35 graden en meer in de Kempen. Misschien wel tot 39 graden. Dus die hittegolf die blijft maar duren. Ook nog in het weekend. De kansen op onweer worden wat groter. Zaterdag vooral voor het westen van het land en in de Ardennen. En zondag een beetje verspreid over het hele land. Het zal alweer niet overal zijn, maar hier en daar oppassen dus voor hevig onweer. Dan hebben we voor Brussel bijvoorbeeld nog een 28 graden. Dus dat is al wat draaglijker. Ja. Maar ik kijk vooral uit naar maandag en dinsdag, want dan zijn het nog maximaal rond 25 graden.
0: Oh, dat is, ja. Zijn dit nu eigenlijk hoogdagen voor jou, Sabine?
1: Of hoogdagen. Ik vind het triestige hoogdagen.
0: Ja.
1: Dat is veel te heet natuurlijk. En al die warmterecords, niemand zit daarop te wachten. Maar ja, niks aan te doen.
0: Nee, we moeten het doen met wat het is. Dankjewel.

0: Adamski en Killer. Ja, Christophe van P. uit Berlare stuurt een foto van zijn thermometer. Daar staat 37 graden op. Gelukkig heb ik airco in mijn kraan, stuurt hij, want ik heb heel de voormiddag op een dak moeten werken en het was niet uit te houden. Ja, echt ontzettend veel respect voor iedereen die in deze temperaturen moet werken. Afvalophalers, postbodes, noem maar op. Respect, respect, respect. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet je dansen?
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad je aan om in uw verhaal getuigd te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
8: Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee.
10: De rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
11: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud app. Comfort en energiekost zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
12: Maak elk.
13: Wat eten we? Ik heb honger.
12: Momenten, Max.
14: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
13: Oh.
14: En grote honger natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
12: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
15: de max.
16: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
17: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
16: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
17: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert. Wattje van Aert.
16: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
18: Yo, wat bedoel je?
16: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
19: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
2: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be, dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit uur maak je opnieuw kans om een vliegbudget van, hou je vast, 1000 euro te winnen. Hoe precies, dat leg ik je uit na het nieuws. Goedemiddag.
8: Elke dag, telk voor twee.
0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er is enorm veel vraag naar mobiele airco's en ventilatoren en daardoor zijn ze moeilijk te vinden. En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. In veel winkels zijn alle mobiele airco's en ventilatoren uitverkocht door de aanhoudende hitte. De voorraden aanvullen blijkt ook moeilijk. Dat merken ze ook in de Brico van Oostakker in de provincie Oost-Vlaanderen.
20: Wij zijn daar meestal wel heel goed op voorbereid. Wij hebben ook meestal voldoende stok, maar dit is eigenlijk een uitzondering op de regel dat wij nu ook al in de maand juni zo'n hittegolven hebben, waarin de alle klanten op zoek zijn naar ventilatie en verkoeling. Wij merken dat het niet een probleem is bij ons alleen, dat ook bij onze concurrenten zo is, zoals Hubo, Hamma, ook de andere winkels die eigenlijk ventilatie verkopen als een mediamarkt, dat zij eigenlijk weinig tot zelf geen stok hebben, net zoals wij.
0: Het kan dus nog even duren voordat de voorraden opnieuw aangevuld zijn. En nu het zo heet is en de luchtkwaliteit is slecht, veroorzaken pollen ook meer allergische klachten en astma bij patiënten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Sciensano. Stuifmeel heeft een grote impact op ons lichaam wanneer het warm is en de lucht vervuild is, vertelt professor en huisarts Gijs van Pottelberg.
6: een kwart tot de helft meer mensen melden zich bij de huisarts of vragen bij de huisarts medicatie als wat we normaal zouden verwachten. Dus dat is toch wel een belangrijke toename. Ik zie dat hier trouwens nu ook de voorbije weken in de praktijk. Er zijn redelijk veel mensen die last hebben van allergie. Dus het is zo dat luchtvervuiling en hitte de kans op allergieën en last van allergieën heel erg doen toenemen.
15: Tegen 2040 zullen er per jaar 400 extra doden vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu in zit. Elk jaar worden nieuwe auto's ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. Onder meer de hogere motorkap geeft zwaardere verwondingen bij ongevallen. En grotere auto's verbruiken ook meer energie en grondstoffen, ook elektrische. En ze nemen meer plaats in, zegt Klaas de Korte van Bond Beter Leefmilieu.
18: Een steeds groter wordende wagen past niet meer in de parkeerplaatsen vandaag de dag. We gaan minder parkeerplaatsen hebben of we gaan meer parkeerplaatsen moeten maken, grotere parkeerplaatsen moeten maken. En vandaag de dag creëert dat natuurlijk heel grote vraagtekens. We zitten met een massale hittegolf. Gaan we nog meer parkeerplaatsen installeren of gaan we ervoor zorgen dat we meer vergroenen en meer bomen kunnen planten om ook zo de hitte iets aan te doen?
15: De stad Gent gaat in beroep tegen haar veroordeling van vanmorgen voor de onopzettelijke dood van twee mensen. Eind 2023 kwamen een Duitse toeriste en een Oekraïense kleuter om het leven tijdens een hevige storm en twee andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank kwam dat door een fout van de stad Gent. Die had te weinig gecontroleerd of de bomen in haar parken geen gevaar vormden. Gent moet daarom €270.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers, maar de stad tekent dus beroep aan tegen die uitspraak. Nog in Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben gehaald. De vrouwen hoopten hier veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om voor weinig geld zich te prostitueren, zegt Michele Walgrave, de advocaat van Migratiecentrum Miria.
21: Zo is er een dame bijvoorbeeld waarvan dat de zoon een heel zware rugoperatie moest ondergaan. Maar in plaats van dat zij dan met meer geld terugkomen, kregen ze vaak meer schulden. Want men vraagt eigenlijk bijzonder grote bedragen om te worden overgereisd naar Europa en hier bepaalde documenten te verkrijgen. En dan moet men bepaalde diensten, seksuele diensten in dit geval, verlenen om die schulden terug af te betalen.
15: De vrouwen moesten vaak 7 dagen per week in de prostitutie werken in shifts van 12 uur per dag zonder pauzes. Ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Onze landgenote is 26 en was in 2024 de eerste Belgische ooit die Europees kampioene werd in het kunstschaatsen. Vandaag, 2 jaar later, wil het lichaam niet meer echt mee. Steffi Merlevede neemt ons mee doorheen haar carrière.
22: Luna Hendricks gaf nog een laatste keer alles op de voorbije winterspelen in Milaan. Haar derde spelen al, waar ze 14e werd, ondanks een botkneuzing en een moeilijk jaar met onder meer een operatie. Op haar 26e stribbelde het lichaam steeds meer tegen en ook de mentale druk om te presteren viel haar zwaar. Wat Hendricks in haar carrière neerzette in een on-Belgische sport is indrukwekkend. Met haar broer en coach Jorik naast zich schaatste ze zich naar de wereldtop en werd een van de boegbeelden van de Belgische wintersport. In 2024 veroverde Hendricks de Europese titel, een Belgisch unicum. En 2 jaar daarvoor al pakte ze de allereerste Belgische WK-medaille ooit, met zilver in Montpellier. In totaal staan er op het palmares van Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma.
15: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Dit nieuws begon in de winkel. Verschillende winkels laten weten dat ze bijna geen mobiele airco's en ventilatoren meer hebben. Leveranciers proberen de voorraad aan te vullen, maar dat gaat traag. Meer over de hittegolf ook in de app van VRT Nieuws.
23: Radio 2 Spits.
24: Margot Bogaert.
25: Goedemiddag.

0: even de longen leeggezongen. Want topschijf is dat toch. Natalia Imbruglia en Thorn, een heel erg goedemiddag. Mirjam, hoe gaat het onderweg intussen?
1: 180 kilometer file zitten we met voor Antwerpen op de ring richting Nederland. 3 kwartier extra. Naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen op de E17, 20 minuten tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Daar is rechts dicht, daar ligt olie op de weg. E19 naar Antwerpen, 1 kwartier tussen Zemst en Rumst. Op de N16 naar Willebroek, 25 minuten door de werken in Temse. Dan de buitenring rond Brussel, 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. Op de binnenring 1 kwartier tussen Vorst en Jette en 20 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimi. Je moet daar dus omrijden. Er is 2 uur file. Dan naar Luik op de E40 tussen Berchem en Heverlee. Komt door een ongeval links aan het begin van de E314. Andere vertragingen zijn kleiner en in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7. Die ligt aan de Looiweg.
0: Jongen, jongen, gelukkig heb ik ook iets leuks in de aanbieding.
2: De vakantie.
0: Want wij delen heel wat vliegbudget uit deze week. In Goedemorgen Morgen maak je morgen vroeg voor de laatste keer kans op €500 aan tickets. En op de Instagram van Radio 2 valt er zelfs €1000 aan vliegtickets te rapen. Elke dag komt daar een filmpje online waar ik op pad ga in de luchthaven. En in elke video zit een tip naar een verborgen vakantiebestemming. Vandaag is het video 3 en krijg je dus ook tip 3. En ik neem je mee naar de Stand and Gate op Brussels Airport. Frederik Klaas, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Margot.
0: Wat doen jullie daar precies op die afdeling?
3: Wij bij Stand and Gate Allocation, wij zorgen ervoor dat alle vliegtuigen op onze nationale luchthaven een parkingstand krijgen.
0: Okay.
3: Enkele dagen van tevoren maken wij dus een Stand and Gate planning en volgen deze real-time op. Hierbij moeten we rekening houden met verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld het vliegtuigtype, de bestemming, de luchthaveninfrastructuur en zo verder.
0: Kan ik me dat dan een beetje voorstellen als Tetris spelen eigenlijk? Alles goed doen passen?
3: Ja, Tetris. Ja, dat klopt. Een beetje Tetris met de vliegtuigen spelen.
0: Schitterend. En over hoeveel vliegtuigen, ja, bijvoorbeeld vandaag, hoeveel vliegtuigen moeten jullie zo een plekje geven?
3: Dagelijks zijn dat er meer dan 300 vliegtuigen die dat we een parkingplaats moeten geven. In de zomer is dat uiteraard meer. Mm-hmm.

0: in de winter. En bijkomend in de zomer zijn er ook vaak meer werken gepland op tarmac, wat eigenlijk die puzzel of die Tetris eigenlijk nog complexer en uitdagender maakt.
1: Oké, ja, wat ik me nog vooral herinner van mijn bezoek bij jullie, jullie hebben echt het mooiste bureau van Vlaanderen. Ik kan het niet anders zeggen. Kan je het zelf eens beschrijven?
0: Goh, ja, ik kan het. Ja, we hebben een magnifiek uitzicht. We kunnen tot in Antwerpen kijken. Maar vooral kijken we naar de vliegtuigen om te zien of dat alles veilig een plaatsje kan krijgen.
1: Wat is zo het mooiste vliegtuig dat je ooit al gezien hebt vanuit jouw bureau?
0: Dat moet toch Air Force One geweest
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, dat is van de president van Amerika, hè?
0: Klopt.
1: Ja, indrukwekkend vliegtuig. Maar vooral indrukwekkende plek waar jij werkt, Frederik Klaas van Brussels Airport. Bedankt dat ik je even mocht bellen tussen al het parkeergeregel van de vliegtuigen door. En jij kan het met je eigen ogen bekijken, die bureau van Frederik, op de Instagram van Radio 2. En wie weet levert het jou wel die 1000 euro aan vliegtickets op. Succes!
2: Radio 2.
1: Radio 2 Spits.
2: Margot Bogaert.

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover. Ja, en zometeen hoor je hier het verhaal van Hilde. Zij verloor haar zoon 3 jaar geleden door verdrinking op een bloedhete dag als vandaag. En zij willen jullie daar graag iets over kwijt.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: place I'd rather be.
1: Jess Glynne en Clean Bandit, Rather Be. Ja, het is bloedheet. Veel mensen zoeken verkoeling aan en in het water. Maar de boodschap is en blijft, doe dat op plaatsen waar het mag, waar het veilig is. Gisteren is er nog een jonge man uit Gent in moeilijkheden gekomen toen hij aan het zwemmen was op verboden terrein in Sprimont in de provincie Luik. Zijn twee jongeren verdronken. Dat is iets wat heel nare herinneringen naar boven brengt bij Hilde Leenaert uit Sint-Niklaas. Dag Hilde.
2: Goedemiddag.
1: Wat is er bij jou gebeurd?
2: Mijn zoon Victor, die was naar een openluchtfeestje in september 23. Een openluchtfeestje in Gent. Het was een hittegolf al gans de week. Mm-hmm. Het was heel warm. En op de foto's van dat feestje is te zien dat hij volledig bezweet was. Zijn t-shirt volledig nat. Dus het was echt wel heel, heel warm geweest. Mm-hmm. En die wou na dat feestje nog met vrienden afzakken naar Westminster. En hij wou per se nog gaan zwemmen. Want hij zwom daar regelmatig. Hij was die week daar nog gaan zwemmen. Dus ze zijn daar naartoe gereden. Rond 12 uur die zaterdagavond aangekomen. En hij is eerst even met de voeten in het water geweest of met zijn benen samen met zijn vriendin. Mm-hmm. Maar die wou er terug uit. Niemand wou eigenlijk gaan zwemmen. Maar hij dus wel. Waarom? Victor was een heel goede zwemmer. Want ik denk ook dat hij anders niet zomaar in een zwart gat gaat duiken. Nee, als het nacht is, is het toch wel helemaal anders dan overdag. Dus zij is eruit gestapt. En toen die vriend die toescheen met de gsm voor een lichtje voor haar te laten uitstappen, schijnt hij terug en die vindt hem niet meer. En die zag ook niks op het water. Niks. Dus die mensen, ze waren met vijf, zijn natuurlijk beginnen roepen. En eerst dachten ze, ja, hij is wel die put aan het overzwemmen. En dat mocht hij niet doen, want zijn vriendin had gezegd, niet over beginnen zwemmen. Eerst is er nog niet direct paniek natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan dring het wel door van, die is niet met ons voeten aan het spelen. Die komt gewoon niet terug. Dus ja, dan hebben ze de hulpdiensten verwittigd. En ja, die hadden die vrij vlug. Maar bleek dat hij ondertussen wel op ongeveer 12 meter diepte lag. Maar dus ja, die is gewoon van de eerste duik, is die, ja, gaat dat lichaam eigenlijk in een soort shock, hè?
1: Ja, de thermoshock, hè? Kan je eens even beschrijven wat er dan gebeurt met een lichaam?
2: Ja, het schijnt, hè, want ik heb dat ook maar gevraagd aan mijn dokter, hè. Mm-hmm. Maar het schijnt, is eigenlijk voelen ze eigenlijk wel een soort kramp. Eigenlijk kun je dat hebben als je heel koud drinkt ook. Hè. Dat pakt op je borst precies zo. Ja. Hè. Dus zo van, ja, en dan, wat doe je dan? Heel diep inademen. Hè. Dus dat is eigenlijk. Maar dan valt er van alles uit. Dus waarschijnlijk ga je dan in een soort bewusteloosheid. En er vallen ook organen uit, naar het schijnt, door die shock. Ja. Je lichaam valt uit. Hè. Dan verdrinkt het natuurlijk op die moment. Hè.
1: Ja. Het is jouw zoon Victor, 24 jaar, dus 3 jaar geleden overkomen. Ik vind het heel moedig dat je daar vandaag over wilt getuigen. Het ding is, elk jaar duiken er berichten op van verdrinking. Mensen willen dat op een manier precies niet snappen, niet geloven. Hebben zoiets van, het zal mij niet overkomen. Is dat iets waar je in jouw kapsalon, want je bent kapster, deze dagen voor waarschuwt? Of heb je, hoe kunnen mensen dat vanavond aan de keukentafel toch een beetje bespreekbaar maken, hoe groot dat gevaar effectief is?
2: Ja, ik denk inderdaad, sensibiliseren dat de enige manier is. Want het was ook, eerlijk gezegd, mijn grootmoeder heb ik dat altijd weten zeggen. Hè. Niet pas na het eten gaan zwemmen, altijd je borst eerst wat nat maken en je polsen. En wij lachten er allemaal mee. Nee. Mijn mama heeft dat overgenomen, heeft dat ook gezegd, nog een week voordat Victor gestorven is, toen hij weer in het water wou duiken. En zei hij, niet zomaar duiken, je moet weer nat maken. En wij lachen dat allemaal weg. Dus we moeten er gewoon allemaal bij stilstaan dat het wel zo is. Dat het wel heel gevaarlijk is.
1: Ja.
2: En dus hoe meer mensen dat weten, hoe beter. Ik zag gisteren het nieuws, gisteravond, en ik dacht, verdorie, ik zou tegen al die gasten dat willen gaan zeggen.
1: Ja.
2: Denk toch na. En denk niet van, ik ben een goede zwemmer. Want Victor was een heel goede zwemmer.
1: Ja.
2: Anders riskeerde het ook niet van 's nachts te gaan zwemmen, denk ik dan. Nee. Dus, het is gewoon iets dat ons allemaal kan overkomen als we plots van oververhitting naar koud gaan. En zo'n putten zijn dikwijls heel koud. Die put waar Victor in gegaan is, zo'n diepe put op 12 meter diepte. Ja, dat is diep, dat is koud.
1: Voor je het weet is het te laat. Dus merci, ja. Hilde, dat je jouw verhaal wou vertellen. Dat je de mensen wil waarschuwen. De boodschap is zeker en vast overgekomen. En ik wens je nog heel veel goede moed.
2: Ik dank u.

0: Doe maar.
1: En intussen is het 5:30.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: En dan krijg je het nieuws uit jouw buurt.
4: Goedenamiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. Inwoners van Arendonk reageren dankbaar nu kunstschaatser Luna Hendricks een punt zet achter haar carrière. De 26-jarige Hendricks werd de eerste Belgische ooit die goud won op een Europees kampioenschap. Maar nu wil haar lichaam niet meer mee. Deze inwoner van haar thuisgemeente valt niet achterover van dat nieuws.
5: Verwacht, in die zin dat je wel zag inderdaad dat het de laatste jaren net iets moeilijker aan het gaan was. Met haar blessures die toch wat meer en meer de kop opstaken. En ook zien dat ze toch al heel wat jaren meedraait op heel hoog niveau. Dus in die zin is het toch ook wel iets minder een verrassing, zal ik zeggen.
6: Kijk er al een keer in, hè? Als het ergens een kampioenschap was of het een of het ander. Is het dat ook geen keer zilver gehad, zeer? Of
7: Europees kampioen.
6: Europees kampioen ook, ja, dat is juist.
5: Jammer om zo'n icoon voor Arendonk of zo'n sportdame te verliezen hier.
8: Dat is wel spijtig, hè? Want ik vond ze echt leuk.
4: Ja, een leuke dame dus die ook 4 Europese, 2 WK-medailles en een Olympisch diploma pakte. In Kontig is een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurt op het kruispunt van de Groeningenlei en het Kontighof. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket stuurt nu nog een verkeersdeskundige naar die plek. De Antwerpse havenschepen Johan Klaps is niet te spreken over het stilleggen van de raffinaderij van ExxonMobil vanaf maandag. Met die actie wil het personeel druk zetten nadat eerder overleg mislukte. De vakbonden eisen al een lange tijd betere loons- en arbeidsvoorwaarden. Maar de raffinaderij stilleggen, dat kost miljoenen en dat is niet te verantwoorden, vindt schepen Johan Klaps.
9: De olieprijzen die gaan alle kanten op. Dus ik begrijp dat winsten op het een moment zeer hoog zijn, op het andere moment zelfs negatief. Het is voor al die bedrijven vandaag al veel interessanter om op andere plekken in de wereld hun productie te doen. Als we dan dit er nog eens bovenop gaan leggen, dan gaan die bedrijven op lange termijn zelfs volledig sluiten. En ik kan me toch niet voorstellen dat het dat is wat onze vakbond wil.
4: Vorig jaar raakte ook al bekend dat het Amerikaanse chemiebedrijf in de haven 35 van de 735 banen wil schrappen. En in 3 crèmeries in Deurne is vandaag het Deurens ijsje gelanceerd. Dat is een nieuwe ijssmaak op initiatief van het district zelf om de lokale handel daar te bevorderen. Het ijs smaakt naar witte chocolade, saffraan en ook bosbessen. Je kan het vanaf vandaag proeven bij ijssalon Pinguin, het Paleis en ook bij Velo Gelato. Bij klant Hanna viel het alvast helemaal in de smaak.
10: Heel lekker. Ik ben sowieso fan van ijsjes. En nu is een combinatie van saffraan en dan het zoete van de bosbessen. En ik proef dan ook zo'n klein beetje de gesuikerde witte chocolade. Dus ja, ik vind het echt top.
4: Heerlijk bij dit weer. Bloedheet tot 37 graden.
11: Radio 2. Radio 2 spit.

0: Electric Light Orchestra. En Mirjam, hoe zit het intussen?
1: 180 kilometer hebben we nog altijd. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier extra. Naar Gent bijna 30 minuten. Naar Antwerpen nog een beetje vertragen op de E17 tussen de Pinte en Gentbrugge. Maar de weg is daar ondertussen schoongemaakt. Nog naar Antwerpen 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Rumst. En 16 naar Willebroek ook 20 minuten door de werken in Tempse. Voor de buitenring rond Brussel nog een dik 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Vorst en Zerik in Dilbeek. Extra hinderd door een ongeval rechts. Ook nog een kwartier verder tussen Strombeek en Tervuren. De E19 van Frankrijk naar Brussel blijft door een ongeval bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimy. Daar is 2 uur file. Dan naar Luik nog een beetje vertragen op de E40 tussen Everberg en Heverlee, maar de weg is wel vrij aan het begin van de E314. Naar Genk nu een ongeval op de E314 in Houthalen. De weg is grotendeels versperd. Verder op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7, die ligt aan de Looiweg.
0: Ach, en dit geloof je nooit, Mirjam. Hm? Ik heb hier een foto binnengekregen in de F van Radio 2. Van Mariella Wijtjens uit Bree. Die is op dit moment naar een kerstfilm aan het kijken. En dat helpt, zegt ze.
2: Natuurlijk.
0: Het doet me een beetje afkoelen. Ze stuurt een foto. Het zijn kinderen die aan het spelen zijn rond een sneeuwman. En ik denk dat ik zo dat manneke van Home Alone herken ergens. Dus goed, Mariella, wat helpt voor jou? Als het maar opbrengt. Ik zal het zo zeggen. Ja, en zometeen is het jouw kans om mee te spelen met Raad het Nieuws. Want morgen is het de laatste spitshow van dit seizoen. Dat wil zeggen dat we nog maar twee keer Raad het Nieuws spelen voordat de zomervakantie eraan komt. Dus neem snel je telefoon, er wordt zelf al gebeld, naar 078 35 32 34. Snel, 078 35 32 34. En wie weet speel jij zometeen mee.
3: Na het succes van vorig jaar keert Helmut Lotti vanaf december terug met zijn 30 jaar Ghost Classic Tour. Een avond met zijn grootste klassiekers en meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Vanaf december in Antwerpen, Hasselt en Oostende. Tickets via helmutlotti.com. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Lisa Lewis.
1: Oh.
0: Alsjeblieft zeg. De computer had even een slag van de hitte. Goedemiddag, dag Werner.
2: Goedemiddag, dag Maro.
0: Hallo, hoe warm is het bij jou in Gistel? Oh,
2: hier buiten is het 37 graden.
0: Oei, oei. Oei, oei, oei. En binnen?
2: Van binnen, gelukkig met een airco, ga ik kijken, 25.
0: Oké, okay. Oh, okay. Dus je brein is nog niet gesmolten?
2: Voorlopig niet.
0: Oké, okay, dat is heel goed, want zo meteen speel je Raad het Nieuws tegen Mirjam van het Verkeer. Jullie krijgen 3 muziekfragmenten te horen die iets te maken hebben met een nieuwsbericht van vandaag. Aan jullie om de link te zoeken. En als je gewoon meeluistert op dit moment, speel gewoon mee. Hier is jullie eerste fragmentje.
3: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
0: Ja. Goodbye, my lover.
2: Oh, my lover, dat zijn me voorlopig nog iets.
0: Nee, Mirjam?
4: Nee, helemaal niet.
0: Het heeft te maken met goodbye.
4: Ja.
0: Oké, hier komt jullie tweede.
2: Het zou toch niet Ben Krabbe zijn?
0: Ik weet het niet, misschien. Er zijn nog mensen die vandaag afscheid gezegd hebben tegen hun carrière. Dus ik geef jullie een tweede fragment.
2: Ah, dan zal ik...

0: Ja, Werner.
1: Ja, de Kreuner, Ben Krabbe, dat kan niet anders.
0: Het kan niet anders dan...
1: Het kan niet anders dat Ben Krabbe afscheid neemt volgend jaar in 27 van Blokken.
0: Ah, wel, ik geef je nog een laatste fragment, zo ben je helemaal zeker van je stuk. Ja, dat is duidelijk, hè?
1: Dat is heel duidelijk. De blokjes die vallen, ja.
0: Het zijn inderdaad de blokjes die vallen. Goed gedaan, Werner. Proficiat.
1: De eerste prijs. De eerste prijs gaat naar Hechtel.
0: Voilà, schitterend. Ja, Mirjam, je wist het ook, hè?
2: Ja.
0: Het is inderdaad het nieuws dat Ben Krabbe na 33 seizoenen gaat stoppen met blokken. Dus hij doet nog een jaartje voort en nadien neemt Sven De Leijer. Sven De Leijer gaat het overnemen. Wat vind je daarvan, Werner?
1: Dat zal ook wel goed zijn. Ik heb dat al die man zien presenteren. Die kan dat ook wel.
0: Ja,
1: natuurlijk,
0: absoluut.
1: Ben Krabbe na te doen, zal het wel een harde dobbe zijn.
0: Ja, het is een icoon natuurlijk. Hè. Die gaat altijd zo, dat vind ik heel fijn aan Ben Krabbe. Die gaat altijd zo hard op in het spel. Ik ga jullie even laten meegenieten van een fragmentje van een paar jaar geleden.
3: Kerk, het begint met een B.
4: Ba.
3: Ba. Godverdomme!
4: Oh.
3: Ik
4: vang het niet.
3: Dat kan toch niks anders zijn? Was uniek. Hoe gaat dit nu?
0: Ja, schitterend toch, hè? Zeg, Werner, heb jij nog een woordje van advies of een paar supporterswoorden voor Sven De Leijer? Want het zijn natuurlijk grote schoenen die hij moet vullen.
1: Ja, gewoon dat hij maar zichzelf blijft en gewoon doen. Hij zal er ook wel in komen, hè?
0: Voilà.
1: Hij zal er ook wel in groeien, ja.
0: Ja, en Sven De Leijer.
1: Spontaan, dat hij spontaan blijft zo, ja. Hij moet erin groeien, hè.
0: Ja, en blijf gewoon jezelf en groei verder. Dat vind ik een mooi advies. Werner, dank je wel en hou het cool, hè, daar in Gistel.
1: We gaan dat proberen, hè.
0: Bye-bye.
5: Radio 2 Spits. Ja.

0: Zometeen is er Karen Meijne met Radio 2 Olala. En ze krijgt bezoek van de man die zingt over dansen in de zon en baden in het licht. Veel plezier!
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Hey, hey, VRT.
3: Radio 2.
2: Radio 2.
5: De rilling. Als je uitlocht voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
6: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud app. Comfort en energiekosten onder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoel je?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
10: De Frisco's, die zijn er al.
9: Frisco's.
10: Nu nog de zomerhit.
11: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Frisco's.
11: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Maak elk...
12: Papa, is het nog ver?
11: Momenten, Max.
13: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag. En uiteraard...
12: Stoppen!
13: Geplaag. Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
11: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
13: de max.
14: De Tijdloze Tribute Festival.
11: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
14: De Tijdloze Tribute Festival.
11: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
15: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, dansen in de zon, dat zou ik vandaag op een heel rustig tempo doen. Maar herinneringen ophalen, daar is het perfecte weer voor. Straks na het nieuws meer daarover.
3: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
16: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Spanje zijn al meer dan 100 mensen gestorven door de hitte. En er is veel vraag naar mobiele airco's en ventilatoren en daardoor zijn ze moeilijk te vinden. In Spanje zijn op 4 dagen tijd al 108 hittedoden gevallen. De meeste stierven gisteren toen het 44 graden werd in Spanje. En bijna alle doden waren ouder dan 65. Oververhitting ontstaat wanneer het lichaam bloed naar de bloedvaten onder de huid stuurt. Dat kan je in de problemen brengen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
17: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt. Maar in een vergevorderde fase kan je in shock gaan en daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
16: De hittegolf treft heel Europa, maar vooral Spanje en Frankrijk. In Frankrijk geldt vanaf morgen in 3/4 van het land code rood. En ook bij ons is het ongezien warm. Vandaag is de warmste 24 juni ooit gemeten in ons land. In veel winkels kan je geen mobiele airco's en ventilatoren meer vinden door de enorme vraag naar koelte. De stormloop is ongezien, zegt ook deze medewerker van Brico.
18: Het is de eerste keer sinds ik 5 jaar tijd werk bij Brico dat ik meemaak dat alles van ventilatie en airconditioning uit voorraad is. Momenteel is er ook geen zicht of wij nog voorraad binnen gaan krijgen, want de leveranciers waar ik contact mee heb opgenomen hebben mij verteld dat ze voor het komende seizoen eigenlijk weinig tot geen voorraad meer beschikbaar zullen hebben.
16: Ook winkels zoals Mediamarkt, Krevel en Gamma geven aan dat hun leveranciers niet kunnen volgen. En door het aanhoudende warme weer worden de komende dagen ook verschillende evenementen afgelast, zoals een landbouwevenement in Bilze-Hoeselt in Limburg, de paardenmarkt in Torhout en de zomerbraderij in Lier. Andere organisatoren passen hun programmatie aan en vermijden de warmste uren van de dag, zoals het gratis muziekfestival Genk On Stage zaterdag in Limburg. In Evergem, in Oost-Vlaanderen, is de 29e editie van het Rock for Specials Festival vandaag wel doorgegaan. De organisatoren wilden het muziekfestival voor mensen met een beperking absoluut niet schrappen, zegt coördinator Tim Bruylands.
4: Vele van onze specials kijken hier een gans jaar naar uit. En laat ons eerlijk zijn, ze zijn hier misschien in betere handen dan hun studio in Gent of in Antwerpen, die vaak ook een bakoven is. We hebben er in overleg met het lokale bestuur een zone met bomen mogen bijnemen. Dus we hebben daar eigenlijk nog eens 500 vierkante meter extra schaduwruimte bij. Daar schijnt de zon niet op. Dus dat is echt een paar graden minder warm dan in de zon.
16: Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de voorbije jaren, maar niet iedereen liet zich afschrikken.
19: Toen wij toekwamen hadden we ons niet voorbereid, maar nu hebben we zo van die handdoeken waar ons nat gemaakt en dat is wel zalig.
20: Ja, 38 graden, dat is juist gezien op de meter, van de apotheker die er wat verderop.
21: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie hebben toegelaten.
22: Omdat er heel veel goede maatregelen genomen zijn, het is hier dik in orde.
16: De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond in De Haan aan Zee werd doodgereden. Het lichaam van de man van 56 uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Niemand had het ongeluk zien gebeuren. Zijn vrouw van 53 is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen hebben gebracht en hen in de prostitutie hebben gedwongen. De vrouwen dachten dat ze in Europa veel geld konden verdienen, maar werden gedwongen om seksuele diensten te verlenen voor weinig geld. Volgens Raan Koolman, de advocaat van een van de hoofdverdachten, zijn de feiten wel minder erg dan het parket voorstelt.
23: Een federaal dossier is een federaal dossier natuurlijk. We proberen het ook altijd wel wat groter te maken dan het is. Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. Maar de vrouwen waren ook vaak ook wel vragen de partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of het effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
16: Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. En Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd. Dat staat in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden, zegt de voorzitter van de commissie.
24: The report makes legal findings and concludes that the Israeli authorities and the Israeli security forces have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood.
16: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden dan. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Dit nieuws begon in Spanje. Daar zijn op 4 dagen tijd al 108 hittedoden gevallen. De meeste stierven gisteren toen het daar 44 graden was. Bijna alle doden waren ouder dan 65. Meer over de hittegolf in de app van 14 Nieuws.
0: Dankjewel, Sophie. Ondertussen 5/6 en 160 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 vertragen tussen Peutie en Rumst, 15 minuten daar. Op de N16 naar Willebroek is het 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 15 minuten tussen Ruisbroek en Dilbeek door een ongeval op de rechterrijstrook en de zijrijweg. Naar Genk op de E314 ruim een half uur erbij tussen Zolder en Houthalen. Er is een ongeval gebeurd en de weg is daar grotendeels versperd. Ook een ongeval gebeurd op de E19 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen. De afrit Nimidi is afgesloten. Je moet daar omrijden, meer dan 1 uur file. Nog naar Brussel op de E40 bij Luik, ruim 1 uur erbij door een ongeval. De andere vertragingen die zijn wat kleiner. En in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7, die ligt daar aan de Looiweg.
2: Radio 2, olala.
5: Alles over muziek van bij ons.
2: Karen Meijnen.
0: Ja, een heel fijne avond. Het is ontzettend warm en we halen er ook nog iemand bij die de temperatuur misschien nog een paar graden doet stijgen. Wim Soetaar.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Tesoro en What's the Pressure. Zomerse muziek van bij ons. Ik heb je suggesties zometeen nodig. Maar eerst de Romeo's. Die zagen haar even in die veel te lange jas.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Of was hij te warm, die jas?

0: weer. Deze week gaan we op zoek naar zomerse muziek van bij ons. En dat natuurlijk allemaal omdat je vanaf maandag hier bij Radio 2 kan luisteren naar de Radio 2 Zomerhits 1000. Je kan daar trouwens nog altijd voor stemmen. Hè. Via Radio 2 op VRT Max. Ga er even naartoe en laat je stem horen. En vergeet zeker de artiesten van bij ons niet. Hè. Ook belangrijk dat we daarop stemmen. En ook voor onze Olala-lijst. Deze week zijn we op zoek naar die artiesten van bij ons. En zo staat dit in de lijst. Op en top zomeren. Let's go swimming in the water. Met de radio's en swimming in the pool. Maar ook dit staat in onze lijst.
1: Lekker blijven hangen.
0: En het zou tof zijn dat dat heel de week blijft hangen hoor. En misschien volgende week wel helemaal bovenaan, stel je voor. Margriet Hermans en Lekker blijven hangen. En gisteren werd dit liedje door Dario in de lijst gestemd. Ah ja, want geen zomer zonder bellen, hè. Laat maar weten via onze Radio 2-app, via een berichtje, welk liedje jij in onze Olala-lijst wil zetten. Stuur de titel even door, maar het moet muziek zijn van bij ons, hè. België, Nederland, dicht bij huis dus. Laat maar van je horen.

0: Ik zou hem niet graag zijn, de mondharmonica-speler op dit moment. Met zo'n temperatuur. Axel Red en Sensualité, Bim Soutar, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je naar hier gekomen bent.
1: Ja.
0: En je bent op de Vespa.
1: Ik ben op de Vespa, ja. Het is veel te warm. En dan nog, de wind is ook zo warm. Dat kan zweten.
0: Dat,
1: ja.
0: Want als je op zo'n... is dat, moet ik dan zeggen, een motor of een scooter?
1: Dat is een motor, ja. Het is dus zo'n 300.
0: Ah, ja.
1: Een brommer.
0: Oh, oké. Okay. Dus, echt een brommer.
1: Een brommer Vespa, ja. Voilà, kijk. Ja.
0: Maar dan moet je ook zo'n pak helemaal aandoen.
1: Dat nee, maar ik doe wel een vest aan mijn lange mouwen en handschoen. Ja, je bent verplicht handschoenen en dan schoenen tot boven je enkels. En wat is het allemaal, ja.
0: Maar fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Is dat iets wat je zo regelmatig gaat doen? Zo'n toertje gaan doen met de Vespa?
1: Ik vind dat plezant, ja. Ik heb vroeger altijd een motto gehad. Dus verschillende motto's gehad. En dan, dan was ik thuis en dan moest ik alleen altijd gaan rijden. En dan zei Kim, ja, maar ik kan daar vanachter niet op. Dus ik zei, oké, dan heb ik een Vespa gekocht. En ja, kijk, dan deden we dat wel geregeld samen. Maar, ja.
0: Ik zou dat aan de leeftijd kunnen vasthangen.
1: Ook, ja. Maar ja. Als je 16 jaar zat, dan rijden met zo'n Vespa. Hier was het wel nu makkelijk om naar hier te komen in Brussel. Hè. Je kon tussen de auto's aan het licht rijden. Hè. Dat is wel leuk.
0: Heel fijn. We gaan niet over moto hebben. We gaan het zo meteen hebben over je nieuwe single.
1: Yes.
2: Papa Taspinar kiest bewust voor één kind.
3: Ben ik overbeschermd? Nee.
2: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
4: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
2: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
5: De Chromebook is voor huiswerk.
2: Alles goed?
6: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
2: Alles goed?
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Doe maar met een kusfiets, is helemaal aan de klop.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is
6: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Zieke fondsen. Wie heeft er nu een zieke fonds nodig?
10: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
9: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
10: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
9: Ja,
11: en Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
9: Ja, maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
12: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
13: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
14: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
15: Dat had ik even nodig.
14: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
17: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
16: In Libelle naar...
17: De 5 beste looks van nu.
16: In Feeling of naar...
17: De hotste adresjes in je buurt.
16: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Elke dag telt voor 2.
6: Radio 2.

0: Oh, oh, la la.
1: En dat hebben we allemaal in Wim Soethaar. We hebben muziek, we hebben kinderen en de zon schijnt.
2: Voilà, het leven is mooi.
1: Hoe is het met jou?
2: Goed. Ja, ja. Heel goed. Ja. Ja,
1: ik ben blij dat je er bent.
2: Ja, ik ook. Ja, we blijven bezig, dus dat is altijd goed.
1: Ben je nog altijd zo sportief?
2: Ik ben aan het sporten, ja. Ik speel golf, ik speel padel, ik ga fitnessen, zo, trainen met een pak aan.
1: Ah, zo echt?
2: Met van die elektroden. Ja, ja. Oh, dat is spannend, altijd heel leuk, ja.
1: En ook nu dat zo, toch niet, nu het zo warm is?
2: Vrijdag ga ik terug, okay. Ja. Dus, ja.
1: En het is al druk geweest, want we hoorden het net in het nieuws dat Rock for Specials is doorgegaan en jij hebt daar ook opgetreden, maar voor de medewerkers.
2: Gisteren was het, dat was the night before Rock for Specials en dat was heel plezant. Ja.
1: Was toen ook al zo heet in die tent?
2: Het was heet, ja, we zaten in een tent, maar nu en dan, vandaag was het buiten, zo'n groot festivalterrein, dus ze moeten daar wel afgezien hebben, denk ik.
1: Ja, want dat vraag ik mij wel af. Het is allemaal heel tof als de zon schijnt om naar optredens te gaan, maar het is voor het publiek. Die staan in de volle zon, maar ook als artiest, je staat daar een uur en een half te geven. Ja. Dat is niet simpel, hè, als het zo heet is. Dat is topsport een beetje, hè?
2: Ik was gisteren aan het springen en aan het zingen en ik moest toch een paar keer gewoon stoppen. Ja. Diep ademhalen om, want ik begon te draaien in mijn hoofd gewoon. Ja. Ja, niet genoeg drinken waarschijnlijk.
1: Zeg, je hebt een nieuwe single, Herinnering.
2: Ja.
1: Wat omschrijft de song eigenlijk?
2: Ja, dat is... het begint ook als de duivel in mij, het wind van de reden. Dus, mens heeft soms dingen die hij doet, die hij eigenlijk niet wil doen. Ja. En achteraf zegt, godverdek, ik heb er toch spijt van. Maar ja, of je moet ergens naartoe en je doet dingen doen dat je beter niet doet. Maar uiteindelijk komt het wel in orde.
1: Is het autobiografisch, Wim?
2: Ook wel, ja, ja.
1: Wil je erover praten?
2: Ja, maar waarschijnlijk als ik ergens neerlig.
1: Oké. Okay. Zeg, ben jij iemand die eigenlijk vaak terugkijkt? Of is dat... Kijk, wij zijn een beetje dezelfde leeftijd, hè?
2: Mm-hmm.
1: En ik merk wel dat vanaf een bepaald moment ben ik ook meer terug gaan kijken.
2: Ja, maar ja, je kijkt naar
1: het
2: verleden.
1: Dat begint zo.
2: Je kijkt naar het verleden en hetgeen dat je allemaal hebt gedaan of niet gedaan. Ja. Ook, hè. Soms, ik kan niet zeggen dat ik met spijt terugkijk op de dingen. Ja, er zijn dingen die goed lopen, die fout lopen. Maar het leven is wat het is en de dingen worden naar u gebracht die je op dat moment nodig hebt. Daar geloof ik wel in.
1: Want we hadden het net al, toen de micro nog niet open stond, over Idool. Dat is ondertussen 23 jaar geleden.
2: Inderdaad.
1: En je zit hier nog altijd.
2: En we zijn ook bezig.
1: Ja, maar dat is vandaag de dag niet zo vanzelfsprekend meer allemaal, hè?
2: Nee, het is niet evident. En het was ook met de geluk, hè, we hadden het over. Soms moet je eens geluk hebben op een bepaald moment op de juiste plaats zijn. Ja. En dan gebeurt het. En daarmee bedoel ik van, het zal u overkomen. Als het moet, komt het wel.
1: Want jij was toen bij Idool derde en jij dacht, ze gaan mij geen platencontract geven.
2: Nee, inderdaad.
1: Maar, jawel. En ineens, allemaal, zongen wij mee met allemaal.
2: Juist, ja. En nog altijd.
1: Ja. Nu gaan we vooral mee dansen, want we gaan eerst eens luisteren naar die nieuwe single. Het is echt om de dansschoentjes boven te halen, zeg.

0: Maar zo tof.
1: Ik wel.
0: Kan jij van zo line dansen?
1: Nee,
0: zo,
1: ik kan
0: zo Michael Flatley.
1: Ik ken er helemaal niks van, nee.
0: Maar het is echt ja, die Ierse sfeer.
1: Het is een Ierse sfeer en een beetje rockgitaar erin. En, wat ik zei het, ik was aan het kijken naar een reeks Guinness.
0: Ja?
1: En dat was allemaal zo van die Ierse folkmuziek. En ik dacht van, wauw, dat blijft toch fantastisch. Hè. Vroeger luisterde ik daar ook naar de Pogues en wat is het allemaal. En ik dacht van, weet je, ik ga zo een keer een single maken. Ik zou een liedje maken. En dan ben ik met Jeremy Vrielink.
0: Ja?
1: Ik ga samen zitten. Ik zeg, oké, kijk, ik heb een melodie, ik heb een nummer. En hij heeft dan ook, ik had al een melodie van die violen ook.
0: Maar het is allemaal live ingespeeld, hè?
1: Alles is live ingespeeld, ja.
0: Ziek, echt knap.
1: Ja, dat is de bedoeling, want zoiets kun je niet programmeren. Dat moet echt live gespeeld worden.
0: Dus. En ga je dan op je optredens, als je dit zingt, ook zo staan dansen? Zo,
1: Ik zal danseressen of dansers meenemen. Dat zal beter zijn.
0: Misschien moet je dat doen. Bij deze een oproep. Wie een beetje Iers kan dansen, laat het bij je horen.
1: Wie komt er mee?
0: Ondertussen 6:35 en 120 kilometer file. Naar Genk op de E314, daar gaat het 20 minuten trager. Tussen Zolder en Hout halen, de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E19 van Frankrijk naar Brussel wordt bij Bergen opnieuw de weg vrijgegeven. Ook naar Brussel op de E40 bij Luik, 1 uur extra door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1/2 uur extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel komen er 20 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 15 minuten tussen Ruisbroek en Dilbeek. Dat komt daardoor een ongeval op de rechterrijstrook en de zijrijweg. Op andere plaatsen zijn de vertragingen wat kleiner.

0: jaar waren ze hier nog te gast. Toen stonden ze ook op Pennenzakkerrock. En vorige week hebben ze aangekondigd dat hun wegen uit elkaar gaan, de meisjes van Four. Aha. Ja, terwijl die zingen echt geweldig samen. Hè?
1: Ik heb ze gezien vorige zomer. Hè. Dan trad ik op ook aan zee, aan de kust. En dan waren ze ook geregeld.
0: Ja, die stemmen, dat blendt zo mooi. Ja. Die harmonies, heel tof. Ze hebben ook parkies gedaan, denk ik.
1: En ze zijn gestopt.
0: Ja.
1: Nu. Ah, oké.
0: Okay. Ja, tja, jong, ja, onbezonnen.
1: Gaat snel.
0: Ik weet het niet. Ze hebben ook op parkies gestaan. Daar sta jij ook, Wim.
1: Ja, daar sta ik ook.
0: Veel optredens deze zomer. Ik heb hier jouw agenda even voor mij. Ja, je gaat wat kilometers mogen doen met je Vespa.
1: Ja. Als het zo goed weer is, gaat het met de Vespa zijn. Ja,
0: ja, wat zie ik allemaal? Parkies onder andere. Ja. Veel Vlaanderen zingt ook.
1: Ja, ook. Ik doe van alles. Ik zit in alle tenten, parken, feestzalen en dan op festivals, whatever. Alleen. Ja. Met Charles, mijn collega, of met Soul Brothers. We doen van alles. En dan parkies ben ik bezig. Ik heb januari, februari tournee gedaan in culturele centra op het ritme van Rob.
0: Ja.
1: En dat was zo plezant dat we het gewoon even doorgetrokken hebben nu in de zomer. En dat doen we het op de parkies. Daar ga ik allemaal liedjes doen van Rob de Nijs.
0: Ja.
1: Maar we gaan toch wel op het einde of hier en daar een verrassingsje steken van misschien een paar eigen nummers. Wie weet.
0: Misschien willen mensen dan zo wel allemaal horen of
1: misschien. Kijk, want dat heb ik nooit gedaan en nu kan ik dat misschien wel eens proberen.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
4: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
5: Radio 2, WK-koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
9: De Frisco's, die zijn er al.
8: Frisco's.
9: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
8: Frisco's.
9: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
10: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
11: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
12: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
13: Wilt jij met mij een meloen delen?
14: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
15: Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: superdiesel en een ticket naar de zon. Staat dat bij jou nog op de planning de komende maanden?
1: Wel, ja, in juli gaan we een paar dagen naar Ibiza. Dus kijk, we met de feestdag, de nationale feestdag, gaan we daar
0: een liedje zingen.
1: Hè, ja, een liedje en ons amuseren. Een paar dagen aanbreien ondertussen.
0: Ja, wat tof. Ja. Ja. Maar ja, ik vraag je altijd aan artiesten van en plannen voor de zomer. Maar je hoopt eigenlijk dat je niet weg kan, hè?
1: Ja, ja, maar het zit vol, hè. Dus Vlaanderen is ons vakantieterrein. Maar ja, we gaan een paar dagen weg. Ja, ja. Dat is meestal zo.
0: Ja, we hadden het net ook over golfen, want dat doe je ook veel.
1: Oh, dat is fantastisch, hè.
0: Ja, ik wil dat al jaren doen, Wim.
1: Ja, je moet er onmiddellijk aan beginnen.
0: Moet ik daaraan beginnen?
1: Ja, het is echt plezant, ja. Dus dat is genieten, hè. Dat is sport. Want heel veel mensen denken, ja, dat is voor oude mensen. Ik was zelf ook zo, hè, vroeger. Wow, kom, laat vallen. En, maar uiteindelijk is dat toch fysisch gewandeld, hè.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als je in een golfkarretje gaat zitten, dan hup, met de benen in de lucht. Maar als je daar wandelt, kan je makkelijk 10 kilometer wandelen. Dus. Ja. En ondertussen al je slagen doen, en ja, dan zijn we toch wel bezig.
0: Ja, want Jarel doet dat ook. Er zijn Wesley Song, zei je net, daar kan je ook wel eens mee golven.
1: Ja, ja, ja,
0: die zal wel fanatiek zijn, denk ik.
1: Die is supergoed gewoon.
0: Ja, goed?
1: Ja, die is heel goed. Ja, ja. Ook fanatiek, maar heel goed. Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is met een handicap. Hè. Ik denk dat hij handicap 4 heeft. Hè. Dan is Jarel 9 of 10. Dus dat wil zeggen dat zij 4 of 9 slagen meer nodig hebben. Ik had 23. Dat is iets minder, maar boh, kijk. Het gaat, het gaat. Okay. Het is leuk. Ik heb nog kans om toernooien te winnen.
0: Ja. Zeg, als je zo op vakantie gaat, ben je dan zo eerder het type strand en, of zwembad? Of,
1: oh, nee.
0: Of de bergen?
1: Alles, alles. Ah, ja. Ik kan echt van alles genieten. Hè. Ik kan in de bergen gaan skiën. Als, dat is plezant in de winter. En dan in de zomer kan ik ook aan een zwembad zitten. Maar ik heb altijd toch wel een beetje actie nodig.
0: Ja.
1: Ik kan geen ganse dag gewoon aan het zwembad of aan de zee of op het strand gaan liggen. Nee. Nee. Dan, ga ik eens golven of dan ga ik eens paddelen of dan ga ik eens lopen.
0: Ah, ja, dat is waar. Paddelen, dat doe je ook zo fanatiek.
1: Dat is ook leuk, ja.
0: Ja, het schijnt zo.
1: Het is zo. Allee, voor mij.
0: Het schijnt dat dat tof is. Zeg, Wim, ben jij iemand die ook festivals nog doet? Of zeg je, dat is misschien wat te druk voor mij?
1: Ik zou het graag doen, want ik heb het ook al gedaan een jaar of 2 geleden. Was ik nog naar Werchter Boutique geweest. Mm-hmm. En dan, maar ik heb gewoon geen tijd. Elke keer als ik zeg, dit is interessant, dit wil ik wel zien, moet ik zelf optreden.
0: Want ik wou net zeggen, was jij vroeger ook niet zo heel erg voor Robbie Williams?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat heb jij dat bij Idol ook niet gezongen?
1: Rock DJ ook gezongen. Ja, ik zing af en toe ook wel eens Angels of het een of het ander.
0: Maar die komt naar Live is Live en dat raakt niet uitverkocht. En je kan blijkbaar al voor €11 een ticket kopen.
1: Ik zou het heel graag doen, maar ik moet zelf optreden.
0: Ik zie het hier, je moet in Krobbendonk zijn. Ja. Voilà, de camper verwacht daar de Vlaamse Robbie Williams.
1: Altijd zo. Ja, want ik denk dat ik al 2 keer tickets had voor Robbie Williams. Ja. Die ik moeten verkopen heb of weggeven. Ja. Omdat ik toch niet kon gaan, moest zelf optreden.
0: Oké, maar ik ben blij dat je zoveel moet optreden.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, mag optreden
1: mag,
0: eigenlijk.
1: Mag, inderdaad.
0: Wim, ik wens jou een fantastische zomer.
1: Merci.
0: Ik wens jou veel hole-in-ones.
1: Ja, dat heb ik nog nooit gelukt.
0: Nee,
1: ik hoop
0: nooit.
1: Ik hoop dat 1 keer lukt in mijn leven, ja. Waarom niet?
0: Draag hem dan op aan ons hier.
1: Ik ga het direct doen.
0: Oké. Wim, hele fijne zomer.
1: Merci.
0: En dankjewel voor de mooie herinnering.
1: Ah ja, dankjewel.

we zijn helemaal ready for the summer. Net zoals Touch of Joy, die waren hier vorige week trouwens nog, hè, Sergio en Xandy. Fijn dat het weer allemaal goed gaat met hen.

0: onder de buissonnier, Orpheus en makkers van Volumnia natuurlijk, met het romantische Hou me vast. Ondertussen 6:55 geworden op deze woensdagavond. Bruurig heet nog altijd. Dus wie weet word je daardoor wel een klein beetje geïnspireerd om op zoek te gaan naar zomerhits van bij ons. Er zijn natuurlijk alle winnaars van zomerhit. Denken we vaak aan Belle Perez, we denken aan K3, we denken aan Toe Fabiola, aan Margriet Hermans, maar welk zomersliedje wil jij heel graag in onze Olala-lijst zetten? Want aanstaande maandag kan je hier genieten bij Radio 2 van de Radio 2 Zomerhits 1000. Laat maar van je horen dus in onze Radio 2-app. Welk liedje wil jij absoluut in de lijst stemmen? Misschien ga je op vakantie, misschien niet. Wel vanmorgen was Céline van Ooitsel, de vriendin van Meteor natuurlijk, te gast. En ze waren net geland van een reis naar Griekenland. Maar er was daar toch wel een klein probleempje met dat vliegtuig. Oei, Celientje, hoor jij mij? Er was een klein probleempje met dat vliegtuig, toch?
1: Oh, het was zalig, maar we hadden hier bijna niet gestaan. Ik overdrijf altijd een beetje, hè, maar toen we terugkwamen was het heel veel onweer en we hebben nog meer dan een uur in de lucht moeten cirkelen boven 's avond.
0: Oké, en was daar iemand die een beetje schrik had?
1: Meteor was nog een beetje banger. Wel, ja, hij kan het nu niet tegenspreken. Hij is wel aan het luisteren, dus ik kan het moeten geven. Maar ja, we was wel een beetje bang, ja.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en de nooduitgang, die heeft hij gelukkig niet gevonden in het vliegtuig vanochtend dat maar bleef cirkelen boven Zaventem.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks lekkere zomerse muziek. En jij mag me nog altijd een toffe suggestie doorsturen om in onze Olala-lijst terecht te komen. Zomerse singles van bij ons.
5: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond in De Haan werd doodgereden. Het lichaam van de man, van 56 uit Antwerpen, werd op straat gevonden in de buurt van een vakantiedomein. Niemand had het ongeluk zien gebeuren. Zijn vrouw van 53 is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. In Spanje zijn op 4 dagen tijd al zeker 108 mensen gestorven door de hitte. De meeste gisteren, toen het tot 44 graden werd in delen van Spanje. Bijna alle doden waren ouder dan 65. Oververhitting kan mee veroorzaakt worden wanneer het lichaam bloed naar de bloedvaten onder de huid stuurt. En dat kan je in de problemen brengen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
6: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt. Met een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
5: De hittegolf treft grote delen van Europa, maar is vooral erg in Spanje en Frankrijk. In Frankrijk geldt overigens vanaf morgen in 3/4 van het land code rood. In Evergem in Oost-Vlaanderen is dag 1 van het Rock for Specials festival aan de gang. Door de hitte zijn er wel iets minder festivalgangers dan de voorbije jaren, maar niet iedereen liet zich afschrikken.
7: Toen wij toekwamen hadden we ons niet voorbereid, maar nu hebben we zo van die handdoeken waar we ons nat gemaakt en dat is wel zalig.
8: Ja, 38 graden, dat juist gezien op de meter, van de apotheker die er wat verderop.
9: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie heeft toegelaten.
10: Dat er heel veel goede maatregelen genomen zijn, het is hier dik in orde.
5: Morgen is er de tweede festivaldag van Rock for Specials, een muziekfeest voor mensen met een verstandelijke beperking. En Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Dat staat in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de Verenigde Naties voor de Palestijnse gebieden. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd. Israël moet daarvoor verantwoording afleggen, zegt de voorzitter van de commissie, Chris Sidoti.
11: Every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
5: Sinds het begin van de oorlog in Gaza, begin oktober 23, zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Vanavond en vannacht blijft het heel warm. In de steden niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet, met kans op regen of onweer ook. En nog meer nieuws vind je op 14nieuws.be.
0: Allee, dankjewel. Het is 6:03. Naar Brussel is er op de E40 bij Luik 3 kwartier file. Dat komt door een ongeval, daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de E40 een half uur tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Ook daar door een ongeval probleem op de linkerrijstrook. Op de R2, de Antwerpse ring, richting Stabroek, is er aan de Thijsmanstunnel hinder door een defecte vrachtwagen. De andere vertragingen die zijn wat kleiner.
4: Olala.
2: Alles over muziek van bij ons.
4: Hey, hey, hey. Karen Meijnen.
0: Goedenavond.

0: Heeft helemaal gelijk, hè? He's a hot shot right now. Het is heet. Je hoorde Stan van Samang en zijn hot shot. Een tijdje geleden was Gunter Neefs hier te gast bij Radio 2 Olala. En daar vertelde hij over zijn zangcoach. Want na zijn hersentrombose heeft hij ook opnieuw moeten leren zingen. Jawel.
1: Voor de eerste keer dat ik doe, ja, dus... Dus ik heb nu geleerd dat ik een stem moet opwarmen en zo. Vroeger was dat, kom aan, hè, boef erin en gaan. En ja, opwarmen en bepaalde klanken minder gebruiken. Zoals de i-klanken en zo, dat heel moeilijk is in het Nederlands. En de mondzetting. En ja, we zijn daarop aan het werken. En ongelooflijk met ademhaling.
0: Die nieuwe single van hem, die begint trouwens ook prachtig met die saxofoon. Ja, als je een saxofoon in een liedje speelt, steekt, dan heb je mij helemaal mee. Wel, die nieuwe single Bluff was eigenlijk ook een idee van zijn zoon Len.
1: Len, als ik een song maak, ik start altijd met de muziek. En dat is in dit geval met Yannick von der Rie gebeurd.
0: Ja.
1: En dan lig ik altijd te brabbelen in de wereld en zo. En dan gooi ik er wat woorden uit. En bij dit was dat yeah, yeah. Zoals de Beatles zo. Yeah, yeah, yeah. En uiteindelijk heeft Len gezegd, Bluff. Er is eigenlijk nog niet zoveel over gezongen. En dat gaat over een relatie waar alles niet ongelooflijk wordt uitgesproken.
0: Mooi idee dus van zoon Len. En kijk, hier is die saxofoon. Oh. Heerlijk vind ik dit.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

Patricia is blij met die nieuwe single van Gunther Neefs. En terecht ook, je hoort de Bluff. WRT Radio 2. Trouwens, ik heb denk ik aan het begin van het jaar eens uitgesproken. Ik hoop dat er in 2026 artiesten zijn die de saxofoon solo terug gaan introduceren of gebruiken in hun liedjes. En kijk, Gunther heeft dat gedaan. Dank je wel.

0: Tja-tja-tja met dit weer. Ik ga passen.
1: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
2: Ah, wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
3: Ja, of nu voor je studenten thuis. En hoe kan je als leraar het verschil maken?
2: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
1: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Oké, actie!
5: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be.
6: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
0: Stemmen moesten even opwarmen. Hè? Ah ja, dat is meer stemmig. Dan moet je dat rustig beginnen. Hè?

0: Natalia samen met Impact en Ryzen. De a cappella versie. Het is bloedheet. Dus beeld je maar eens in hoe het zou voelen om op dit moment door de sneeuw te wandelen. Een kerstboom te zien, een warme chocolademelk te drinken en een prachtige VRT Big Band te horen met prachtige stemmen daarbij. Van onder andere Lies, Yannick Bovy, Helmoet Lotti, Kleimels en Van Geel, Loredana, Barbara Dex. Nee, het is geen winterse droom. Het kan gewoon de realiteit zijn. Als je je kaarten bestelt voor de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Want 8 november, dan is het weer zover in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En het wordt echt wel een best of. De allermooiste gaat het worden van de hele Red Pack Evergreens. Zorg dat je erbij bent. Reserveer alvast je tickets via het Radio 2-kanaal of via Radio Bene op VRT Max. Daar kan het ook. 8 november dus, de Radio Bene, de Red Pack Live, in concert.
1: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Host van de avond zal natuurlijk Yannick Bovy zijn, Vanessa van Hoven en Yannick, die zal ook zingen. Dit is trouwens de nieuwste, dit is Faithful Friend.
2: You

tof gemaakt hoor, absoluut. Yannick Bovie en zijn faithful friend. Het is bijna 7:30. Straks dus een lekkere zomerse plaat die we mogen toevoegen aan onze Olala-lijst. Maar eerst gaan we onze kousen aandoen en we sluipen stilletjes naar Lilian.

Lilian Saint-Pierre en ik kom zacht naar je toe. Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E19 in de richting van Antwerpen, dan kan je in de ruime omgeving van Mechelen-Zuid een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Een spookrijder, rij je op de E19 in de richting van Antwerpen, dan kan je in de ruime omgeving van Mechelen-Zuid een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal daar niet in. Naar Brussel is op de E40 er ook nog een half uur file tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is er aan de Tijsmanstunnel hinder. En dat komt door een defecte vrachtwagen.

Angel samen met Romeo Elvis en Tout Oublié. Mooie zomerliedjes, we houden daarvan. En ze blijven welkom via onze Radio 2 app. Straks heb ik trouwens ook nog Toontje Hoger, dan doen we het net als in de film.

0: Er is heel wat gebeurd, denk ik, tijdens die eerste keer. Je hoorde Willy Sommers.
1: Radio 2.
0: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: De beste zomerhits aller tijden.
2: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
0: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas. Je kan altijd vooruit.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
0: Radio 2.

0: beetje lager.
1: Net als in de film, ik wil het.
2: Radio 2 Olala-lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Vanaf maandag kan je hier bij Radio 2 luisteren naar de Zomerhits 1000. En ook deze week gaan we in onze Olala-lijst op zoek naar lekkere zomerse muziek van bij ons. Febe, goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
0: Alles oké daar? Van waar bel je ergens?
4: Ik ben van Genk.
0: Van Genk. Is het op dit moment extra heet in Limburg of... Ja, waarschijnlijk wel, hè?
4: Ja, de temperaturen stijgen hier toch wel tot serieuze hoogte, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay. Zeg, we hebben hele fijne zomerse liedjes in onze Radio 2 Olala-lijst zitten. We gaan nog eens luisteren wat er in zit. Dit, Swimming in the Pool. Daar heeft iedereen een beetje nood aan op dit moment. Maar dit zit er ook in. Margrietje en Lekker Blijven Hangen. En de trots van Limburg zit er ook in. Berberes. En Que Viva La Vida. Febe, vertel eens, welk liedje wil jij uit de lijst hebben?
4: Ja, voor mij mag Belle er toch uit.
0: Oh, maar zeg, een Limburg die Limburg uit de lijst gooit. Hoe kan dat?
4: Ja, maar ja ze is misschien beter naar Spanje nu.
0: Ah, oké. Okay, Ja, oké. Belle gaat eruit. Maar Febe, wat wil je in de plaats steken?
4: Ah, wel, ik zou graag met de trein naar Oostende willen.
0: Oké, okay, dus van Limburg, van Limburg helemaal naar Oostende. Dat is heel lang rijden met de trein. Maar als je er dan bent, dan heb je ook wat.
4: In de zee.
0: Voilà, begrijp ik. Voilà, Febe, dank je wel voor je suggestie. Die trein van naar Oostende die komt eraan van spring. Ik hoop dat je ook al gestemd hebt voor onze Zomerhits 1000. Niet vergeten als je dat nog niet gedaan hebt. En dan wens ik jou
4: een
0: heel fijne zomer. Voilà, we zijn vertrokken.
4: Febe,

door de hitte wat uitgezet is. Fijn nummer toch, zegt Karin. Heerlijk toch, hè? Zalig. Met de trein naar Oostende van Spring. VRT Radio 2. Ja, lekkere zomerse muziek. Vergeet zeker niet te stemmen voor die Zomerhits 1000 die je vanaf maandag hoort hier bij Radio 2. Een hele week lang de beste zomerhits. En dit is de nieuwste van Matthias Vergels. Dit is zijn Marlijne.

Milo en Crazy For You. En daarmee zit deze olala erop. Zometeen is het lekker relax met Sharon. Maak er nog een fijne avond van.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. De zomervakantie staat voor de deur. Maar wat als een moment waar je zo naar uitkeek, zo misgaat? Een verkeersongeluk, een val, een infectie? Elk jaar stijgt het aantal Belgische toeristen dat moet worden gerepatrieerd. Medische logistiek is duur en de rekening loopt snel op. Een goede verzekering is dus onmisbaar. Sommige bankkaarten bieden wel dekking, maar vaak is die beperkt of enkel voor de kaarthouder. Het veiligst is een reisverzekering met repatriëringsbijstand af te sluiten. Die dekt onder meer de medische kosten, ziekenhuiskosten, opsporingskosten, reddingskosten en natuurlijk de repatriëringskosten. Zo geniet je in alle vertrouwen van je vakantie. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Zeg, vertel eens, op een schaal van eend tot zweetsnor, hoe warm is het bij jou intussen? En zullen wij samen een beetje afkoelen vanavond?
5: Elke dag, telk voor twee.
4: Komt er zo meteen aan, die afkoeling. Maar eerst het nieuws.
6: 8:00, heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Het gaat dan vooral om lokale braderijen, rommelmarkten en sportevenementen onder meer. Grote festivals kiezen er vaak voor om de deuren toch te openen. Maar ze nemen wel maatregelen. Collega Eva van Langendonk.
7: Het is weten, dus al die festivals die zoeken een oplossing, want het gaat over honderden duizenden bezoekers dit weekend. Van een Werchter Parklife naar een Werchter Boutique in Paradise City, een Couleur Café. Ja, en noem maar op, dan vergeet ik er nog zoveel. En een Couleur Café heeft dan het geluk dat dat eigenlijk in een bos doorgaat, waar 3/4 van het terrein in de schaduw ligt. Andere festivals, zoals Genk On Stage, die zijn dan nu aan het kijken hoe zij kunnen schuiven met hun line-up, om te zorgen dat er toch niemand moet samentroepen voor die mainstage op het heetst van de dag.
6: De festivals voorzien ook gratis water en zonnecrème. Ze zorgen ook voor vernevelaars en extra schaduwplekken, zodat de festivalgangers verkoeling kunnen zoeken. Veel mensen met allergieën hebben op hete dagen zoals nu meer klachten en astma-symptomen dan op andere dagen. Want ook de luchtkwaliteit is op zo'n dagen slecht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Dat komt omdat stijfmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
8: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergie en ook de ernst van die allergie gelinkt aan de klimaatverandering.
6: En de Rode Duivels leven toe naar de cruciale wedstrijd op het WK voetbal van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. In de laatste groepswedstrijd moet er best gewonnen worden als ze nog willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt hier de roep om Hans Van Aken van Club Brugge in de basis te zetten. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, maar hij blijft er wel rustig onder.
9: Natuurlijk, ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
6: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler. Minder heet eigenlijk. Met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 2. Radio 2 Relax.
4: Sharon Slegers. Er zijn twee dingen waar ik naar uitkijk tegenwoordig. Het moment dat de ramen en de deur...

In de jaren 80 heeft hij hier goed zijn geld mee verdiend. Want het was een absolute nummer 1 hit. En nu nog altijd fijn om terug te horen, laat ons eerlijk zijn. Paul Young en Love of the Common People. Hele goede avond iedereen. Het was een woensdag. Ja, een woensdag waarin we hard gewerkt hebben, gepuft en gezweet. En ook een record verbroken. Jawel, er is 35,1 graden in Ukkel gemeten vandaag. Dat is waanzinnig veel. En daarmee werd ook het vorige record, dat op 32,8 graden stond in 1976, gewoon keihard verbroken. Je weet wel, die extreem hete zomer van 1976. Ik hoop dat dat niet is waar we opnieuw naartoe gaan. Maar goed, het advies blijft drinken, smeren en vooral ook kalm aandoen. En eigenlijk vertaalt dat zich gewoon voor jou en mij. Betekent dat het volgende: een frisse cocktail in de tuin of ergens op een terrasje. Dat mag ook in de laatste avondzon. En natuurlijk, uiteraard, hoe kan het ook anders, met Radio 2 relax op de achtergrond. Dat is wel de afspraak. Radio 2.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

nu toch wel de laatste plek waar ik zou willen zitten. Op een trein. Toch zeker als er geen airco is. Soul Asylum en Runaway Train. Over die airco's gesproken trouwens. Ik weet niet of je het gelezen hebt of gehoord hebt op het nieuws, maar die verkopen nu trouwens zo goed dat je ze er nergens nog kan vinden. Zelfs ventilators, dat is, of ventilatoren, wat is het meervoud van ventilator? Ventilator. Enfin, die zijn ook eigenlijk overal zo goed als uitverkocht. Dus zit er maar één ding op en dat is creatief zijn om onszelf cool te houden. En dan heb ik natuurlijk jouw hulp nodig. Jouw tips om het hoofd cool te houden. Jouw ultieme verkoelingstip. Wat heeft jou nu de afgelopen dagen al geholpen om ja, een beetje de temperatuur op peil te houden? Al is dat bij jezelf of misschien bij je thuis. Geef maar een seintje, hè. Je mag dat allemaal delen. Zo helpen we elkaar een beetje. Want laat ons eerlijk zijn, de komende dagen, het wordt er niet frisser op, hè. Jammer genoeg niet, nee.

0: Morgen treedt ze voor de laatste keer op met haar Lise Sing Legends Tour. Wat een stem heeft die vrouw toch. Lise en Good in Goodbye. Ja, ik heb even gekeken naar het weer voor morgen. Op de website van het KMI gaat dat toch weer vlotjes naar de 37 graden. Dus dat wordt puffen en weet ik veel wat. Wim de Smet uit Waregem is zo lief om te vragen hoe is het in de studio? Lukt het daar een beetje van de warmte? Hier valt het mee, want hier hebben ze nog ergens een ventilator van onder het stof gehaald. Ik denk dat hij nog ergens in de krochten van het VRT-gebouw zat. Dus ik ben blij dat hij hier staat te blazen. Dat helpt wel een beetje, maar heb jij het hoofd vandaag cool kunnen houden? En hoe heb je dat dan gedaan? Dat was de vraag eigenlijk. Christel Scheers die heeft afgezien in Puurs vandaag, denk ik. Ze stuurt in de Radio 2-app veel liters water gedronken. En mijn natte handdoek heeft overuren gedaan. Oh, zo'n natte handdoek in je nek. Ja, dat kan natuurlijk al helpen om het wat kouder te hebben of het wat frisser te houden. En ook Jurgen Lamsens uit Harelbeke heeft een tip. Jurgen, goeie avond.
1: Ja,
0: want... Was het warm vandaag, Jurgen, bij jou in Harelbeke?
1: Ja, het was best wel warm. Ja, het was best wel pittig.
0: Veel gezweet en gepuft dan ook?
1: Ja, klopt. Ja, klopt, ja. Vooral buiten. En het valt mee, maar buiten is het wel heel warm.
0: Ja, dat is pittig natuurlijk. Hè. Het is goed dat de warmte dan bij jou misschien nog niet heel erg binnen zit, maar ook s'nachts gaat het nu minder en minder afkoelen, gaat het warmer en warmer blijven.
1: Ja,
0: ja. Ja, en dan zo slapen, dat vind ik vooral moeilijk. Maar daar heb jij de ultieme tip voor, heb ik begrepen. Jurgen?
1: Ja, een tip dat ik zelf heb uitgeprobeerd. En sindsdien gebruik ik hem iedere keer als het warm is. Ik neem eigenlijk zo'n koel element mee die in de diepvries zit.
0: Ja.
1: En dan leg ik eigenlijk aan mijn voeten. En mijn voeten koelen zo af. En als mijn voeten afkoelen, koel mijn lichaam af. En dan slaap ik eigenlijk los door de warmte heen.
0: Oké, wacht, hè, maar wacht, leg je voeten erop dan? Of leg je...
1: Ja.
0: Oef, maar dat is toch heel koud in het begin dan?
1: Ja, oftewel leg ik een handdoek erop, oftewel zo mijn deken er een beetje op.
0: Ja.
1: En dan gewoon mijn voeten erop leggen, of een beetje rond mijn voeten leggen. Dat is gewoon zalig. En ik slaap gewoon door de warmte heen.
0: Oké, dat is een goede tip. Misschien moeten we die dan toch ook maar eens proberen, hè? Want je weet nooit.
1: Ja.
0: Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb vannacht 2,5 uur geslapen. Dat is te weinig voor een werkdag. Ik kan je dat nu met zekerheid zeggen, dat te weinig is.
1: Ja, dat ga ik me goed hebben, joh.
0: Ja. Maar goed, oké, dan weet ik wat te doen in ieder geval. Merci voor de tip, Jurgen. Slaap wel straks, maar dat gaat wel lukken. En als jij zelf daar thuis ook nog tips hebt, deel ze alsjeblieft. Je luistert naar Radio 2.

Je weet waar je dat kan doen, hè? Gewoon in de Radio 2-app. Daar even laten weten wat jouw ultieme verkoelingstip is.

Lekker meezingen. Met Hooverphonic en Sometimes. Of misschien ook lekker nog in de auto, dat kan ook. Dan is het hopelijk niet in de file. Er is wel een beetje hinder op de binnenring rond Brussel. Is het vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Daar is door een ongeval de afrit versperd op dit moment. Zeg, straks nog meezingen met 10cc, maar nu eerst Na de Overkant met Suzanne en Freek.

fantastische Cyndi Lauper en Time After Time. Ondertussen komen er heel wat berichtjes binnen in de Radio 2-app van mensen die hun ultieme verkoelingstip delen. Katrien Dozen heeft dat bijvoorbeeld gedaan. En die koelelementen zijn heel populair, want zij legt er 6 in haar bed een kwartier op voorhand. Dan is het bed volledig koud en kan je goed inslapen, zegt ze. En Katrien de Kabouter die bekijkt het dan weer aan de positieve kant. Alles gaat voorbij. Ze schrijft, dag Sharon, binnen 6 maanden is het alweer kerstavond. Dan is het hopelijk wat frisser. Ja, anders zou het wel een hele pittige klimaatverandering zijn, niet?

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: fantastische Extreme en More Than Words. Wat ook extreem is, is het weer. Moet dat nog gezegd? Radio 2. Het is warm, dat weten we met z'n allen. Maar er komen berichtjes binnen. Janita bijvoorbeeld, die laat weten, ik heb sinds vandaag een zwembad in de tuin. Maar zo goed. Ja, ze zegt, ik ga gewoon een lekker verfrissende duik nemen in het zwembad. Maar ja, je moet natuurlijk ook wel echt die luxe hebben om dat te kunnen doen. Ik ga ook even naar Hasselt, naar Mieke Verhulst. Mieke, goeie avond.
1: Dag Sharon.
0: Jij bent heel blij met dit weer.
1: Ja Sharon, en ik ga je ook zeggen waarom.
0: Vertel.
1: Iedereen die gaat op verlof naar warme landen. Naar Mexico, Egypte, Marokko. Mm-hmm. En ik ben door omstandigheden al jaren niet meer zo ver kunnen gaan dat wij vroeger wel deden. En ik ben nu eigenlijk constant in vakantiestemming. Heerlijk. Dus mij hoort je niet klagen. Nieuwe groetjes uit Hasselt.
0: Het is waar. Het is eigenlijk gewoon gratis vakantie. Je hoeft er geen vliegtuigticketten niet voor op de luchthaven aan te schuiven. Geen koffer zien te pakken. Fantastisch.
1: Nee.
0: Ja.
1: Voilà.
0: En dat bewijst het maar.
1: Ik ben een blij mens.
0: Dat begrijp ik. Dat begrijp ik helemaal. En dat bewijst het ook, hè, Mieke. Het is maar hoe je ernaar kijkt. We kunnen erover zagen en zo. Maar soms ook gewoon blij zijn met wat we krijgen.
1: En gewoon eens dankbaar zijn met wat je hebt.
0: Voilà, dat gaan we doen. Dat hebben we weer al geleerd. Dankjewel daarvoor, Mieke.
1: Dankjewel. Dag Sharon. Fijne avond.

Franse muziek van 10cc en The Things We Do For Love. Wat denk je van nog één afkoeltip om het af te leren? Die komt van Ines van der Veeken. Die laat weten dat ze na haar werkdag de kersenpitkussens in de vriezer gestopt heeft. En dat die nu samen met de kindjes mee in bed gaan. Lekker fris en veel zachter dan een koel element. Goed bekeken vind ik dat hoor, ja. Hopelijk ben je een beetje mee aan het genieten van de ontspannende muziek hier bij Radio 2 Relax. Zeg, en open eens heel even die Radio 2-app, want zometeen heb ik nog voor iets anders jouw hulp nodig.

fantastische Lady Gaga en Bradley Cooper in dat zo echt mooie duet, Shallow. Radio 2. Hele goede avond, ondertussen bijna 9 uur geworden. Het is warm. Ja, ik weet het, maar iedereen praat erover. Dus ja, dat is gewoon zo. Het is warm, het wordt morgen nog warmer en nog veel warmer de komende dagen. Maar dan is er beterschap in zicht. Dus het is nog even op de tanden bijten. Maar ik heb een vraag voor jou. Want denk eens na over muziek die voor jou echt bij de zomer hoort. Er is vast wel zo'n liedje dat jou dat zomergevoel uitademt en waar jij instant van in vakantiesfeer komt. Ja, wel, dat nummer, dat hebben wij nodig. Ah, wel, dat moeten we hebben. En dat hoor ik heel graag. Welk nummer is dat voor jou? Wil je mij dat even doorsturen in de Radio 2-app? Wat is die ultieme zomerplaat en waarom? Laat het mij maar even weten.

0: Was ik al bijna vergeten dit nummer en hoe mooi dat was. Stash en Sam Bettens en I Need a Woman.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zeg, terwijl jij mij nog even laat weten wat jouw ultieme zomernummer is, zet ik er ook al eentje klaar en gaan wij naar het nieuws, want het is alweer 9 uur.

0: goedenavond, 14 nieuws met Aleide Korte. In Wetteren in Oost-Vlaanderen was er in de vooravond een vechtpartij, recreatiedomein en openluchtzwembad De Warande. Verschillende patrouilles van de politie kwamen ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stoop.
1: Omstreeks 17 uur kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
0: In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes en sloeg dan op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van het slachtoffer voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is nu formeel aangeklaagd. En zo pas is de laatste speeldag van de groepsfase op het WK voetbal op gang gefloten. De wedstrijden worden nu tegelijkertijd afgewerkt. In groep B spelen op dit ogenblik Canada en Zwitserland tegen elkaar. Met de groepswinst als inzet. De andere wedstrijd gaat tussen Bosnië-Herzegovina en Qatar. Er is in beide wedstrijden nog niet gescoord. En ondertussen leven de Rode Duivels toe naar hun cruciale laatste groepswedstrijd van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En die moet best gewonnen worden als ze willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt in ons land de roep om Hans van Aken van Club Brugge aan de wedstrijd te laten beginnen. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, zegt hij, maar blijft er rustig onder. Dat vertelde hij daar straks in een interview met Tess Elst, net voor de training.
2: Natuurlijk, ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
0: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen temperaturen tot 38 graden met veel zon. Vrijdag wordt het met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet, met dan ook regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: 3 keer raden wie er zondag een barbecue gepland had. Jawel, Bibi. Maar goed, niet erg. Voor werken wordt op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaiwegstunnel afgesloten. In Antwerpen-Noord wordt de aansluiting van de A12 Bergen op Zoom Antwerpen met de ring richting Gent afgesloten. Je moet omrijden via de E19 richting Breda en de afrit Kleine Barreel. De werken die duren tot 5 uur.

0: Dit zou wel lekker zomers kunnen zijn, hè? Toch? Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En laat ons eerlijk zijn, niet alleen in de muziek, ook buiten. De warmte die zit jammer genoeg ook binnen. Maar ja, we kunnen er nu eenmaal niks aan doen. Nee, en laat ons heel eerlijk zijn. Het lijkt mij eigenlijk perfect om over te schakelen naar die Radio 2 Zomerhits 1000. Van mij mag het al zover zijn. Dus volgende week, vanaf volgende week maandag, dan hoor je hier alleen maar de 1000 beste zomerhits bij Radio 2. En die zijn uiteraard door jou gekozen. Je kan nog tot en met vrijdag stemmen op jouw drie favorieten, maar welke moeten daarin staan? Wat is voor jou het ultieme zomernummer? Jullie hebben heel wat suggesties gedaan in de Radio 2-app. En uiteraard kan deze dan niet ontbreken. De Lambada van Kaoma. Chris Frederiks stuurde dat in de Radio 2-app. Maar ook dit. Ah ja, natuurlijk. Dat is er eentje waar Nancy Buits uit Hamme met veel plezier op stemt. Maar goed, er zijn nog zoveel andere keuzes ook. Radio 2. En voor die andere keuzes ga ik heel even kijken naar... ga ik naar Spanje, naar Luc Keulemans. Luc, hola.
1: Ja, hola. Goeie avond.
0: In het fantastische Spanje ben jij aan het luisteren naar Radio 2, dat horen we graag.
1: En, ja, veel van het Belgen zit hier in Santa Pola naar Radio 2 te
0: luisteren. Maar super tof, heel fijn en ook leuk, want jij wist meteen een nummer te noemen in de Radio 2-app.
1: Ja, dat klopt, want ik vind dat het ultieme nummer van de zomergids zou moeten zijn. Rob de Nijs en Het werd zomer.
0: Oké, goed. Ja, moet ik het vragen, waarom moet het dat nummer zijn voor jou? Oh, buiten dat het natuurlijk de zomer ademt, hè, Luc, dat weten we allemaal. Maar...
1: Ja. Het is ook zo, mensen van mijn leeftijdsgenoten, laat het zo zeggen, ik ben ook al 65 gepasseerd.
0: Ja.
1: Ja, ze doen ook wel een, bij dat nummer van alle mooie fantasieën en weet ik veel.
0: Mm.
1: Dus het is een nummer die bijgebleven is en die nu nog door heel veel Belgen en Nederlanders wordt meegezongen.
0: Ja, en het brengt een vlugje nostalgie terug als ik dat zou spelen, Luc, hoor ik jou
1: zeker,
0: zeggen.
1: Zeker.
0: Kijk, dan ga ik dat met veel plezier doen en hopen dat die ook natuurlijk in die Radio 2 Zomerhits 1000 zal staan. Maar dat gaan we

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Radio 2 relax. Ontspannen.

0: zomer. Voor Luc mag deze in de Radio 2 Zomerhits 1000. Maar welke is dat voor jou? Ga maar snel kiezen op dat Radio 2-kanaal op VRT Max. En ja, weet je wat? Kiezen is ook altijd een klein beetje verliezen, want er is zoveel om uit te kiezen. Maar niks praten, die zou dan weer voor dit stemmen.
1: Oh, wat is er leven fijn als de zon schijnt.
0: En... ook goed, hè. André van Duin en als de zon schijnt. Enfin, ja, goed. Denk er nog even over na. Maar niet te lang, want het is nog maar tot vrijdag. Tot en met vrijdag, dan is het stemmen voorbij.

Hij is intussen al 82 jaar. Deze Boudewijn de Grote en Avond. Dat is het ook aan het worden nu, avond. Fijn, dat is het gewoon. En Karen die heeft net het terras opgeruimd, die mortsel. Stuurt een berichtje in de Radio 2-app. Ze zegt, ik heb heel de dag binnengezeten op kantoor. En nu gelukkig nog een beetje kunnen genieten van de laatste zon in de tuin. Ja, ze gaat nu stilletjes aan ondergaan. Hè. Die zon, even pauze. Het moment dus om alles open te zetten. De ramen en de deuren. In de hoop dat het nog een klein beetje gaat afkoelen. En morgen, ja, dan gaat de zon weer volle gas geven. Maar daar hoef je nu nog even niet aan te denken. Hoe ben jij aan het genieten van deze avond, van deze Radio 2 Relax? Laat het gerust weten in de Radio 2-app.

0: Leuk om te lezen dat er nog veel mensen aan het genieten zijn. Buiten. Petra bijvoorbeeld laat weten, het is echt genieten in onze lounge. Met de supermooie muziek. Dankjewel, dat is met veel plezier gedaan. Komt nog veel mooie muziek aan, hoor. Maar eerst even naar de files. Voor werken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibekstunnel op dit moment afgesloten. In Antwerpen-Noord is de aansluiting van de A12 Bergen op Zoom richting Antwerpen met de ring richting Gent afgesloten. Je moet omrijden via de E19 richting Breda en de afrit Kleine Barreel. De werken die duren tot 5 uur. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er in Rumst hinder door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

0: Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name. Hoe is het daar? Is het hopelijk al een klein beetje aan het afkoelen? Dat zou toch fijn zijn, want de temperatuur die was de moeite vandaag. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Ja, en dan denk ik vooral, zo mijn hoofd is dan bij al die jongeren van wie ja, misschien de examens nog bezig zijn, al lijkt me dat nu nog laat. Hopelijk zijn de meesten al achter de rug. Die zijn nu vol spanning aan het wachten op dat rapport natuurlijk. Hè. Hopen dat er daar niet te veel buizen op staan. En ik dacht zo, misschien is het wel fijn om voor jouw student een nummer aan te vragen. Om hem of haar geluk te wensen met de resultaten of proficiat te wensen als de punten al binnen zijn. Of misschien net ja, een beetje een hart onder de riem te steken, mocht het toch niet zo goed geweest zijn. Dat kan ook. Wel, dan is zondagavond bij Radio 2 wel echt het moment om dat te doen. Bij DJ Caroline de Becker in het programma Radio 2 morgen maandag. Kan je dat zeker doen tussen 6 en 9. En je hoeft daar niet mee te wachten, voor alle duidelijkheid. Je mag nu al een mailtje sturen, morgen maandag @radio2.be. Daar mag je het naartoe sturen. En dat is niet alleen zo voor studenten, hè. Dat mag voor van allerlei redenen. Denk maar eens goed na voor wie jij graag een nummer wil aanvragen. En stuur het door, morgen maandag @radio2.be. En dan zeker luisteren, zondag tussen 6 en 9.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin,

Jonathan Jeremiah en Happiness. Zie jij ook wat geluk kan gebruiken? In de vorm van vliegtuigbudget. Enfin, vliegbudget. Dan moet je zeker morgen vroeg weer luisteren tussen 6 en 9 naar Peter van de Veire. En Goedemorgen Morgen. Want de hele week geeft hij vliegbudget weg. En er is morgen ook nieuws over Peter van de Veire en de zandloper.

0: Marlon Roudette en New Age. Als je zo meteen gaat slapen, slaap wel. Ik wens je een coole nacht toe. In de beide betekenissen van het woord.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. In Wetteren in Oost-Vlaanderen was er een vechtpartij in een recreatiedomein, een openluchtzwembad. De warande, verschillende patrouilles van de politie kwamen daar ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stop.
1: Omstreeks 17:00 kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
0: In Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht gsm's over de gevangenismuur wilden gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn allemaal voorgeleid bij de jeugdrechter. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. Hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. Ondertussen wil de Amerikaanse regering bijna 1,5 miljard dollar aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia in Afrika te bouwen voor mogelijk besmette Amerikanen. Daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia uit angst dat de ziekte naar Kenia zou overslaan. In Centraal-Afrika zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie online te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal worden tijdens de laatste speeldag van de poelenfase per groep de wedstrijden tegelijkertijd afgewerkt. In groep B speelt Bosnië-Herzegovina tegen Qatar en maken Canada en Zwitserland onderling uit wie de groep zal winnen. Olivier de Wilde, jij volgt die laatste wedstrijd. Kan je al zeggen wie er het beste voor staat?
2: Wel, voorlopig na 1 helft spelen is dat Canada dat genoeg heeft aan een gelijkspel. De Canadezen staan namelijk 0-0 tegen Zwitserland. Leuke potvoetbal, veel actie, maar nog geen doelpunt. Wat we wel kunnen zeggen dat door dit virtuele gelijkspel Zwitserland ook tweede wordt in de groep. In de andere match staat Bosnië namelijk 2-1 voor. Dat is te weinig aantal doelpunten tegenover de punten ook die Zwitserland heeft. De match tegen Qatar trouwens 2-1 voorsprong daar. En Bosnië dus virtueel naar de volgende ronde met de 3e plek. Zij dus een plekje in de 16e finales. Maar dus nog 1 helft te spelen in deze beide matchen natuurlijk.
0: Dankjewel Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: Het is 11 uur, een goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte en hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig, waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. De Amerikaanse regering wil intussen bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia te bouwen in Afrika voor mogelijk besmette Amerikanen. Maar daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia zelf. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, omdat het niet wilde betrokken raken bij het conflict met Iran. In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes. En dan sloeg hij op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van de dader voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is formeel aangeklaagd. Op het WK voetbal is de eerste eindstand van een poule bekend. Zwitserland wint groep B na een 2-1 overwinning tegen een van de gastlanden Canada. Canada sluit de groep als tweede af, Bosnië en Herzegovina als derde. Olivier de Wilde, jij volgde de match tussen Zwitserland en Canada. Is Zwitserland de terechte groepswinnaar?
1: Ja, met 7 punten op 9 kan je dat wel zeggen. En ook vandaag heeft het echt wel genoeg getoond om te tonen dat het de beste ploeg was uit deze poelen. Vandaag hadden ze eigenlijk maar genoeg aan 10 minuten echt even doorduwen. En zo ging het via Vargas en uitblinker Manzambi van 0-0 naar 2-0. Nadien viel Unionspits Promise David in en scoorde die meteen de 2-1 voor Canada. Op aangeven van trouwens Anderlecht-speler Saliba. Maar de Canadese gelijkmaker die kwam er niet meer. En zo sluit Zwitserland inderdaad als winnaar groep B af. Canada is tweede en Bosnië-Herzegovina heeft met 3-1 gewonnen tegen Qatar en gaat wellicht als een van de beste derdes na de 16e finales.
0: Dankjewel, Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen in het binnenland oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Zeg nu zo.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
0: Zeg nu zelf, meester Frank, wat ben je?

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

ligt. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen. Voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Het is middernacht, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken onder meer de grote top van het Militaire Bondgenootschap, die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Mark Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren in het conflict met Iran. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
1: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
0: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. In Antwerpen heeft een bestuurder 2 zakken geld uit zijn auto gegooid tijdens een politiecontrole. De politie merkte de man op omdat hij tijdens het rijden zijn gsm gebruikte. En toen hij gecontroleerd werd, probeerde hij stiekem vooraf de zakken met meer dan 70.000 euro cash weg te gooien. De bestuurder verklaarde dat hij het geld moest vervoeren. Waar het vandaan komt en naar wie het dan zou gebracht worden, dat is nog niet geweten, dat wordt nog verder onderzocht. Nog in Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht wilden proberen om gsm's over de gevangenismuur te gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader, klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. In Frankrijk zijn alweer 30 mannen gearresteerd in een grote zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload van het internet en verspreid. Daarbij onder meer beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal spelen op dit moment de landen in groep C hun laatste groepswedstrijd. En die worden tegelijkertijd gespeeld. In die groep is Brazilië voorlopig leider met evenveel punten als Marokko. Brazilië neemt het op tegen Schotland, de 3e in die groep. En Marokko speelt tegen Haiti, dat al is uitgeschakeld. In beide matchen is nog niet gescoord. In groep B is de eindstand wel al bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar door een 2-1 zege tegen Canada, een van de gastlanden. Bij Canada scoorde Union-spits Promise David, en dat is opmerkelijk, want David had eerder dit jaar een zware heupblessure en haalde maar net het WK. En dat hij dan nog eens scoort, vindt hij onwerkelijk.
2: Based on the situation from a couple months ago for myself, it's not something I thought I would be able to do, but yeah, through the help of the medical staff and everything, making sure I get healthy after surgery and then being able to score here, it means a lot.
0: Canada eindigt de groep als 2e en gaat ook naar de volgende ronde. Bosnië-Herzegovina is 3e na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Het kwalificeert zich wellicht als een van de beste 3e's voor de volgende ronde. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Donderdag opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog wat heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en dan is er ook kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst.

1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse badplaats Biarritz is woensdag een vrouw om het leven gekomen nadat ze bedolven was geraakt onder een ineengestorte klif. Biarritz is een populaire bestemming voor surfers en duikers in het zuidwesten van Frankrijk, dicht bij de Spaanse grens. Er brak een stuk rots af van zo'n 2000 vierkante meter. In de buurt waren op dat moment veel mensen aan het zwemmen. 3 duikers raakten bedolven onder het puin. 1 van hen is ongedeerd, 1 lichaam is gevonden en nog iemand is nog vermist. Je kan live naar de sterrenhemel kijken vannacht, maar kijk zeker ook eens naar een nieuwe foto van het centrum van de Melkweg. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft die foto gepubliceerd en er staan meer dan 60 miljoen sterren op. Het is een opname met een sluitertijd van 26 uur en de foto werd gemaakt door ruimtetelescoop Euclid. Die werd in 2023 gelanceerd om de grootste 3D-kaart van het heelal te maken. Dat doet hij op 1,5 miljoen kilometer van onze aarde. Wetenschappers gaan met de beelden aan de slag om onder andere nieuwe exoplaneten te ontdekken. Dat zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden. De prachtige beelden kan je zien in onze app van VRT Nieuws. Op het WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. In Schotland-Brazilië staat het bij de rust 0-2. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie en scoorde zo een erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. In Marokko-Haïti staat het 2-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langs zij komen. In groep B is de eindstand bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar, dankzij een 2-1-zege woensdagavond tegen Canada. Canada eindigt de groep als 2e en gaat ook door naar de volgende ronde. Bosnië en Herzegovina is 3e na een 3-1-overwinning tegen Qatar. Mogelijk gaat Bosnië en Herzegovina ook door als een van de beste derdes. Het weer nog. Vannacht is het meestal helder. Het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen. Die zullen niet lager gaan dan 23 graden. Overdag krijgen we dan meer van hetzelfde. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er kans op een bui of een onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En het WK voetbalnieuws kan je volgen in de app van Sporza.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Venezuela was er vannacht een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,1 en het epicentrum lag in de buurt van de hoofdstad Caracas. Er geldt door de aardbeving ook een tsunami-waarschuwing voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP is er op verschillende plaatsen paniek uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En ook in Japan heeft de aarde gebeefd. Daar was in het noordoosten van het land een aardbeving met een kracht van 6,9. Maar daar is er geen risico voor tsunamis. In Washington ontvangt president Trump NAVO-topman Mark Rutte. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel op de afspraak waren. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
4: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
5: Which is they weren't.
4: Yeah, but let me say one thing, which is I know you think them. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
3: Volgens Rutte vertrokken dus 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. Op de WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. En die zijn bijna gedaan, of net gedaan, zie ik. In Schotland-Brazilië werd het 0-3. Vinicius kon al snel